0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. Trump wil met de aanvallen Iran ter verantwoording roepen. Iran werd vanaf 11 uur Nederlandse tijd bestookt. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de Straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan het WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie de mogelijkheden onderzoeken, zei Infantino in gesprek met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee, een recordaantal. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. Het weer, het koelt af naar een graad op 15 vannacht. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van water met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
2: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
4: Zit er niet in. Officieus ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
1: Omroep Brabant.
2: Maar ja, ik ben

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militair commando voor het Midden-Oosten. Trump wil met de aanvallen Iran ter verantwoording roepen. Iran werd vanaf 11 uur Nederlandse tijd gisteravond bestookt. De VS zegt die aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de Straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond zondagavond laat. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel van de slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels. Blijkt allemaal uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Dat komt vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer, vanuit het noorden nog wat bewolking en het is een graad of 15 vannacht. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant.

0: aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Kei gezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je kei blij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag.
1: Tussen 4 en 7, Omroep Brabant.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren nog veel mensen in het gebouw aanwezig. Veel van de slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is volledig verwoest. Hoe de brand is ontstaan, is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners zijn opgevangen in een sporthal. Het is nog niet helemaal duidelijk of iedereen inmiddels weer thuis is. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt onderzocht. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. Het weer, het is vannacht afgekoeld naar een graad of 15. Vanaf de ochtend gelijk al veel zon en het wordt opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: zorgt ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip. Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
0: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
2: Op Omroep Brabant.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van wagen met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: de zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militair commando voor het Midden-Oosten. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de Straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen en melden 1 dode en 4 gewonden bij een waterpompstation. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare grond is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. De brand brak gistermiddag uit langs de Route Soleil. Een deel van de snelweg werd afgesloten. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. In een groot deel van Frankrijk geldt vandaag code rood. Het kan lokaal 38 graden worden. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels, blijkt uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Dat komt dan vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. Het weer, het is momenteel een graad of 15. Vanaf de ochtend straks veel zon en opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: vrij gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
4: Maar ja, ik ben

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran is 1 dode gemeld door het Iraanse regime. De VS begonnen gisteravond laat met een reeks aanvallen op Iran om het land te verzwakken. Amerika hoopt zo het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terug te kunnen dringen. Iran zegt tegenaanvallen uit te voeren op Amerikaanse doelen in Bahrein. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare grond is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. MKB-ondernemers stellen investeringen steeds vaker uit. Uit onderzoek door accountantskoepel SRA blijkt dat vooral horeca, bouw- en retailbedrijven investeringen op de lange baan schuiven. Dat komt doordat in die sectoren de inkoopprijzen hard zijn gestegen. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn gisteravond 27 mensen omgekomen bij een brand in een café. Veel van hen waren naar de toiletten gevlucht, maar overleefden dat niet. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. In Woerden zijn gisteravond 24 woningen ontruimd na een ontploffing in een appartement. Dat meldt de veiligheidsregio. Er ontstond ook brand, maar die was snel geblust. Een deel van de geëvacueerde bewoners is inmiddels weer thuis. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling moet binnenkort misschien keuzes gaan maken over de verdeling van het water in Nederland. De commissie zegt tegen Nieuwsuur dat er al een tijd een watertekort dreigt, maar dat dat nu snel een feit kan zijn. Door hitte en droogte is er steeds minder water beschikbaar, maar de vraag ernaar neemt juist toe. Het weer vanuit het noorden wat bewolking, en het is momenteel een graad of 16. Later deze ochtend volop zon en het wordt opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel, dit is Omroep Brabant. Het is maandagochtend 2 minuten over 6. Keigoedemorgen. Leuk dat je er al bij bent. Als je wakker bent en het is warm thuis, lekker de raampjes openzetten. Want het is heerlijk koel buiten. Dan kan het briesje even lekker naar binnen komen. De muziek komt eraan. Tom Petty en de Heartbreakers zometeen. Maar we beginnen bij de Black Eyed Peas. Hele mooie maandag.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: Keigoedemorgen. John van Groenhoven.

0: Tom Petty. Niet alleen, maar gewoon samen met de Heartbreakers. En Into the Great Wide Open.
1: Een kei goeiemorgen.
0: Ja, het is maandag, jongens. De 13e van juli. De dag begint cool. Dat is lekker. Zet de raampjes eventjes open, zei ik straks ook al. Dan kan de koelte eventjes het huis inkomen. Er kan wat lage wolking zijn, maar die verdwijnt. En daarna krijgen we een hele mooie zonnige dag. Het wordt 29 tot 31 graden vandaag.
2: Ja, het is een Tour de France rustdag. Oh. Nadat we gisteren natuurlijk fantastische overwinning de Brabantse met Jeroen van der Poel hebben gezien.
0: Ja.
2: Het leukste terras aan het water wordt vandaag bekendgemaakt.
0: Oké, okay. Heb jij een leuk terras aan het water ergens? Dat je denkt, dat is wel een aanradertje? We hebben een bos wel heel mooi terras trouwens.
2: Ja, nee, ja precies, ja. Maar wij hebben in Eindhoven niet zoveel water.
0: Ja, want er stroomt toch wat iets door het Eindhoven, hè? Wat is dat?
2: Nou ja, ik vind Sunrise altijd wel lekker.
0: Wikipedia.
3: Ja, volgens mij de Gender of zo loopt dan door het centrum.
0: Jij hebt toch bij het Van Abbe Museum, loopt toch een watertje?
2: Ja, zeker. Maar ik zit te bedenken of daar kroegjes aan zitten. Ja, nee, niet echt.
0: Ja.
2: Bij Gennepelpark is wel lekker in Eindhoven, maar daar weet ik ook niet. Maar er zijn er vast een hoop.
0: Ja, maar er zijn wel heel veel terrassen waar bier als water stroomt.
2: Het is ook de dag van de stenen.
0: Oh, oké.
2: Dus als je nog een café in de stenen hebt, dan kan het ook.
0: Gaat in Eindhoven wel op. Ja. Vandaag is Eva Jinek jarig. Zij wordt 48. Richard Groenendaal, die wordt vandaag 55 jaar, een stuk oud wielrenner. En Harrison Ford wordt 84 vandaag. Echt fantastische acteur, vind ik dat.
2: Ja?
0: Ja, dat vind ik echt gek.
2: Is dat jouw favoriete film van Harrison Ford?
0: Ja, dat is toch wel, denk ik, Indiana Jones.
2: Ja?
0: Ja, daar is hij wel heel erg goed in, ja. Ja, The Fugitive is hij volgens mij ook.
2: Ja, ik heb geen idee. Ja, ik voel het uit netheid.
0: Dus ik kan ook gewoon een film noemen waar hij helemaal niet in zit.
2: Nou, Indiana Jones wist ik.
0: Ja, die wist jij.
2: Ja.
0: Oké. Nick, het nieuws. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Bij een grote brand in een uitgaansgelegenheid in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 27 mensen om het leven gekomen. Er raakten 63 mensen gewond. Volgens woordvoerder van de metropoolregio Bangkok loopt het dodental naar verwachting niet verder op. Op de A2 bij Best is gistermiddag een 29-jarige motorrijder uit Almere om het leven gekomen. Bij het ongeluk was ook een bestelbus betrokken. Zo niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De snelweg richting Den Bosch was urenlang dicht vanwege onderzoek. En AI-actrice Teddy Norwood is mogelijk te zien in een echte speelfilm. Het is een nieuw voorbeeld van een fictief personage dat grote bekendheid krijgt. Het al strikte schoonheidsideaal wordt daarmee nog hardnekkiger, ook al is duidelijk dat het dus nep is. En dat is volgens onderzoekers een slecht ding, want vergelijken met jezelf, ook al is het andere nep, dat is een automatische reflex van het brein.
0: Oh, wacht even, dus we vergelijken onszelf dan toch met iemand die nep is?
4: Ja, die nep is.
0: Ja. Oh ja.
4: Dat gebeurt.
0: Okay.
2: En die wordt natuurlijk gemaakt naar een soort perfectiestandaard.
0: Ja. Ja.
2: Dat halen we allemaal niet.
0: Nee, dat halen we niet. Nee. We komen wel in de buurt, maar we halen het niet. Gezondheid.
2: Ja, spreek voor jezelf, ja.
0: Nee, oké, okay, ik wou jij jou op een podium zetten, maar...
2: Heel lief.
0: Ja, heel lief, hè?
2: Maar
0: ja.
2: Ik weet beter.
0: Oké, okay, nou goed. Dankjewel, Niek.

0: Feel good. Hij zegt het zelf. Het gaat wel goed met de beste man. Hij had een inzinkinkje op tijdens een optreden. Samen met wat van Earth, Wind & Fire nog over was. Hij toeren ze momenteel door Amerika. Lionel Richie, All Night Long in een keigoeiemorgen.
1: Wil jij koffie? Thee.
0: Mooi momentje om een keuze te maken uit de twee liedjes. De ene die staat garant voor een lekker bakje koffie. En de andere voor een heerlijk smaakje thee. De smaakjes voor vandaag.
1: Wil jij koffie?
2: Strani amori che fanno crescere.
0: Laura Pausini.
1: Of toch liever een bakje thee.
3: En dan zing ik een mooi liedje. Mooi liedje.
0: Het zijn prachtige, stemmige liedjes, hoor. Wow. Koffie, Laura Pausini, Strani Amore of Agde de Munnik. Een mooi liedje. Jij mag het zeggen. Straks gaan we even...

0: Cressup en In The Water. Dus er is te kiezen, koffie of thee. Twee liedjes waaruit jij je keuze mag maken. Deze.
1: Wil jij koffie?
2: Strani amori che fanno
0: Laura Barzini.
3: Of toch liever een bakje thee?

Ja, het zijn wel twee hele mooie liedjes wat dat betreft. Acte en de Munich, die zeggen het zelf. Mooi liedje. Thee of Laura Pausini en Strani Amore voor koffie. Mag het appen? Awesome.

0: gaan wij de stemmen tellen. Ondertussen heeft Herman de Hart zich al gemeld van de ABB op deze vroege
1: breakie break.
0: Ja, het was vanochtend, vond ik al best wel druk. Ik denk het is vakantie. Druk. Het is kei druk, hè?
1: Ja, het is heel erg druk. En op de A2 Den Bosch richting Utrecht is ook nog eens een ongeluk gebeurd. Nou ja, daar heb je auto's voor nodig natuurlijk. Dus de linker rijstrook is dicht bij Waardenburg. 8 kilometer file vanaf knooppunt Empel. Het staat goed stil, 40 minuten. Ja, die A27 is natuurlijk ondertussen ook helemaal dicht. Dus die, daar kan je ook niet op. Bij Gorkum, 6 kilometer file vanaf Nieuwedijk. En daar is de vertraging een kwartier om te rijden via de andere wegen. Ja. En de N266 Nederweert Zomeren is in beide richtingen dicht tussen Zomeren en de A67. En dat komt weer door een kapotte vrachtwagen.
0: Oké, nou dan spreken we elkaar ongetwijfeld over een avondje. Tot zo.
2: Omroep Brabant.
0: Ja, en het is een aangename frisse start van de ochtend. De zon die schijnt vandaag volop en de temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 29 tot 31 graden. Het is 6:30, tijd voor het nieuws met Nick.
3: Een magneetvisser heeft gisteravond in Den Bosch mogelijk een explosief gevonden uit de Tweede Wereldoorlog. De visser haalde het mogelijke explosief uit een vijver in het Prins Hendrikpark. Daarna belde hij voor de zekerheid de politie. De omgeving werd afgezet en ook de explosieve opruimingsdienst werd opgeroepen. De specialisten hebben het voorwerp meegenomen. In Drimmen is gisteravond een vrouw op een scooter geschept door een auto. Mogelijk had ze geen voorrang verleend aan de automobilist en daardoor ging het dan mis. De vrouw raakte gewond, ze hoefde niet naar het ziekenhuis. En een kat heeft de brandweer in Udenhout gisteren flink bezig gehouden. Diertje zat sinds de ochtend vast in een buis onder een straat. Die wordt gebruikt voor het afvoeren van regenwater. De brandweer kwam in actie nadat iemand had gezien dat de kat in die buis verdween. De brandweerlieden die maakten putten open. Er werd ook een warmtebeeldcamera ingezet, maar dat leverde niks op. De kat kwam pas tevoorschijn toen de buis langzaam met water werd gevuld. Bij grote brand in een café in de thuishoofdstad Bangkok zijn 27 mensen om het leven gekomen en 63 mensen zijn gewond geraakt. NOS-correspondent Mustafa Magadi over hoe die brand ontstond.
4: Een muzikant die zag plotseling dat er rook uit de schakelaar kwam. En toen vloog het licht ineens uit en was er een explosie. En het vuur en vooral rook, dat verspreidde zich enorm snel.
3: De verwachting van de autoriteiten is dat het dodental niet verder zal oplopen. Ja, er gaat een video viral waarop te zien is dat een man door een bison de lucht in wordt geslingerd. Het gebeurde allemaal in het beroemde Yellowstone National Park. Een man die zat dan niet vermoedend op een bankje toen het imposante dier ineens voor hem langsliep. Hij wilde daarna een foto maken, maar de bison die was daar duidelijk niet van gediend. Hij ging eerst achter een pick-up truck aan, maar ja, die reed door en daarna richtte die bison dus het vizier op die man die er met zijn kleinzoon liep. Met zijn hoorn raakte die in zijn heup en daarna werd de man dus de lucht in geslingerd. Hij is met nog onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Ik heb even fotootjes toegevoegd.
0: Ja, ik zie het. Maar wie heeft die foto gemaakt op dat moment?
3: Ja, er is dus iemand geweest die dat dus zat te filmen.
5: Nee, maar dit is een stil uit een dashcam filmpje of zo. Dat kan niet anders. Je bent niet op dat moment precies op dat moment een foto aan het maken. Dat kan niet.
0: Dit is wel een winnende foto.
5: De foto is de bison een beetje linksonder en de man vliegend. Ja. Nou, echt wel, ik denk een goede 2,5 meter in de lucht.
0: Ja, maar hij hangt ook ondersteboven. Zijn benen helemaal wijd. Ja, armen helemaal wijd.
3: Ja, je moet gewoon een video even kijken.
0: Ja, je moet even de video kijken.
3: En dit is volgens mij een stil of zo uit die video dan. Ja, maar het zijn bijzondere beelden.
0: Ja, nou, noem me een voortaan bison kit.
5: Nee, als die bison kit had gebruikt, dan was hij blijven zitten.
0: Ja, precies. Dan was dat een. Had hij toch moeten doen.
5: Ja, had dat maar gedaan.

0: Jennifer Page in een kei goeiemorgen, de ochtendshow op Omroep Brabant. Crush maakt het 10 minuten over 6:30. We gaan eens even kijken.
1: Wil jij koffie of thee?
0: Wat uiteindelijk de keuze gaat worden. Alex, kei goeiemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hallo. Hey, jij bent verkeers. Jij regelt dingen in het verkeer, zeg maar, om tijdelijke borden en dergelijke, heb ik begrepen.
2: Ja,
0: klopt, hè? Ja. En waar ben jij nu bezig?
2: Nu ben ik nog nergens bezig, maar straks gaan we naar Tilburg toe.
0: Oh, naar Tilburg. En heeft dat dan te maken met dat enorme evenement wat vrijdag van start gaat, ofwel de Tilburgse kermis?
2: Ja, waarvan morgen al de afsluitingen beginnen, inderdaad.
0: Ja. Wat gaat er dan bijvoorbeeld afgesloten worden?
2: Heel de stad zo ongeveer, denk ik.
0: Dat begint morgen al?
2: Ja, de opbouw moet ook, hè.
0: Ja, oh zo, ja.
3: Even, hoeveel borden, Alex, zet jij neer voor zo'n kermis in Tilburg? Want voor mijn gevoel zijn dat er echt honderden dan.
0: Ja.
2: Hoeveel ik er zelf neerzet, durf ik niet.
3: Nee, maar jullie.
2: Maar ik denk dat als we in totaal dat we er tegen de 100, 150, 200 zitten, inderdaad.
3: Het is toch bizar eigenlijk wat een paar achtbanen en een paar draaimolens
0: zo
3: allemaal met zich meebrengt aan organisaties. Ja, ja. Dat is niet normaal.
0: Ja, je zou ook gewoon een treintje kunnen pakken ergens waar het gewoon plek is.
3: Ja, pak een grote parkeerplaats.
0: Ja. Ja. Ja. Hey, ja, maar nou ik jou toch aan de lijn heb, Alex, ik heb eigenlijk een vraag. Want ja. Ik denk niet dat jij erover gaat, maar dat zou misschien Rijkswaterstaat zijn. Maar je ziet soms, nou misschien ook wel. Maar wat mij opvalt, en ik had het al laatst met iemand over. Als je rijdt op een weg en er staat er een bord. Deze weg of deze oprit is vanaf puntje dag dicht. Van dan tot dan. Als je dan vanaf voorbij rijdt, dan denk je, hey, er stond daar iets. Maar dan weet ik niet precies wat. En dan komt er daarna niet nog een keer zo'n bord. Ik zou dat dan, zeg maar, een tipje zijn om dan nog een keer zo'n bord neer te zetten.
2: Ja, maar als je er al voorbij bent gereden, dan is het niet meer interessant om daar...
0: Ja, maar je hebt het dan niet gezien. Je hebt te kort tijd om het helemaal te lezen.
2: Ja, maar dat is het probleem van de bestuurders. Dat ze niet willen lezen.
3: Ja, nee, het is eigenlijk jouw fout, John.
0: Het is eigenlijk mijn fout.
3: Ja.
0: Dus ik moet op de rem om dan eventjes...
3: Ja, of achteruit.
2: Dat zou ik dan ook weer niet doen, maar...
0: Nee, oké, nou goed.
3: Eigenlijk zit je dan te veel op je telefoon waarschijnlijk.
0: Nee, daar zou je mij nooit op betrappen. Nee, daar ben ik echt anti.
3: Oké,
0: okay,
3: dus, heel goed.
0: Nee, maar het is serieus. Ik heb het hier ook bij de afslag hier bij Zon. Er staat ook wel eens een bord van... Nou, deze afslag is dan zeg maar op die maandag van 5 tot middernacht... of van middernacht tot 5 is die eerst.
3: Dan ga je het wel opzoeken. Het is wel een soort fijne geheugen.
0: Van er stond iets, ja. Maar ik zou dan nog een tweede bordje achteraan zetten. Maar goed, dat is mijn ding. Hé, hey Alex, ik wil jij niet langer ophouden... want je moet flink wat borden gaan neerzetten. Wat gaan we doen, koffie of thee?
2: Het is ochtend, dus koffie natuurlijk, hè.
0: Ja, nou, dan gaan we dat doen. Hartstikke mooi. Alex, veel plezier vandaag op je werkdag. En zet de borden neer. Zet ze goed neer, hè.
2: Yes. Komt goed.
3: Dankjewel. Voor de grap een keer allemaal de andere kant. Ja. Gewoon om te kijken wat er gebeurt. Ja.
0: Een prank. Alex, ja. Dankjewel, hè.
2: Yes,
0: houdoe. Dit is Laura Pausini en Strani Amore.

0: Christina Aguilera, come on over. We gaan hard richting de klok van 7. Straks na 7 niet met het nieuws. Ja, er mag weer geraden worden.
1: Zeker, en het is vanmorgen. Dit is wat een evenement met je kind kan doen in Peru.
2: Oh. Oh. Ik denk dat het een groot evenement is met heel veel springkussens. En dan worden de kinderen zo enthousiast van dat ze een nacht lang niet sliepen.
0: In Peru.
2: In Peru. Het grote springkussenfestival in Peru. Wie kent het niet?
0: Nou, bij deze misschien dadelijk iedereen. Ik denk dat ik hem wel weet. Volgens mij heeft het te maken met het WK en Noorwegen. En dan specifiek Haaland.
2: Oké. Okay.
0: Ja, die drie geef ik even mee. Als jij zit te luisteren en denkt...
2: Als het echt is, hoeven mensen ook niet meer te raden.
0: Dat denk ik.
2: Raad vooral niet, zeg dan wat John zegt, want hij weet het zeker.
0: Ja, of van de springkussens, dat kan ook, hè?
2: Dat zou ook nog kunnen.
0: Dit is wat een evenement met je kind kan doen in Peru. Geef het door via de app 06-573-12203.
2: Ik ga nu Erling Haaland appen naar ons. Daar heb ik het ook goed.
0: Dat kan. Wie weet, ik wil de week gewoon goed beginnen.
2: Oké. Okay. Ja, ik ben vol punten, begrijp ik niet verkeerd.
0: Goed zo. Straks horen we wat het is.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
2: SVK Benelux.
1: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
3: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
4: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
3: Comfort heeft al 50 jaar een naam. Teun Arts.
4: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
3: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
5: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
6: Door Almegens met het NOS-journaal. Bij nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran is door het Iraanse regime 1 dode gemeld. De VS begon gisteravond laat met aanvallen. Amerika hoopt zo het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terug te kunnen dringen. Iran zegt tegenaanvallen uit te voeren. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 27 mensen omgekomen bij een brand in een café. Veel van hen waren naar de toiletten gevlucht, maar overleefden dat niet. De rookontwikkeling zorgde voor veel problemen, vertelt correspondent Mustafa Maghadi.
7: Mensen die konden niet precies zien waar ze naartoe moesten vluchten, omdat er heel snel heel veel rook was, heel dik. Dan raak je gedesoriënteerd. De meeste mensen zijn dan ook door verstikking om het leven gekomen.
6: De oorzaak van de brand is niet bekend. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. MKB-ondernemers stellen investeringen steeds vaker uit. Uit onderzoek door accountantskoepel SRA blijkt dat vooral horeca, bouw- en retailbedrijven investeringen op de lange baan schuiven. Dat heeft met verschillende onzekerheden te maken, ziet de accountantskoepel.
8: Als je praat over stikstof of elektriciteit, netcongestie, regeldruk wordt vaak genoemd als belemmering. Tijdens het spel de spelregels veranderen. Ondernemers proberen te investeren, maar willen wel alle kansen zien, waardoor ze zeker weten dat ze ook het geld overhouden aan het eind.
6: Het is duurder om brieven te versturen. Bij PostNL zijn de nieuwe tarieven ingegaan. Brieven de volgende dag laten bezorgen is 2 keer zo duur. En rouwpost binnen 1 dag bezorgen kost €3,25 per brief. Dat was €1,40. PostNL mag 2 dagen doen over het bezorgen van post. Dat was eerst 1 dag. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In de noordelijke helft kan het de komende uren nog wat bewolkt zijn, maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, dan wordt het 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel. Dit is Omroep Brabant. We gaan eens kijken hoe het op de weg eraan toe gaat. Vanochtend vroeg al drukte. Erwin de Hart van de ANWB. Goedemorgen.
10: Ja, ontzettend druk door een ongeluk. Maar natuurlijk ook door die werkzaamheden nog steeds. Op de A27 Breda richting Gorkum is nog de hele week de weg dicht bij Gorkum tot aan Everdingen. Daar staat 6 kilometer file. En de omrijden staan vast nu op de A2 Den Bosch richting Utrecht. In 12 kilometer file tussen Rosmalen, West en Waardenburg. Was een ongeluk. Linkerrijstrook dicht. Maar de weg is net weer vrij, dus gevoeglijk hoop ik dat de vertraging toch wel iets gaat afnemen. Verder veel vertraging op de N322, Nieuwedijk-Zaltbommel. Door die werkzaamheden op de A27 in beide richtingen bij de A2, 2 kilometer file.
9: Oké, dankjewel weer. Zometeen in de Kei, goeiemorgen. We gaan straks eens even bellen met Jan Burger, kijken of hij een lekker weekendje heeft gehad.
11: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
12: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
13: Iedereen begrijpt elkaar.
14: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
15: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsos-centra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
13: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
16: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
17: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
18: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
19: Hans, alleen de prijs is anders.
20: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
21: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje langs charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Zilvermeer zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
22: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
23: Lunch en vaart dwars door West-Brabant met de Zilvermeeuw. Kijk voor alle rondvaarten en dagtochten op zilvermeeuw.nl.
24: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
25: Kei, goedemorgen.
26: John van Vroenhoven.
27: Goedemorgen, zonder zorgen. Helemaal naar de kloten.

0: Ze hebben ook weer een nieuwe single. Het is elke nog. Dus op Omroep Brabant Tipplaat deze week. Maar je hoorde gewoon nog een lekker oudje van U2, Mysterious Ways. Dat is het vandaag. Hopelijk ook voor jou. Deze maandag 13 juli. De dag begint koel. Op sommige plaatsen kan zelfs even wat bewolking zitten. Eventuele lage bewolking die verdwijnt. Daarna snel. En het wordt overal zonnig. En dan lopen de temperaturen op naar mooie zomerse waarden van 29 tot 31 graden.
1: Even een blik in de geschiedenis. Vandaag in 2024 was er die moordaanslag op Donald Trump. Misschien kun je het nog herinneren. Ja. Toen werd hij tijdens een soort rally werd hij beschoten van ver.
0: Ja. Had hij iets aan zijn oortje, toch?
1: Ja, zeker.
0: Volgens mij is dat toen iets meer geraakt. Want sindsdien...
1: daarvoor was het ook, maar goed. Okay. 1923, de letters Hollywood komen daar in L.A. op de bergen te staan.
0: Leuk, ja.
1: En in 2010 ging het nog een stuk beter op het WK van Nederland. Toen werden we tweede.
0: Oh.
1: En vandaag was de huldiging in Amsterdam voor die tweede plek.
0: Dat kan ik me nog herinneren. Toen hadden we ook, was het ook zo warm.
1: Ja, het was zo warm heet. En toen was alles wel nog oranje.
0: Ja, zeker. Ja, ze speelden toch tegen Spanje in de finale?
1: We moeten door.
0: Oké. Okay. het zit nog hoog.
1: Ja, het zit diep.
0: Het is vandaag de dag van de stenen. Het is ook de dag van de barbershop kwartetten. Wat is dat dan?
1: Barbershop kwartet is vier mensen, vaak mannen,
0: ja?
1: Die zingen in gekleurde pakken.
0: Dat barber. Oh, ja. Ja.
1: Vaak zonder muziek.
0: A cappella.
1: A cappella, ja. Dank u wel. Ja.
0: Oh nee, ik zit daar te denken aan al die barbershops die overal oppoppen in de steden. Maar dat is misschien,
1: nee, dat is zo van vaak mannen dus die dan zo...
0: Ja, dat ja. Een beetje jazzy ook vaak.
1: Mooi,
0: ja. Het is vandaag ook dag van de prankers.
1: Leuk.
0: Oh, als je
1: je veter zit los.
0: Ja. Nou goed. Ja, we gaan naar René.
2: Prank. Ja. Te sneak.
0: Oh, niet.
2: De airco's die zijn ook deze zomer weer niet aan te slepen, schrijft het AD. De cijfers die schrijven het verhaal eigenlijk. 10 jaar geleden waren er nog slechts 63.000 huizen voorzien van een airco. Nu inmiddels 1,7 miljoen. Dat is dus echt al bizar veel gestegen.
0: Zo,
2: tel de gekoelde bedrijven er nog bij op, dan kom je op 2,5 miljoen uit. Vorig jaar kwamen er 300.000 bij. Dat komt dus neer op zo'n 1.000 per werkdag.
0: Ja, bij Mark niet.
1: Nee, bij mij niet. De mobiele airco die staat te loeien.
2: Als dat jou had gelegen wel, maar...
1: Ja, nee, zeker.
0: Ja.
1: Nee,
0: ja, mag, voor de duidelijkheid, ja, we hebben het al een tijdje geleden over gehad. Maar jij zit bij, hoe heet het?
1: VBNT.
0: VBNT, ja.
1: Ja, waanzinnig bedrijf.
0: Ja. We hebben ze ook om een... jij mag geen airco plaatsen.
1: Nee. Want dat is dus het mooie.
0: Ja.
1: Ze vinden het lelijk voor de omgeving.
0: Ja.
1: Maar we hebben achter een pleintje wat alleen maar van de bewoners is. En ik ben niet de enige die het wil. Nee. Bijna iedereen wil het. We willen het ook nog zelf betalen. Ben je weer boos?
0: Ja. Maar ik heb wel... We hebben het allemaal een uitleg gevraagd. Maar ze willen het niet op de radio zeggen waarom dat, waarom dat is. Maar wil je de uitleg weten?
1: Ja, dat is zeker.
0: De uitleg is dat heel veel van de panden die zij beheren zijn niet van hun.
1: Ja.
0: Dus de eigenaar van het pand, die staat het niet toe.
1: Ja, nee, ja. Dat is kastje, muur...
0: Nee, maar het kan dus zin hebben om achter te komen wie is de eigenaar van het pand, om daar de vraag te stellen.
1: Volgens mij is dat bij ons dus in dit geval specifiek wel VBNT.
0: Wel VBNT.
1: En maar verder topbedrijf.
0: Ja.
1: Ja, verhoog de huur even 2 jaar niet. Ja. En we houden van jullie.
0: VBNT werkt mee.
1: Ja, ik weet wat het is. Ik snap het gewoon.
0: Nee.
1: Want het kost je niks. En ik snap het ook, want als de volgende bewoner dan de airco niet zou willen...
0: Ja,
1: dan
0: moet je hem weghalen.
1: Dan is er een probleem en dan moet je de muur weer helemaal vullen en zo. Maar wie wil nou... Dan hangt hier een airco. Wie wil hem niet?
0: Nee, inmiddels 1,7 miljoen mensen wel. Dus,
1: ja, 300.000 vorig jaar.
0: Ja.
1: 1000 per dag. Ja, dat is gewoon... Ja,
2: dat zegt genoeg.
1: Ja, toch? Ja.
0: Goed.
1: En ook deze week weer.
0: Ja.
1: De hele week gewoon 30 graden.
0: Ja, en je kan hem ook gebruiken in de winter voor verwarmen.
1: Voor verwarmen. Dus, is nog goedkoper dan gasstoken. Gas. Dus,
0: en aangezien het gasvoorraad, daar gaan we het ook wel een keer over hebben.
2: Daar ben jij weer opgefocust.
0: Ik hou het metertje bij.
2: Hoe gaat dat? Nee, daar gaan we het wel over hebben.
0: 29% momenteel.
2: Nou, dan Den Bosch, een magneetvisser. Die heeft gisteravond modern explosief gevonden uit de Tweede Wereldoorlog. Die visser die haalde het voorwerp uit een vijver in het Prins Hendrik Park. En dan wat ik voor zevende zei, dit is wat een evenement met je kind kan doen in Peru. Mark, je had het over, het is een evenement met springkussens.
1: Ja.
2: En John, jij was heel specifiek, WK Noorwegen Haaland, zei je.
0: Ja.
2: Ja, jij hebt het artikel gewoon gelezen.
0: Ja, klopt.
2: Want dat is in het nieuws en dat is ook wat het is. Haaland-mania namelijk kent geen grenzen. De populariteit van de Noorse speler is tijdens het WK voetbal tot grote hoogte gestegen. Zo kregen de afgelopen weken honderden baby's in Peru de voornaam Haaland of Erling Haaland. Andere voetballers die hadden dat effect ook al eerder in Peru. Zo heette bijna 34.000 kinderen daar Neymar. Ruim 3400 baby's die hebben de naam Messi. En 1200 kinderen heten Cristiano Ronaldo.
3: Nou.
1: Cristiano Ronaldo, van Vroenhoven.
3: Ja.
1: Ik vind het lekker klinken.
3: Lekker klinken.
1: Ja, ik zou het als ik jou als mijn kind zijn naam nog even aanpas voor die 18 is.
3: Ik zou dacht het niet. Hetzelfde als jij niet meer over die 2010 finale wil hebben.
1: Okay.
3: Nee, hoeft voor mij ook niet.
1: Nee,
3: dankjewel. Maar ja, als je nou een wippie maakt.
1: Nu?
3: Ja, dan zou je
1: wel naar huis.
3: Dan zou je Mark, John of Nick misschien wel een leuke naam zijn.
1: Oh, zo!
3: Kei goeiemorgen
1: van Vroenhoven. Klinkt ook lekker.
3: Klinkt toch leuk? Nou, we gaan straks even bellen met Jan Biggel. Een kei goeiemorgen.

0: Coldplay, Viva la Vida. Ja, we hebben hem weer gevonden. Hij is boven water. Jan Biggel, daar bellen we altijd eventjes mee te kijken hoe het is. Of het deze week bloedheet is op de camping. Vriend van de show. Jan, kei, goedemorgen.
1: Goedemorgen, John. We zijn er weer.
0: Ja, we zijn er weer. Nou, ik heb begrepen van vorige week nog. Daar moeten we eerst eventjes op terugkomen. Want je hebt ook sowieso groot nieuws zometeen. Maar zijn de ringen al binnen?
1: Die gaan we woensdag halen. Dat was het enige wat we hebben vergeten waren. Dus moesten we nog vlug achteraan.
2: Ja, ja, want jij ging ze bestellen bij Temu toch? Of Shein of hoe heet het allemaal?
1: Zal ik jou zeggen, die van mij die bestelt alles bij de Shein en bij Temu. Weet het niet. Dus is ze, ja, maar dat kunnen we ook bestellen. Ik zeg, dat gaan we niet doen. Als we dan toch gewoon trouwen, dan doen we het wel goed. En dan kopen we een persoonlijke ring.
0: Kijk.
1: Dat hoort er gewoon bij, hè.
0: Ja, daar hoor ik een man praten. Zo is het. Maar de jurk komt er wel vanaf dan.
1: Ja, die is klaar. Die ligt apart en zo, want ik mag hem nou niet zien en alles. Want ik moest wel mee, maar ik moest met mijn ogen dicht onderhand alles doen. Dus ik onderhand voor een blinde geleidehond nodig. Want dat schijnt normaal te zijn. De bruidegom mag niks zien.
0: Nee, dus, maar dan... je moet eigenlijk wel in ieder geval wel weten hoe het met de knoopjes zit. Want als jij s'avonds die jurk uit moet doen, dan moet je wel op oefenen.
1: Dat klopt, dat is zo gezegd, maar blijkbaar was de rits.
2: Dat is
1: zelfs naast 20 moeite mee.
0: Oh, dat is welke voordeel van Temu dan?
1: Ja. Nee, het komt niet van Temu af. Die dingen komen niet van Temu af. Maar...
0: ja, dan hoop jij.
2: Bijna alles behalve de ringen en de jurk.
0: En de jurk, ja, dat is goed bezig. Ja. Goed bezig. Hey Jan, je hebt groot nieuws.
1: Ik heb groot nieuws, ja, want vrijdag komt mijn nieuwe single uit. Die ik speciaal voor Helga geschreven heb.
0: Oh.
1: Want ja, dat hoort er ook een beetje bij natuurlijk. Als je dan een vrouw kan net een keer een liedje over iets schrijven. Want ik schrijf half liedjes, ja, dat kan wel meemaken. Dus ja,
0: ja, maar
1: heb
0: je
1: er ook een liedje van gemaakt.
0: Ja, precies.
1: Ja, weet je wat het is bij Jan Biggel? Die liedjes, ja, ik steek overal een draak mee. En er zit overal een beetje humor in. Maar dit is gewoon echt een, ja totaal iets anders weer. Hetzelfde als mama heb ik ook een keer gedaan.
0: Ja.
1: Dat is één keer en nooit meer. Die heb ik nou ook een keer gedaan. Dat is één keer en ook nooit meer.
0: Maar hoe gaat die heten?
1: Trouwen en dat doet de ene keer.
0: Ja, dat is wel de bedoeling, ja. Hoe gaat die heten dan, Jan?
1: Wat kan het leven toch mooi zijn? Want het plotje gaat eigenlijk over... Ja, weet je wat het is? Geluk zit in de kleine dingen.
0: Ja.
1: En je moet ze zien, weet je niet. Dat is gewoon samen een keer een dagje uit. Een weekendje camping. Een uiteten. Een ontbijtje op bed. Zulke dingen allemaal. Door, ja.

0: beetje opnemen. Ja, weet je, met het eerste kind mijn ouders, ze kan het hebben.
1: Ik zit dan toch een beetje aan... even kijken hoor. Een beetje aan dit te denken, zeg maar.
0: Aan? Was dit aan te denken?
1: Hoorde oma dit. Jan Biggel heeft een lied geschreven voor zijn geliefde. En het liedje heet Wat kan het leven toch mooi zijn.
0: Ja, dat klopt. Als je de goede tegenkomt, dan kan het leven inderdaad mooi zijn. Dat is echt mooi, ja, jongen. Mooi. Ik moet eerlijk zeggen, mooi. Ik was kei gelukkig. Ik had een heel leuk leven.
1: Ja.
0: En dan kom ik weer tegen en ja, zij maken het af. Dus daar ben ik weer super blij mee.
2: Is mooi. En is de rest allemaal gelijk? Ik hoorde jurken, ik hoorde ringen, want het is bijna, hè?
0: Ja, het zit er aan. Kom, ik doe eerst het liedje uitbrengen. Dan heb je in ieder geval dat je nog een beetje reclame kunt maken voor dat liedje. Wat ik zeg, als je het naar de rand doet, dan hebben ze het allemaal over die bruiloft. En ik zeg, we doen het wel van tevoren en dan komen we naar de rand wat trouwen. Dan is het liedje in ieder geval weg.
2: Ja. Moet er nog een hoop regelen ook voor de bruiloft? Of is alles klaar?
0: Nou, ik zal jou zeggen wat het met vrouwen is. Vrouwen regelen alles wat ik heb gezegd. Meidje, je mag nou de bruiloft doen die je zelf graag zou willen. Ik zeg, kijk maar, dus het alles regelt.
1: Ja.
0: Dus ik weet dan dat alles goed komt. Maar bij vrouwen is het zo, als ze alles geregeld hebben... en ze hebben alles nog gekeken, dan nog gaan ze twijfelen... en dan nog gaan ze kijken of ze alles goed gedaan hebben. Nog een keer deze vragen, nog een keer die nou bellen... nog een keer daar, of alles goed geregeld is. Ik zeg, met je hebt die bruiloft van ons al 10 keer geregeld. Ik zeg, goed is goed. Ik zeg, en als er iets verkeerd gaat, zo wat? Ik zeg, ik hoef alleen maar overal ja om te zeggen. Ik hoef ik niet te doen.
2: Ik hoorde dat er een jurk was, als jij een pak hebt... en er zijn ringen en jullie zijn... er allebei en er is wat te drinken, dan ben je in een heel eind.
0: Dan zijn wij in ieder geval, ja, tenminste zo denk ik ook over, maar vrouwen zijn wat dat betreft toch een beetje anders, jongen.
1: Ja, dat klopt.
0: Eerlijk is eerlijk.
1: Eerlijk is eerlijk, dat klopt. Hey Jan, vrijdag komt je single uit. Nou, ik stel voor dat we die dan natuurlijk vrijdag ook hier eventjes gaan primeuren in Kei Goeiemorgen.
0: Ja, hij is wel totaal anders, maar het is echt...
1: Nou ja.
0: De ene vindt het me geweldig, want ik heb een beetje dat Dixieland... een beetje Dixieland-achtig, dus dat vond ik mooi.
1: Ja.
0: Dus ja, ik word er wel vrolijk van. Iedereen wordt er denk ik vrolijk van. Maar het is wel weer iets totaal anders. Maar ja, daar zijn jullie van mij gewend, hè?
1: Daar zijn we, ja, maar dat is ook het mooie. Elke keer is anders en dat houdt het ook spannend, Jan. En daar zit een huwelijk ook.
0: Ja, want de volgende keer hierachter kom ik met een echte Jan Biggel country. Weet je niet, het is een country plof, dan wel op de Jan Biggel stijl.
2: Ja, nog rappen en dan hebben we echt alles gehad.
0: Ja. Oh, rap ook nog. Ja, rap heb ik ook gedaan. Hè. Dat heb ik ook nog gedaan.
2: Oh, dat is ook al
0: maar
2: gebeurd.
0: Komt ook nog uit. Ja, jongen. Och, man, ik heb eigenlijk al van alles gedaan. Maar ja, er liggen van zoveel liedjes op de plank. Kijk, en dan raakte ook hoe enthousiasme kwijt, weet je niet. Ik zeg, zo wijd vooruit werkt. Ik zeg, dat ga ik even niet doen. Dan ga ik eens de clips erbij maken van de liedjes die echt goed zijn. En de liedjes die weer minder zijn, die brengen wij als bonustrek op de cd. Ja, nou, dus kijk, nou, alles komt goed.
1: Ja. Komt helemaal goed. Jan, maak er een mooie week van. En we spreken jou volgende week maandag weer. En vrijdag dan komt een nieuwe single uit. We zijn heel benieuwd. Die gaan we zeker eventjes draaien. Jan, mooie dag.
0: Dat komt helemaal goed, jongens. Ik hou jullie weer op de camping. Jullie zijn heel fijn uitzending.
1: Goed gedaan.
0: Ik gewoon mee.
1: Goed zo. Oké, houdoe. Jan Biggel. En vrijdag dus een nieuwe single uit Wat kan het leven toch mooi zijn. Phil Collins nu in de Kei. Goedemorgen. Dit is Two Hearts op Omroep Brabant.

0: Zo gaan we richting half acht. Zometeen het nieuws. Phil Collins hoorde je. En hoe hard daarover gesproken. Het nieuws. Nick, waar ga je het zo over hebben?
1: Onder andere dat er een man met zijn auto tegen een appartement is gereden in Veldhoven. En het WK voetbal gaat richting het einde. De FIFA probeert op de valreep nog wat extra geld binnen te harken.
2: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
3: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
4: De brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
5: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
6: Zomerkermis Helmond. Vanaf vrijdag 10 juli barst het feest los met 6 dagen vol topattracties, spanning en plezier. Voor jong en oud. Mis de gezellige kindermiddagen niet. Zomerkermis Helmond. Beleef het zelf op helmondkermis.nl.
5: Bij City Mondzorg helpen wij u aan de beste oplossingen voor uw kunst- of klikgebied.
0: En voor de verkeersinformatie graag met Erwin Hart van de ABB op deze drukke maandagochtendspits. Erwin, ja. Waar staat het allemaal vast?
7: Nou, het staat weer vast op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Knoopend Hintam en Waardenburg. De vertraging was enorm. Daar is nu wel wat beweging in gekomen. In de 11 kilometer file, want de weg is vrij. De vertraging is nu 21 minuten. Dat is wat meer zoals gebruikelijk. Op de A27 Breda richting Gorkum nog altijd 8 kilometer stilstaan tussen Hank en Knoopend Gorkum. De weg is dicht door werkzaamheden. Op de A50 Eindhoven Arnhem wordt daarom ook opgereden. Tussen Os-Oost en Knoopend Bankhoef een kwartier vertraging. De A50 Arnhem-Os. Tussen Valburg en Rabenstein 10 minuten. En er is een ongeluk gebeurd op de A59 Den Bosch richting Os. Tussen Hintam en Rosmalen-Oost 2 kilometer file en 10 minuten vertraging.
0: Oké, dankjewel weer.
2: Omroep Brabant.
0: Het wordt vandaag een mooie zonnige dag. Veel zonneschijn, dus vanmiddag lopen de temperaturen op naar zo'n 29 tot 31 graden. Straks uitgebreid weer met weerplaten. We gaan naar het nieuws. Krijg je van Niek de Vries.
1: In Veldhoven is gisteren een man met zijn auto tegen de gevel van een appartement gereden. Het gebeurde aan de regenboogven. Bewoners waren niet thuis toen het gebeurde. De bestuurder zou met een flinke snelheid de straat in zijn gereden. Door onbekende reden raakte de auto van de weg. Mensen die het zagen gebeuren hebben de man uit de auto gehaald. Die vloog daarna in brand. Een camper is gisteren in Rijen helemaal uitgebrand. De bestuurder wist hem stil te zetten op de Vierbundersweg en zag de camper daarna helemaal in vlammen opgaan. Er waren ook meerdere knallen te horen, mogelijk doordat gasflessen ontploften. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De nieuwe competitieindeling zorgt voor teleurstelling bij veel amateurvoetbalclubs. De KNVB heeft in de tweede en derde klasse weekendvoetbal ingevoerd. Betekent dat teams op zaterdag en zondag wedstrijden moeten spelen. VV Kuik is nu bijvoorbeeld als enige zaterdagclub ingedeeld met 13 teams die op zondag spelen. Ja. Dat levert meteen problemen op,
8: ja,
1: dus inderdaad.
8: Ja.
1: Omdat die selectie en staf zijn ingericht om op een zaterdag te spelen. Ja, meer hierover lees je op onze site en in de app.
0: Maar daar kan je toch rekening mee houden?
1: Ja, ja,
8: hoe bedoel je?
0: Dat je,
8: wat bedoel je, die voetballers? Of
0: nee,
8: de KNVB?
0: Nee, de KNVB.
8: Ja, blijkbaar niet. Er zijn zo weinig zaterdagteams nog over dat ze het daar niet meer mee kunnen vullen.
0: Oh, is dat de
8: ja, want de senioren spelen in de basis op zondag.
0: Ja.
8: En er was een soort waren een aantal speciale competities met zaterdagteams.
0: Ah.
8: Ja, dat werden er zo weinig op een gegeven moment dat de KNVB iets moest.
0: Ja,
8: ja, dit is ook geen lekkere oplossing.
0: Nee, maar dan snap ik wel waar die vandaan komt.
8: Ja.
1: Ja. Nee, ja, dat ze inderdaad dit gaan doen, dat is logisch. Alleen kennelijk is wel met die clubs gezegd van ja, we gaan wel een balans vinden. Hè, dat het enigszins in evenwicht is. Ja,
8: precies. Dan was als je dan 6 keer op zaterdag moet en 6 keer op zondag. Dat is nog ik snap dat VV Kuik dat nog steeds niet leuk zou vinden.
1: Maar daar zouden ze vrede mee hebben ze gezegd.
8: Ja, precies. Maar als je dan 13 keer op zondag moet, terwijl je een zaterdagploeg bent,
0: is lastig.
8: Ja,
0: is
8: onhandig.
0: Ja, is onhandig.
1: In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Mogelijk moeten er dan keuzes worden gemaakt over de verdeling, waarschuwen de instanties die het water in ons land beheren in Nieuwsuur.
9: Als er watertekorten zijn, daar hebben we een prioriteitenlijstje voor. Dat zijn 4 categorieën. Sta je onderaan dat lijstje, dan is de kans groot dat je dan als eerste aan de beurt bent.
10: En wie zou dat zijn?
9: Dat zijn bij ons de economische functies. Scheepvaart, landbouw, dat soort type bedrijven moeten dan aan denken.
1: De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. Ja, het WK is de laatste week ingegaan, maar FIFA die is al bezig met het verkopen van de grasmat. Ja,
8: tuurlijk. Nog niet genoeg geld verdiend.
1: De Wereldvoetbalbond die hoopt zo nog wat extra inkomsten te genereren. Voor een klein stukje gras betaal je bijna €400. Wil je een iets groter stuk hebben, dan ben je €2.500 kwijt. Die grasmat die wordt trouwens verkocht omdat in het stadion waar de finale wordt gespeeld normaal geen echt gras ligt, maar kunstgras. Daar wordt namelijk American Football gespeeld. Nou, als alle stukjes gras worden verkocht, dan levert het de FIFA zo'n €10 miljoen op. En gisteren werd trouwens ook nog bekend, daar keek ik ook van op, dat de baas Gianni Infantino niet uitsluit dat in de toekomst 64 landen gaan meedoen aan het WK. Deze editie was voor het eerst met 48 landen.
8: Je zal het niet geloven, maar ik ben daar meer voor dan met 48.
1: Oh ja?
8: Ja. Nu had je de eerste twee in de poging
1: door. Ja, dat zijn de beste nummers drie
8: en
1: of zo,
8: alle nummers drie. Als jij met 64 landen speelt, gaan gewoon de beste nummers, gaat 1 en 2 gaan door.
1: Ja, dan heb je dus gewoon meer pools. Ja. Maar inderdaad
8: heb je nog meer zinloze wedstrijden ook. Maar goed, die kun je ook niet kijken, zeg maar.
7: Ja, dus je krijgt meer pools, maar dan gaan de nummers 1 en 2 door.
8: En niet
7: in plaats
8: de nummers
7: van de
8: drie
7: nummers 3. Nee, want het is eigenlijk een beetje raar.
8: Precies.
7: Ja,
8: dan hoef je bijna niet te winnen. Nee. En dan ben je door. Ja. Dus dan blijven we bij de 32 die dan daarna doorgaan, zoals ook nu was.
7: Ja.
8: Blijven gewoon de betere teams alsnog over, zeg maar.
1: Maar het worden wel echt heel veel wedstrijden.
8: Ja, maar dat maakt me dus niet zoveel uit, want je hoeft ze niet te kijken.
1: Nee. Maar daar hoopt de FIFA natuurlijk wel op. Hè,
8: dat ik zou alle 150 gaan kijken.
1: Maar er zijn ook omroepen die moeten ook al die wedstrijden uitzenden en zo. Ik kan me op een gegeven moment ook voorstellen dat dan omroepen denken van
8: ja, zo, je zet het aan.
7: Ja, is gewoon behang.
8: Ja.
7: Ja. En meestal, ik moet zeggen, ik heb de afgelopen WK veel wedstrijden gekeken. Maar eigenlijk, door mijn divisie, komt best bij 70, 75 minuten. Kun je best beginnen met kijken.
8: Ja, dat klopt. In de laatste paar minuten wordt het altijd spannend.
7: Wordt het altijd spannend.
8: Dat klopt helemaal.
7: Hé, maar jij zoekt nog een stukje gras van je tuin.
1: Ja. Nou, is lekker aan de prijs.
8: Met overvliegen erbij, 7.500.
7: Ja, joh. Wel iets unieks. En dan kan je gewoon verhuren. Dan kan je een tafeltje, stoeltje opzetten.
1: Ja.

0: De Bossa en Magnetic. Krijgen we morgen 8 minuten over 7:30. Je luistert naar Omroep Brabant Radio. We gaan eens even kijken hoe deze dag zich verder gaat ontwikkelen. Qua weer dan, daarover praten we met Berend van Straten van Weerplaatsen. Berend, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Ja, het is, we hebben een mooi weekend achter de rug, kan ik wel zeggen. Maar wel wat sluierwolkjes gisteren, maar best aangenaam. Het voelt allemaal toch net even iets minder heet dan de laatste keer dat we een hittegolf hadden.
1: Zeker. Ja, nee, dat klopt inderdaad. Ja, het is wat behapbaarder voor de meeste mensen. Ja,
0: hoe gaat het zich dat ontwikkelen voor de rest van de dag?
1: Nou, ook vandaag gewoon weer echt wel een zomerse dag. Op dit moment natuurlijk alweer flink wat zon in heel de provincie. Temperaturen zo rond de graad of 16. Maar daar gaat wel wat bij komen natuurlijk weer vandaag. Want er staan tropische temperaturen op programma van 30 tot lokaal misschien 32 graden in de provincie. Dus echt weer een warme dag. Staat wel een meest matige wind uit noordelijke richtingen die ook wel weer voor een wat verkoelend briesje zorgt. En het is niet super vochtig. Dus net zoals in het weekend is het echt nog wel wat aangenamer dan tijdens die vorige hittegolf. Ja.
2: Is het alweer hittegolf eigenlijk?
0: Dat is een goede vraag trouwens.
1: Nou, sterker nog, dat gaan we vandaag noteren in jullie provincie inderdaad. Oh. Dus als de Geelse Rijen 25 graden wordt, dan is er weer sprake van een regionale hittegolf. En die is dan vorige week al begonnen. Dus we hebben die drie keer 30 hebben we al gehad. Alleen, wat is het, 4 dagen geleden hebben we die 25 net niet genoteerd. Dus ja, vandaag komt het weer tot een regionale hittegolf in jullie provincie.
2: En zo vaak komt het niet voor, toch? 2 in een jaar?
1: Dat is al de derde.
2: Is dit al de derde?
1: Dit is al de derde dit jaar. Dat komt wel eens vaker voor. Maar zeker niet elk jaar. En het is record vroeg dat we nu al in de eerste helft van juli met 3 regionale hittegolven te maken hebben gehad.
2: Dus dat zegt op hoeveel gaan we eindigen?
1: Ja, zeg jij het maar.
2: Dan wil ik ook een record, Berend.
1: Nou ja, als het zo doorgaat, dan sluit ik het niet uit dat we de 5 of 6 aan gaan tikken. Ja,
0: want hoe gaat het verder? Hoe verloopt het verder deze week?
1: Nou, die hittegolf die gaat in ieder geval zeker tot en met vrijdag aanhouden. Want we zien dat het dagelijks gewoon ronduit zonnig blijft. Neerslag staat voorlopig echt niet op het programma deze week. En de temperatuur kan zeker tot en met donderdag dagelijks de 30 graden aantikken. Die temperaturen van 35 graden of daarboven, die zijn gelukkig niet voor ons land weggelegd deze week. En het is ook niet zo zeer benauwd, zoals ik net al zei, zoals bijvoorbeeld die hittegolf van 2 weken terug. Dus op zich is dat nog wel wat positiever. Bovendien koelen de nachten ook nog wel flink af. Dus
0: ja, dat is wel lekker.
1: Allemaal, echt nog wel.
0: Maar dan zag ik, als je er iets verder kijkt, dat het in het weekend toch wel een klein beetje spat, of dat er wat regen kan gaan vallen.
1: Ja, klopt. Vrijdag lijkt de wind naar het noordwesten te gaan draaien. Die gaat voor wat verkoeling zorgen. En dat gaat mogelijk ook gepaard met wat buien. Eerder leek het erop dat het misschien stevige regen- of onweersbuien gingen zijn. Dat lijkt op dit moment niet aan de orde, maar dat is nog wel onzeker. Dus dat is een situatie die we in de gaten gaan houden. Maar dus vanaf vrijdag gaat er wel iets veranderen aan de temperatuur. Ja, die buienkans lijkt wel tijdelijk te zijn, want volgende week ziet er weer zeer droog uit. Dus we lijken wel ook steeds meer echt een langdurige droge periode in te gaan. En dat gaan we ook steeds wel meer werken de komende tijd, hoor.
0: Ja, oké. Nou, jullie houden ons dagelijks op de hoogte. En we spreken elkaar ongetwijfeld binnenkort weer. Berend, dankjewel. Mooie dag.
1: Tot
0: ziens. Oké.
3: Raad de plaats.
0: Ja, we gaan een spelletje spelen op de maandag. Raad de plaats. Vorige week hadden jullie het geraden, heb ik
2: gedaan. Ja, zeker.
0: Ja. Dus wil je opgeven om zometeen mee te spelen, dan is dit het moment. 06-573-282-03. En wellicht dat je me zo verrassen met een belletje. En dan mogen we raden waar jij op dit moment bent.
2: En we zitten dus in de flow. Dus dit is wel het moment om mee te doen.
0: Ja, zeker. Absoluut. En dan win je ook nog het Keigo Morgen prijspakket. Dus...

0: So Good to Me. Dit is een keihard humor.
1: Raad de plaats.
0: Ja, we gaan spelletjes spelen. Raad de plaats. Iemand die is ergens in onze provincie. Het wisten, daar gaan we vanuit. Patty, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Zo te horen zit jij in de auto.
2: Dat klopt.
0: Oké, dan hou dan de plek eventjes in gedachten waar je nu bent. Want we kunnen niet jou rijdend volgen, zeg maar. Dat wordt heel lastig. Ja, dat is lastig. Hè? Hey, je kent het spelletje?
2: Ja, zeker.
0: Ja, goed. Nou, Mark en ik hebben zo meteen 1 minuut de tijd. Wij stellen jou gesloten vragen. Dus jij mag met ja of nee antwoorden. Aan ons is dan om te raden waar jij bent.
2: Helemaal goed.
0: En het rare is, als wij het raden, win jij de prijs. Nou, dus je bent heel erg afhankelijk van onze deskundigheid deze ochtend.
3: Nou ja, en je moet zelf niet geen domme dingen zeggen.
0: Nee,
3: als wij zeggen, ben je in Oost-Brabant en jij zegt nee, maar je bent er wel. Ja, dan houdt het ook snel op.
0: Ja. Ja. Ja? Oké, nou, dan zeg ik, ben je er klaar voor?
2: Ik ben er klaar voor.
0: Goed zo, dan gaat
3: begin
0: de klok.
3: Jij?
0: Ik begin, ja. Okay. Ben jij in het westen van Brabant?
2: Nee.
3: Ben je überhaupt in Brabant?
2: Ja.
0: Oké. Okay. Rij je op een snelweg?
2: Ja.
3: En is dat in het oosten van Brabant?
2: Ja.
0: Heeft die snelweg een cijfer met 50?
2: Nee.
3: Oké. Okay. Met 2?
2: Nee.
0: Met 58?
2: Nee.
3: 59?
2: Nee.
0: 73?
2: Sorry?
0: 73?
2: Nee.
3: 270?
2: Nee.
0: 67?
3: Hoeveel snelwegen hebben wij?
0: Ja. We hebben een ja. We hebben een ja.
3: 67. Oké, okay, fijn. Begint de plek waar jij bent met een klinker?
2: Nee.
0: Oké. Ben jij... heb je Eindhoven gepasseerd?
2: Ja.
3: Oké.
0: Okay. Ga je richting België?
2: Oh. Nee.
0: Dat was jouw vraag.
3: Nee, het maakt helemaal niet uit. Ga je richting Limburg?
2: Oh, ja.
3: Ja, richting Limburg. Oké, okay, je mag nu niks meer zeggen. John en ik gaan overleggen en dan komen
0: wij
3: zo
0: met een antwoord bij je. We gaan even overleggen.
3: Kijk, er zijn nog een aantal plekken over.
0: Waar zei je klinker, hè?
3: Het is, ja. Nee, ja, dus niet.
0: Geen
3: nee, dus geen Asten, geen Ommel. Maar wat wel allemaal nog kan is Liesel.
0: Ja, Gelderop.
3: Hierop, Gelderop, Hezen, Mierlo. Daar zitten we een beetje.
0: Ja, even kijken. Ja, dan ga ik...
3: Kijk, richting Limburg, Eindhoven voorbij. Ik zou zeggen, je zit Gelderop of Liesel. Want ik vind Zomeren al net niet meer aan de snelweg liggen, officieel. Dan moet je echt al wel de N266 een stukje afrijden.
0: Ja.
3: Wat vind jij?
0: Ik vind Gelderop.
3: Ja?
0: Ja.
3: Ik denk Liesel, okay. Maar jij bent hier nieuw, als in...
0: Nou, of niet
3: nee, maar normaal niet op maandag, dus ik ga met jou mee.
0: Ja, oké. Okay. Nou, dan gaan wij voor Gelderop, Patty.
2: Oh, echt bijna goed. Hezen.
0: Waar zit je dan?
3: Hezen,
0: ja.
2: Zelfde afslag.
3: Ja, zelfde afslag.
0: Zelfde afslag.
2: Oh,
0: ja, pof, ja. Dikkie zeg.
3: Oh, zo nou, dichtbij.
0: Ja, zo dichtbij.
3: Oh, ja, oh, sorry.
0: Ja, dat is niet helemaal goed gegaan, Patty.
2: We hebben ook zoveel snelwegen hier, hè?
0: Nou, ja, we hebben ze net allemaal genoemd.
2: We zijn hier op stuk.
0: Ja, daar gingen we helemaal mis in. We zaten
3: nou ja, uiteindelijk kwamen we goed. Nou ja, uiteindelijk zitten we zitten er 10 kilometer vandaan.
0: Ja.
3: We hebben het wel eens slechter gedaan.
0: We hebben het slechter gedaan, Patty.
2: Ja,
0: dus,
3: ik stuur het troostprijsje op.
0: Ja, het troostprijsje. Goed zo. Patty, wat doe je voor werk?
2: Ik werk in een apotheek.
0: Oké, okay, en waar ergens?
2: Ineens.
0: Ah, nou, ja, je verwacht het niet, hè?
3: Ja.
0: Nee. Nee, oké. Okay. Nou ja, dan zou ik zeggen, een hele mooie dag, Patty. En groetjes aan de collega's in Hezen.
2: Dankjewel.
0: Dankjewel, hè. Dag, Patty.
2: Doei.
0: Doei. Ja, zo kan het gaan. Spelletje. We zaten bijna goed. Dat is net niet genoeg. Dit is Jump.

0: Een nieuwe versie, althans hij is ook alweer even oud. Maar ja, die andere, de originele, die is veel ouder. Jump van de Pointers is natuurlijk maar Girls Aloud. Zometeen meer. Kijk, goeiemorgen.
1: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
5: Oh, weer een muis.
4: En samen spelen.
6: Kom maar. Ja.
4: Au. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
11: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
10: Nog niet helemaal dus.
11: Tja, die administratie. Toevallig tips?
10: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
11: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
10: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
12: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
13: SVK Benelux.
12: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
14: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-op fauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
15: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannunen-mondzorg.nl.
14: Teun Arts. Al 50 jaar de specialist op het gebied van lekker zitten.
16: Het 24 uur Solex Race Festival. 4 dagen feest met onder andere Roenese, Henk Wijngaard, WC Experience, The Outsiders en nog veel meer. Het laatste weekend van augustus in Heeswijk-Dinter. Check snel 24uursolexrace.nl.
14: Even helemaal niets in een relax fauteuil van Teun Arts.
1: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
17: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
18: Dorald Megens met het NOS-journaal. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer blusvliegtuigen en blushelikopters proberen hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. Het is afgelopen nacht rustig gebleven bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Afgelopen weekend waren er nog vechtpartijen op het grasveld voor het centrum. Dat gebeurde nadat het Rode Kruis en vluchtelingenwerk daar waren vertrokken. Het is nog onduidelijk welke maatregelen er volgen om de veiligheid te waarborgen, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
19: Hopelijk komt er vandaag een oplossing, want het Rode Kruis en ook vluchtelingenwerk komen pas terug als het weer veilig is. En dat is het op dit moment nog niet dus.
18: Hulporganisatie Migrate is 's avonds nog wel actief op het terrein. De beschermde bever begint een probleem te worden voor dijken, wegen en spoorlijnen in Nederland. De schade door de dieren is de afgelopen jaren fors opgelopen. Het knaagdier zorgt vooral voor problemen rond dijken, wegen en spoorlijnen, vertelt deze ecoloog.
20: Bevers die maken onder water, beginnen ze met graven, een heel groot gangenstelsel. En dat kan zorgen dat de spoordijk of dat dijken die ons beschermen tegen het water, ja, dat die instabieler worden. En dat wil natuurlijk niemand.
18: De waterschappen waren in 2019 5 ton kwijt aan schadeherstel door de bever. Inmiddels gaat het om 4,5 miljoen euro per jaar. Op Java in Indonesië is een pick-up truck met bruiloftsgasten verongelukt. Daarbij kwamen 13 mensen om het leven. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen de bestuurder een U-bocht probeerde te maken. De truck werd toen geramd door een vrachtwagen. De bruiloftsgasten hadden het bruidspaar net afgezet in een dorp in de buurt. Het weer: in het zuiden is het al zonnig. In het noorden kan het nog wat bewolkt zijn, maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. We gaan naar de verkeersinformatie. Erwin de Hart van de ABB. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Ja, zo ellendig als in India met die bruiloft gaat het bij ons gelukkig niet.
0: Gelukkig niet.
5: Er staat wel veel vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Knopend Ridderkerk en Knopend Terbrechtseplein. 8 kilometer. En dat komt door werkzaamheden op de A20 bij Terbrechtseplein richting Hoek van Holland is de hele week nog de weg dicht. En daarom 3 kwartier vertraging op de A16. Verkeer rijdt ook om via de A29, via de Hellegatsplein. En daar heb je 25 minuten vertraging.
0: Oké, dankjewel. Tot over een half uurtje. Zometeen een verhaal. Nou echt, daar is bijna niet uit te leggen. Waar het over gaat, dat hoor je zometeen.
21: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
22: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
23: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
22: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
23: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
24: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
25: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
26: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
27: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef je jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terrasom.nl.
28: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
27: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terredeshommes.nl.
29: Jeugdcircus Il Grigio is weer terug. Bezoek de show Biblio Magico. Van 18 juli tot en met 2 augustus in Haren. Ieder jaar gaan gemiddeld 10.000 bezoekers je voor. Mis dit spektakel niet en bestel je ticket op ilgrigio.nl.
30: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend sikkenspecialist.
31: Lachen, gieren, genieten. Klaar voor een dag vol plezier? Kom met je vrienden en familie naar de kermis in Oosterwijk. Van 10 tot en met 15 juli draait alles om gezelligheid. De Oosterwijkse kermis. Oh, wat een pret!
30: De Verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
32: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
0: Hey, goedemorgen.
33: John van Vroenhoven. Nee,

0: Push the button. Het is 9 minuutjes over 8 geworden. Je luistert naar Omroep Brabant.
1: Goedemorgen.
0: En zo in het programma tot 10 uur op deze maandag, de 13e van juli. Een dag die wat cool van start gaat, maar dat vinden heel veel mensen heel fijn. Op sommige plekken is het nog een klein beetje wolk, maar de zon die komt er doorheen. En het wordt een mooie zonnige en tropische dag met temperaturen tussen de 29 en 31 graden.
2: Even een blik in de geschiedenis. In 1885 vandaag opende het Rijksmuseum in Amsterdam. In 1908 begon vandaag de Olympische Spelen, ja, waar ook voor het eerst vrouwen aan mee mochten doen.
0: Kun je nagaan, dat is, daarvoor waren er wel Olympische Spelen, maar er mochten geen vrouwen
2: alleen
0: aan mee.
2: Alleen maar mannen.
0: Ja, bijzonder,
2: zeker. Hè? En een jaartje later, in 1909, goud wordt ontdekt in Canada. En er heerste toen ook echt een tijdje een heuse goudkoorts.
0: Gold Rush.
2: Yes.
0: Gold Rush, ja. Hey, vandaag jarig, Evie Jinek wordt 48. Richard Groenendaal, oud-wielrenner, 55 jaar. En Harrison Ford, die mag vandaag 84 kaarsjes uitblazen op de taart. De acteur van onder andere Indiana Jones. Ja, van harte gefeliciteerd allemaal. Niek, nieuws.
3: Een nieuwe bestelbus, bijscholing voor het personeel of het verbouwen van de bedrijfsruimte. Ondernemers in het MKB die stellen dit soort investeringen steeds vaker uit, blijkt uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Ondernemers die wachten met investeren omdat ze zich zorgen maken over onder meer stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels. Rolstoeltennisser Niels Vink uit Helmond die heeft voor de vierde keer op rij Wimbledon gewonnen. Hij versloeg in de finale de Nederlander Sam Schreuder. Vink won ook al het dubbelspel met zijn Israëlische medespeler.
0: Ik zat gisteren naar de finale te kijken gisteravond, een klein stukje.
2: Van dit? Of
0: nee, van de heren.
2: Ja, precies.
0: Ja. En we hadden het straks over dat gras, hè, wat de FIFA gaat verkopen. Het voetbalgras van het WK. Dat kan je dan voor een paar duizend euro een stukje kopen. Gisteren ging die bal in het publiek, zeg maar. Er was een man en die ving hem, die gooide hem terug.
2: Oh, nee.
0: Ja, serieus. Ik zat ik zo.
2: Of, heel ja, bij eerlijk. Tennis zijn ze ook gewoon netjes. Bij honkbal houden ze hem.
0: Ja, houden ze hem.
2: Ja.
0: Ja. Ja, hij gooide hem meteen terug.
3: Ja. Oh. Ja. Nee, hij is inderdaad niet slim, nee. Want ik denk dat ze er niet achteraan zouden zijn gegaan.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Nee.
3: Vijf mensen zijn zaterdag onwel geworden op Festival Legends of Rock in Arnhem. Festivalbezoekers die klagen over de hitte, het gebrek aan gratis drinkwater en te weinig mogelijkheden om af te koelen. Flesje water kostte bijvoorbeeld bijna €6 in die hitte. Ja, de organisator legt de verantwoordelijkheid uiteindelijk gewoon bij de bezoekers. Ja.
2: Want die hadden dan maar...
3: Ja, dan hadden ze toch maar gewoon meer water moeten kopen. Denk ik dat
2: die hadden kou mee moeten nemen.
0: Ja. Ja, dat mag niet. Je mag vaak zelf geen water meenemen.
2: Nee, maar kou.
0: Ja, als je moet
2: zorgen dat geen internet gaat.
0: Ja, dat is toch heel raar dit.
2: Ja, maar je bent toch altijd verantwoordelijk als organisator daarvoor?
0: Ja, zeker. Maar sowieso is er iets met de organisatoren van festivals. Want we hebben zo meteen een verhaal. Kijk, dit is dan één. Hè. Je mag dan bijvoorbeeld geen water meenemen. Je mag het dan kopen voor €6. Maar we hebben zo meteen een verhaal. Het is echt, toen wij het lazen, toen dachten we, dat is een grap.
2: Nou, eerlijk is eerlijk. Ik geloof het nog steeds
0: niet. Nee, ik geloof het nog steeds niet.
2: Nee.
0: Maar dit is dus een organisatie van een heel groot festival in Nederland.
2: Ja.
0: En die heeft DJ's, maar ook de band die een nummer hebben uitgebracht. En daar is een hele grote zomerrit.
2: Ja.
0: Van vorig jaar.
2: Ja.
0: Verboden om dat liedje te spelen.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Nou.
2: Alsof Pinkpop Coldplay uitnodigt. En dan zegt dat Kloks en dat Viva La Vida. Ja,
0: die mag je niet spelen.
2: Doe maar ergens niet.
0: Nee. En dan denk je, echt serieus? Maar dat is echt waar.

0: Madonna en Kei, goedemorgen. Dress you up. Ja, ik had het net over iets waarvan wij echt zoiets hadden. Nou, dat is bijna niet te geloven. Het nieuws dat dit weekend naar buiten kwam. Even serieus, daar heb ik het over. Van Baila de Gasolina staat komend weekend op de Zwarte Cross. Maar hun ongekende zomerrit van vorig jaar mogen ze daar niet spelen. Stefan van Even Serieus en Kei, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Kun jij je voorstellen, Stefan, dat wij met z'n allen eerst dachten dat
2: en
0: is
2: nog,
0: een, dat is
2: ik.
0: Een, ja. Dat is een grapje.
1: Ja, nee, zeker. Zo hebben wij ook gedacht. Het begon ook wel met een simpel mailtje van: hey jongens, let goed op, geen Baila de Gasolina. En daar heb ik niet eens op gereageerd. Ik dacht van ja, goede grap. We gaan door.
0: Ja.
1: Totdat deze mail kwam. En toen hadden wij toch het gevoel dat we dit naar buiten moesten brengen om in ieder geval onze volgers en de mensen die daar bij het podium staan te laten weten dat wij geen Baila de Gasolina spelen.
0: Ja, wat staat er in die mail?
1: Nou, ze geven aan dat mensen het echt, dus hun personeel, het echt beu is om die plaat nog te horen een heel festival lang.
0: Oké.
1: En hebben ons gewoon gevraagd, hey jongens, maak er een hele vette, dikke, vette show van. Maar sla gewoon die plaat over. En maar, pak een ander plaatje.
2: Maar gewoon heel even, hè. Het is jullie grootste hit. Het is bijna jullie bestaansrecht inmiddels geworden. Het slaat gewoon nergens op. En ik wil toch even gewoon... Ik heb 1 april grappen en zo. Ja. Kei leuk, totdat je het te lang volhoudt. En dan wordt het gênant,
0: ja. Zeg
2: maar. Dit is in ieder geval niet vanuit jullie. Geen grap, geen stunt, geen... Dat is het allemaal niet. Jullie hebben dit echt te horen gekregen. Voor jullie is dit echt.
1: Ja, voor ons, wij hebben gewoon, even los, om het goed om te zeggen, is dat wij echt al jaren op de Zwarte Cross staan, met heel veel plezier. Een van onze mooiste plekken, festivals, is daar, hè, dat is gewoon de Zwarte Cross. Dus wat dat betreft zijn we heel goed met hun. En alleen ja, op dit gebied vinden wij toch dat Baila de Gasolina gewoon gespeeld moet kunnen worden. En hoop ik ook dat het vanuit hun geen stunt is. Hè, dat wij... Dat we straks om zaterdag te horen krijgen of vrijdagavond... Hey jongens, pak een biertje, maar jullie spelen morgen.
0: Het was een grap.
1: Dat zou voor ons een mooie uitkomst zijn.
0: Ja.
2: Maar ja, ik snap dat een mooie uitkomst zou zijn. Maar ik vind het dan ook nog steeds dom of zo. Ik vind, voor mijn gevoel levert dit helemaal niet de positieve aandacht op die ze zouden willen. Maar denkt iedereen alleen maar, zijn jullie wel helemaal lekker bij je pannetje?
1: Ja, nou goed, ik moet eerlijk zeggen, normaal wij zijn echt goed met de Zwarte Cross. Dus
2: nee,
1: wij staan
2: dat is
1: al jaren
2: ik vraag ook niet dat jij ze afvakkelt, hoor, dat doe ik wel.
1: Nee, dus alleen wat we natuurlijk wel zeggen van jongens, jullie hebben een uur, jullie zijn een DJ-act. Dit kunnen jullie maken een hele vette, dikke, vette show van. En daar kijken wij vooral naar uit. Wij vonden het belangrijk om naar buiten te brengen. Oké, als wij buiten dat ze niet in mogen of kunnen spelen, voor hun gevoel dan.
0: Ja.
1: Dan moeten we onze mensen die daar dadelijk staan, die voor de Baila de Gasolina komen, moeten wij laten weten dat we hem niet spelen.
0: Nee,
1: en
0: precies.
1: Daar is het eigenlijk gewoon allemaal mee begonnen, wat ons betreft. Dus niet om media-aandacht, maar wel om die mensen te laten weten, als ik een uur voor het podium heb staan en op het eind zeggen, waarom hebben die gasten geen Baila de Gasolina gespeeld?
0: Ja, zijn die wel goed bij hun hoofd.
1: Ja. Ja, en daarvoor hebben wij het naar buiten gebracht. En we hopen gewoon dat er woensdag, weet ik, of maandag een telefoontje vandaag komt van jongens, een hoop aandacht voor niks, laten we het gewoon doen.
0: Ja,
1: ja, die hoop hebben we nog gewoon ergens.
0: Ja, want Stefan, nog een paar dingen, maar eerst eventjes het volgende. Dus jullie mogen dat niet spelen, maar de DJ's is ook gevraagd om het niet te draaien op het hele festival. Dus het hele festival mag het nummer Baila de Gasolina niet gehoord worden. Daar komt het eigenlijk op neer, hè?
2: Ik vind het echt disrespect.
1: Ik gisteren een mooi Warwick en die gaan hem niet spelen.
0: Nee. Die gaan hem niet spelen. Maar het publiek wat daar komt, en dat zijn er niet 1000. Hè, daar komen gewoon 100.000 man op een
2: dag. In 4 dagen, ja.
0: Of 200.000. Ja. Die gaan dadelijk gewoon... Kijk, dit wordt natuurlijk een ding. Die gaan daar 1 liedje zingen. En jij weet wel welke.
1: Ja, nou ja, goed. Dan laat ik het zo zeggen. Als dat zo is, dan hopen wij van harte. Dan hebben wij het in ieder geval niet verkeerd gedaan. Dan hebben wij ons aan de goede afspraak en de goede relatie gehouden.
0: Ja.
1: En wat het publiek doet, daar hebben wij en hun denk ik ook geen invloed op.
0: Nee, maar hebben jullie overwogen, Stefan, om te zeggen van... zoek het er lekker uit, Zwarte Cross, dan komen
2: had ik
0: we
2: gedaan, eerlijk?
0: Ja, had ik ook gedaan.
2: Als je zo'n goede band hebt met een festival, blijkbaar, zoals jij dat net omschrijft... en zij zeggen, jullie grootste hit, val maar even lekker in een dikke koeienvlaai... Ja. dan had ik ook gezegd, ik kom niet, Stefan. Dan zien we jullie volgend jaar weer.
0: Gaan we heuken, maar dan zonder ons.
1: Ja, nou, precies wat jullie zeggen. Zij kennen al ons voor Baila de Gasolina. En toen deden wij daar al gewoon onze show. Ja. En die zeggen gewoon van, jongens, helemaal goed, maak er een dik vet feest van. Jullie hebben de megatent dit jaar en doen.

0: vanuit dat perspectief kijkt. Ja. Maar Stefan, heb je enig idee wat hierachter zit? Want is er bijvoorbeeld iemand die aanstoot heeft gegeven aan dit nummer? Of is er iets gebeurd bij dit nummer?
1: Ja, nou, dat weet ik niet. Of dat weten wij niet. Hè. Wij hebben gewoon de mail gehad. Het stond in verschillende mailtjes richting ons over hoe laat gaan we optreden, wie zijn er allemaal bij. Stond er wel gewoon een paar keer al in. Gehint van jongens, geen builen. Daar hebben we eigenlijk niet eens op gereageerd, totdat deze mail kwam. En meer in zoverre weten wij ook niet, als dat ze bij ons aangeven, jongens, we hebben gewoon te veel gezeik met dat nummer. Personeel wil niet komen werken. En dat willen we ook niet. Ja, dus laten we het gewoon in goede vrede oplossen. Jullie spelen het niet. Maak er een dik vet uurtje van en gas erop.
2: Kijk, weet je wat het is, John? Humor is subjectief.
0: Ja, zeker. Maar dit is geen grap.
2: Nou ja, vanuit de Zwarte Cross was dit dus eigenlijk een grap.
0: Ja.
2: En denken ze nu, oh, dit zijn wel gebakken peren.
0: Ja.
2: En dat ze dan, ik bedoel, een slechte grap mag je altijd terugnemen.
0: Dat ze jullie een prijs willen geven, zeg maar. Dat het nummer
2: meest gedraaide plaat van 2025.
0: Een miljoen keer gestreamd is. Dat er iets achter zit wat jullie misschien gaat verrassen.
1: Ja, nou, dan moeten wij ons laten verrassen. Normaal, wij hopen echt oprecht.
2: Ja.
1: Dat we gewoon nog een bericht krijgen. Hey jongens, zaterdagavond, gas erop. Dit wordt jullie momentje. En gewoon spelen maar. We vinden het goed. We spelen. En dan de tent gaat los. Dat is eigenlijk ons mooiste scenario.
0: Ja.
1: En meer is ons ook niet om te doen. Dus dat is wat we graag willen. En daar hebben we het voor ingezet.
0: En hebben jullie ook niet, zeg maar, dat jullie een soort van heel snel een klein soort nummer maken wat erop lijkt?
2: Kyla de Patsolina's.
0: Ja. Ja.
1: Nou ja, we hebben vandaag vergadering om te kijken hoe we hier nou precies hoe de show in gaan delen.
0: Ja.
1: Dus misschien komt er nog een knipoog. Maar we willen ook gewoon, vanwege ook de goede relatie.
2: Ja, ik snap het ook.
1: Gaan we geen gekke dingen doen om nou nog een stunt uit te halen. Als we niet willen spelen, dan spelen we niet. Dan wordt het echt wel een mooie show. Maar we hopen gewoon dat we mogen spelen.
0: Ja, nou, die hopen hebben we natuurlijk allemaal. En denk ook
2: wij
0: voor
2: spreken
0: de
2: elkaar deze week gewoon nog een keer. Ja, ja. En dan is alles goed gekomen.
0: Ja, we gaan hier wel dieper in duiken. Ja, we moeten hier dieper in duiken. En het is gewoon zo, we krijgen wel heel veel appjes van mensen. Dat nummer dat wordt gewoon gezongen. Dan wordt het een hele mooie a cappella versie. Dus ja, Stefan, dat komt helemaal goed. Ja.
1: Ik denk als wij afgaan en hij is niet gespeeld, dan hebben ze nog 10 minuten, denk ik, om gewoon met alle bij te zien.
0: Ja, ik denk dat je
2: gewoon een uur lang alleen maar
0: bij dat jullie met opkomst al dat gaan horen. Dus
1: het is een heel ding waar we aan de ene kant van zeggen, nou jongens, vervelend. Maar aan de andere kant zeggen we ook, we gaan er een vette show van maken.
2: Precies.
0: Hey Stefan, ik wilde ermee beginnen, maar we vonden dit ook even belangrijk om dit uiteraard uit de doeken te doen. Maar je was gisteren jarig, dus gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel jongens.
0: En om iedereen vast eventjes te laten oefenen voor zaterdag of vrijdag als jullie in wanneer staan jullie er in de tent?
1: Zaterdagavond.
0: Dat doen we gewoon nog eventjes bijlen de gasoline, zodat de tekst er goed in zit bij iedereen.
1: Ja, thanks jongens.
0: Dankjewel Stefan.
2: Hoi.

0: Ja, maar de Stefan van Even Serieus zojuist aan de telefoon. En ja, het is echt serieus. Even serieus, ja, je kan er allerlei grappen over maken. Maar ze mogen dus dit nummer niet spelen op de Zwarte Cross komend weekend. Je zou bijna denken dat het een grap is, maar dat is niet. Stefan heeft zijn verhaal gedaan. De Zwarte Cross die reageert niet. Dus die kunnen aan hun kant van het verhaal niet laten horen. Dus we gaan er nog steeds vanuit dat misschien toch dat het goed komt. En dat hoor je dan allemaal hier natuurlijk ook in de Kei. Goedemorgen bij Omroep Brabant. Wat gaan we zo horen in het nieuws, Nick?
1: Onder andere gaat het over een ongeluk gisteren op de A2 bij Best. En bezoekers van een concert van rapper Pitbull die hebben een record gevestigd.
2: Mijn papa verkoopt stoelen.
3: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
4: Dit zit.
3: Voordelig en snel.
4: Dit zit.
5: Vindt uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag.
7: Ah, wat een schatje. Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
8: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
9: Zomerkermis Helmond. Vanaf vrijdag 10 juli barst het feest los met 6 dagen vol topattracties, spanning en plezier. Voor jong en oud. Mis de gezellige kindermiddagen niet. Zomerkermis Helmond. Beleef het zelf op helmondkermis.nl.
10: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder 1 dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
0: Ja, dan zou je hem verwachten, maar ik heb jij hem gezien, Mark? Is je nog de files aan het tellen?
11: Ik denk het.
0: Denk jij het?
11: Ja. Zal ik het zelf doen?
0: Heel even wachten? Of eventjes heel even wachten?
11: Ja, dat is ook goed. Ik pak ze er alvast bij voor als hij niet komt.
0: Hallo, Erwin de Hart.
11: Van de ANWB.
0: Waar is Erwin?
11: God, ja, als je in de file staat, dan weet je ook dat je in de file staat. Maar als je er nog niet in staat, is het fijn om te weten.
0: Dat is toch wel fijn. En het is niet zo dat er geen files staan.
11: Nee. Nou, ik dacht echt, de vakantie is begonnen. Het zal wel rustig zijn, maar...
0: Ja. Nee, hij is er niet.
11: Mag ik het dan op dit muziekje doen? Vind ik veel leuker.
0: Vind je het leuker?
11: Ja, vind ik veel leuker.
0: Nou, doen we dat.
11: Ja. Dat maakt het ook een stuk vrolijker. Als je bijvoorbeeld in de A2 op de file staat, en dat die kans is aanwezig, want er staat 3 kwartier file in totaal tussen Rosmalen-West en Waardenburg is dat, en ook tussen Zaltbommel en knooppunt Everdingen, in totaal dus 3 kwartier. Dan ook nog 20 minuten op de A17, Roosendaal richting Dordrecht, tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder, 20 minuten daar dus. Ook nog 20 minuten A73, Maasbracht richting Nijmegen, tussen Bezel en knooppunt Tigelia. Volgens mij is dat net buiten de provincie. Maar je kunt hem... Oh, daar is Erwin de Hart alsnog. Ja, ik heb ze nu allemaal al gehad.
0: Ja, we hebben ze nou gehad.
11: Op een leuke muziekje dat jij normaal mag.
12: Ik zat met die bosbrand onder Parijs, dus vandaar, sorry.
11: Nee, dat geeft helemaal niks.
12: Ja.
11: Is er een bosbrand?
12: Ja, als je op vakantie gaat, en wie niet eigenlijk, dan ga niet via Parijs naar Zuid-Frankrijk. Want de A5 is dicht, de A6 is dicht, bij Fontainebleau in beide richtingen. Door een grote bosbrand daar, net onder Parijs eigenlijk.
0: Ja.
12: En dan kan je beter omrijden via de A5 als je naar Dijon moet. En als je vanuit Nederland nog weggaat, dan ga je via Luxemburg.
11: Wil je dan ook namens mij nog heel even zeggen dat alle dingen die we niet hebben genoemd korter zijn dan een kwartiertje?
12: Ja hoor. Alles wat niet genoemd is, is korter dan een kwartiertje.
0: Nou, goed gedaan, Erwin. Dank je wel. Ja, bonjour. A bientôt. Ja, oké. Doei. Ik vind het eigenlijk wel lekker zo met dit muziekje. Ja, dit is, wil je ook het nieuws zo doen, Nick?
11: Er zijn eigenlijk allemaal mensen overleden.
0: Nee, precies. We gaan naar het weer. Het is een aangename dag vandaag met volop zon. De temperatuur die loopt op naar zo'n 29 tot 31 graden. En de komende dagen zit daar weinig verandering. Hebben we straks ook al gehoord van Weerplaza. Dan de serieuze zaken. Het nieuws met Nick.
1: Op de A2 bij Best is gisteren een 29-jarige motorrijder uit Almere om het leven gekomen. Bij dat ongeluk was ook een bestelbus betrokken. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De snelweg richting Den Bosch was urenlang afgesloten voor onderzoek. Een magneetvisser heeft gisteravond in Den Bosch mogelijk een explosief gevonden uit de Tweede Wereldoorlog. De visser die haalde mogelijke explosieven explosief uit een vijver in het Prins Hendrikpark. Daarna belde hij voor de zekerheid de politie. De omgeving werd afgezet en ook de explosieve opruimingsdienst werd opgeroepen. Specialisten hebben het voorwerp meegenomen. Handhavers hebben in Helmond een man aangehouden die zwaar onder invloed was en foto's maakte van vrouwen. Hij had ook harddrugs op zak. De man heeft een boete gekregen voor openbaar dronkenschap en voor het bezit van drugs. De drugs is ook in beslag genomen. De beschermde bever begint een probleem te worden in Nederland. Ze zorgen voor miljoenen euro schade aan dijken en wegen. En soms slopen ze ook huizen. Zoals dat van deze vrouw uit Nijmegen. Ze hebben onder haar huis holen gemaakt en daar baalt ze van.
4: Slaaploze nachten wel. En dat zijn eigenlijk vooral de zorgen. En als ik dan wakker word en mijn kopje koffie pak, ja, dan ga ik eerst een rondje schade lopen.
13: Kun je het ook nog zien als een mooi dier?
4: Ja, want ik heb er wel echt ontzag voor. Ze kunnen hier heel veel werk verzetten. 17 kruiwagens in 24 uur aan zand kunnen verplaatsen.
1: Ja, in de jaren 80 was de bever bijna uitgestorven. In 1989 werden daarom een paar exemplaren vanuit Duitsland losgelaten in de Biesbos. Sindsdien ging het hard. Er zijn er nu zeker 9000 in Nederland. Het is een traditie dat bezoekers van concerten van rapper Pitbull zich verkleden om eruit te zien zoals die rapper. En dan dragen een boel mensen dus ook een soort badmuts, waardoor het lijkt alsof ze kaal zijn, want Pitbull is kaal. In Londen deden ruim 22.000 mensen dat. En dat is een nieuw record. Pitbull was er zelf ook blij mee.
14: Congratulations. You are officially amazing.
15: We did it, Baldi. We did it, Baldi.
1: Het is wel grappig om te zien, die beelden. Ja, heel leuk. En foto's die rondgaan.
0: Ik vind het vooral hele kale bedoelingen. Over badmuts opzetten, nou is heel iets anders. Maar een mooie pruik zou niet meer staan bij een drag queen. Daar gaan we straks over hebben. En er zit nog iets voor jou in het verschiet.
16: Zo moet ik het zeggen, ja.

0: is 8:30. Je luistert naar een kei goeiemorgen op Omroep Brabant. Voor de mensen die houden van kermissen, die kijken al reikhalzend uit naar volgende week. Want aanstaande vrijdag begint de kermis in Tilburg. En ook daar kun je Omroep Brabant elke dag vinden op het kermisterrein. Dus zo rond het Stadhuisplein. Maar op roze maandag, dan trekken we echt alles uit de kast. En onder andere Christel Keer, die komt dan bij ons langs. En die hebben we aan de lijn. Christel, goedemorgen.
1: Goedemorgen, John.
0: Ja, kijk, goedemorgen, Christel. Jij bent een van de drag queens die acte de présence geven op de roze maandag. Betekent dat je nu ook al helemaal in de smink zit?
1: Nou, met de temperaturen die de komende dagen op het spel zijn, stellen we dat nog even uit.
0: Ja.
1: Maar de bikinilijn is al gehaast. De line-up voor volgende week die is al helemaal rond. Dus wij zijn er wel klaar voor.
0: Helemaal goed. Nou, en wat gaan jullie precies doen maandag?
1: Nou ja, natuurlijk kan de Pridewalk niet ontbreken aan het begin van de roze maandag. Pride is natuurlijk een protest, maar ook een feestje.
0: Ja.
1: Dus wij hebben daarnaast ook een eigen podium in samenwerking met Omroep Brabant en het Brabants Buske.
0: Ja.
1: En daar hebben we een tol van dragartiesten van Brabantse bodem klaarstaan voor het publiek. Maar we dachten, we willen dit jaar ook iets leuks gaan doen.
0: Gewoon een keer iets leuks doen. Dat je denkt, we doen een keer iets leuks.
2: Ik vond dit wel leuk.
1: Ja, nou ja, drag is natuurlijk booming business.
0: Ja. Waar staat dus drag voor, Christel? Kan je dat uitleggen?
1: Nou ja, het is eigenlijk een kunstvorm waarbij protest, entertainment en kunst gecombineerd wordt. En iedereen gewoon lekker zichzelf kan zijn en flink uit kan pakken.
0: Ja, en hoe belangrijk is het dat het onderaan? Want je zegt tegelijkertijd is ook protest. Wat is daar belangrijk aan om te protesteren?
1: Nou ja, we leven sowieso in een maatschappij waarin we steeds minder van elkaar kunnen verdragen. Iets hoeft maar niet in je straatje te passen. En je hebt toch gelijk je problemen met iemand.
0: Ja.
1: Dus het is eigenlijk een maatschappelijk breed probleem. Maar zeker ook in de drag scene zie je steeds minder tolerantie. Er zijn een paar weken geleden in Nederland gewoon weer twee dragartiesten die onderweg naar een show waren mishandeld.
0: Ja, dat is echt te gek voor woorden.
2: Ja,
0: hè?
2: Dat is echt bizar.
0: Iedereen moet gewoon zichzelf kunnen zijn wat dat betreft. Dus jullie maken daar een protest van, maar ook een mooi feestje. Iedereen kent dat volgens mij. Is intussen iedereen die de kermis een beetje kent, roze maandag is zo een beetje de drugsbezochte dag van de week. Eén groot feest. Jullie geven daar acte présence, Christel. Maar ja, je zei net, we gaan daar nog iets leuks doen.
1: Ja, wij krijgen als dragartiesten heel vaak de vraag van, kunnen wij ook niet een keertje opgemaakt worden als dragartiest en een keertje mee?
0: Ja.
1: Dus toen dachten we samen met de Brabants Buske van later is een leuke actie van maken.
0: Ja.
1: En dat mensen een make-over voor een dag kunnen winnen. En samen met ons die dag op de roze maandag op pad kunnen. Dus kunnen stralen tijdens de Pridewalk.
0: Ja.
1: Een jij momentje op het podium als ze dat willen.
0: Ja. Nou Mark, zullen wij ons aanmelden dan?
2: Nou, ik vind eigenlijk dat we dit dan aan iemand die luistert moeten weggeven.
0: Nee, wij hebben sowieso uitzending natuurlijk voor de week.
2: Wat een vette prijs dit.
0: Leuk man, dat is echt super gaaf. Dus even voor de duidelijkheid, Christel, dan betekent dat je die maandag, dus op 20 juli, ik heb het programma voor jou doorgekregen, dan ga je in de make-up, je gaat de outfit, de pruik en alles passen. Dan mag je in de ochtend gaat dat plaatsvinden in Tilburg, meelopen met de Pride Walk uiteindelijk, en je mag dan ook optreden op het Omroep Brabant podium met de hulp van de andere drag queens, als je dat tenminste comfortabel bij voelt. Dat laatste, dat is dan meer dan, hè, als je dan denkt, nou ben ik toch helemaal los aan het gaan, dan ook maar de all the way.
1: Ja, precies.
2: Ik ga even domme vraag stellen, Christel. Mag dit voor een man en een vrouw?
1: Maar iedereen is welkom. Wij maken bij drag geen onderscheid.
2: Dus iedereen die wil kan winnen.
0: Ja,
2: jong, oud, dik, dun.
1: Als je als alien op wilt treden, is dat mogelijk.
0: Oké. Nou, dus we gooien de lijn open. 06573-2203. Voor mensen die zich willen opgeven, die kunnen dat doen via de Omroep Brabant app.
2: Ja.
0: Misschien dat je iemand weet die je wil opgeven. Dat zou ook nog leuk kunnen zijn. En dan stuur even een appje, drag queen. En dan gaan wij daar iemand uit selecteren. En
2: je moet in ieder geval maandag kunnen.
0: Ja, je moet maandag
2: volgende
0: kunnen.
2: Volgende week maandag is dat. En dan moet je echt van 's ochtends vroeg, want het duurt... Ja, je zit gewoon uren in de maquillage.
0: Ja, de maquillage is belangrijk. Toch?
1: Ja, je bent minimaal 2 uur daarvoor kwijt.
0: Oh ja, en bij jou is het duurt 4 uur toch, Christel?
1: Ja, ik ben al zo gevorderd. Ik ben binnen een half uurtje klaar.
2: Heel okay. Goed, heel goed. Nee, maar je bent gewoon... Ik zou hier de hele dag gewoon wel voor vrij nemen.
0: Ja, je moet er
2: de hele
0: dag voor vrij nemen.
2: Dat moet je willen. En dan, of in ieder geval het eerste deel van de dag.
0: Ja.
2: En, maar dat, het is het wel waard.
0: Ja, dat is het zeker waard. Dus drag queen, als jij nou altijd hebt gedroomd om dat dus een dag te zijn, dan is dit jouw kans. En dan ga je niet met de minste. Want jouw vriendinnen, Christel en jij, die maken daar altijd ieder jaar een mooi feestje van. En zien er ook altijd prachtig uit. Stuur ons een appje. En je kan het ook nog vandaag terugvinden op de socials van Omroep Brabant. En dan gaan wij iemand selecteren. En dan gaan we bellen. Mark, hier in de uitzending doe je van de week.
2: Zeker.
0: En dan komt het helemaal goed. Dus je moet maandag 20 juli vrij kunnen zijn. En heel graag een keer een dag als drag queen door het leven willen gaan. Daar komt het op neer. Nou, Christel, ik ben heel benieuwd.
1: Ik ook.
0: Misschien heb je er zomaar een vriendin bij.
1: Een feest wordt het.
0: Een feest wordt het, hoe dan ook. Nou, hartstikke mooi. Hey, dankjewel. En succes met alle voorbereidingen, Christel. En nog even, moet de drag in spe ook een beetje vals zijn?
1: Het mag, maar het hoeft niet. Het gaat vooral om jezelf zijn.
0: Het gaat om jezelf zijn.
1: Als je in je zit.
0: Ja. Maar dan komt het vals altijd wel een klein beetje naar boven, toch?
1: Ja, maar er is al zoveel nep aan dragartiesten als je persoonlijkheid maar echt is.
0: Oké, nou, hartstikke gooi. Eindigen we daarmee.

0: Per Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook van elkaar. Zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou losga.
1: Bij Omroep Brabant. Kei, goedemorgen.

0: Danny Vera geeft het podium aan Marlon Pichel met het liedje. Werkt hij al vaak mee samen. Heeft het dus een keertje hier uitgelegd een tijdje geleden bij Omroep Brabant. Ik weet niet meer welk programma ik hem sprak. Maar ik sprak hem daarover. En het was een mooi liedje, Try Again. We gaan over mooie liedjes gesproken zometeen het rad draaien. Dat betekent dat jij jouw mooie liedje mag aanvragen zometeen. Dus denk er vast even over na.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
3: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
8: geeft ruimte.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Nu tot 50% zo.

0: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
0: Kwakernaad bij de specialist in Roosendaal, waar je lichaam tot rust komt.
2: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
3: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
4: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in een café in Bangkok in Thailand. Daarbij zijn zeker 27 mensen omgekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht, zegt correspondent Mustafa Margadi.
5: Het gebeurde bij een populaire eetent/bar in Noord-Bangkok. Die zat niet eens ramvol voor wat het gewoonlijk is, 300 mensen. Maar er kunnen vaak 700 mensen op een drukke avond in.
4: Veel slachtoffers zijn aangetroffen in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. De schade aan wegen, bruggen en spoorlijnen in Nederland, veroorzaakt door graafwerk van de bever, begint een probleem te worden. Het schadebedrag is fors opgelopen. De waterschappen waren in 2019 nog 5 ton kwijt aan herstelwerk. Vorig jaar was dat 4,5 miljoen euro. Langs de A50 bij Heteren is een auto de winkel van een tankstation binnengereden. Volgens Omroep Gelderland was een klant binnen koffie aan het halen toen het misging. Zij is ongedeerd. Ook de 2 inzittenden van de auto zijn niet ernstig gewond. Volgens de bestuurder ging er technisch wat mis, waardoor remmen niet op tijd lukte. De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is overleden. Hij begon in de jaren 70 met acteren, werd internationaal bekend als spion Riley in de gelijknamige Britse tv-serie. Zijn grote doorbraak volgde in 1993 als Dr. Alan Grant in de dinofilm Jurassic Park. En ook speelde hij een hoofdrol in The Piano als kolonist.
6: Perhaps with time you might come to like me.
7: I'm sorry. Look, everyone, if you look out the left of the plane, you can see a whole herd of brachiosaurus. In fact, you can see in the front of the group the alpha male grazing there.
4: Sam Neill was al geruime tijd ziek. Hij was 78 jaar. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In de noordelijke helft kan het de komende uren nog wat bewolkt of mistig zijn. Maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, wordt het 23 graden op de Wadden. Mogelijk 31 in Limburg.
8: Oké, dankjewel. We gaan naar het verkeer met Erwin Hart. Erwin, ja.
9: Ja, het wordt wat minder druk op de weg. Dat is hartstikke goed natuurlijk. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat jammer genoeg onverminderd 3 kilometer file bij Alfred Kerkdriel. De vertraging is 35 minuten, mede mogelijk gemaakt door de werkzaamheden op de A27 Breda-Gorkum. Bij knooppunt Gorkum nu 5 kilometer file. De A58 Breda-Tilburg, daar is een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Sint-Annebos en de Reeshof 6 kilometer file. 10 minuten vertraging, de rechterrijstrook is dicht.
8: Oké, dankjewel. Zometeen mag je liedjes aanvragen aan de slikkergreep aan het rad. Komt de categorie bij, afijn, je kent het recept. Dan denk vast na over een liedje.
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
11: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
12: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
11: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
12: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
13: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
14: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
15: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, Partner voor Talent.
16: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
15: Hoppa!
16: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
17: Drie sterren slot.
16: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
15: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
18: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
19: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
18: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
19: Comfort heeft al 50 jaar een naam. Teun Arts.
20: Sta je op, maar voelt het alsof je slaap je niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping Studio Dealer. Kom proefliggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
19: Teun Arts. Al 50 jaar de specialist op het gebied van lekker zitten.
20: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 20% zomervoordeel op de Alping-collectie.
3: Dit is Omroep Brabant. Met nu
21: Kei. Goedemorgen. John van Groenhoven.

0: altijd gezellig. Er is nooit gedoe.
1: Het gevoel van hier.
2: Goedemorgen. Crazy way to get your kicks.

0: Ja, ze verkoopt heel wat plaatjes, maar ze doen toch een crowdfundingactie starten om weer een nieuwe plaat op te nemen. Anouk heb ik het dan over. Modern World.
1: Goedemorgen.
0: Maandag is het vandaag de dag die lekker fris van start gaat. Maar de temperaturen lopen al snel op tot 29 tot 31 graden vanmiddag met veel zon. En dat blijft de komende dagen ook het geval. En als het goed is gaan we vandaag de derde hittegolf aantikken. Mark, hebben we vanochtend gehoord.
2: Ja, zeker.
0: In Gilse rijen vandaag 25 graden of meer worden. Dan,
2: de derde van dit jaar. Nou, ja. Daar zitten we volgens mij al zo'n beetje aan.
0: Ja, dus
2: dat gaat wel goed komen. Ja. Het is rustig in de Tour de France. Het is de dag dat het leukste terras aan het water van Nederland wordt uitgekozen. En het is de dag van de stenen.
0: Oké, Niek, het nieuws.
3: Artsen hebben dit jaar al 24 meldingen gedaan bij het landelijke meldpunt van patiënten met gezondheidsproblemen door vapen. Het zijn er bijna net zoveel als in 2024 en 2025 samen. En in Drimmelen is gisteravond een vrouw op een scooter geschept door een auto. Mogelijk had ze geen voorrang verleend aan de automobilist. De vrouw raakte gewond, ze hoeft dit niet naar het ziekenhuis.
0: Oké, dankjewel.
1: Op Brabant.
4: Een kei. Goedemorgen.
0: Ja, we gaan. Ik geef gewoon gelijk meteen de slinger aan. Hoppakee, ik wil lekker door. Leuke liedjes.
2: Het is de H geworden van Hendrik.
0: Van Hendrik, ja.
2: En de categorie waar je dan dus iets mee moet verzinnen is iets dat je tegen je partner zegt.
0: Met de letter H.
2: Ja.
0: Iets wat je tegen je partner zegt met de letter H. 06-573-28203. En heel belangrijk, doe er een lekker liedje bij. Wat je tegen je partner zegt met de letter H. Daarover gaat de jury.
2: Zeker, en die is, John, je kunt het je haast niet voorstellen.
0: Ik kan het me bijna niet voorstellen.
2: Ook vandaag weer zeer soepel.
0: Kijk.
2: Ja, dus wie weet heb jij bij partner wel helemaal niet je liefdespartner in je hoofd.
0: Nee,
2: of wie weet zeg jij wel hele gekke dingen tegen je partner.
0: Maar zijn ook een soort partner.
2: Zeker. Nou, wat zou ik tegen jou zeggen met de H?
0: Ja.
2: Hoe is het met de appjes die binnenkomen?
0: Nou,
2: dat zou al bijvoorbeeld al goed zijn.
0: Dan ga ik me eens even helemaal in verdiepen, want er komen er heel veel binnen. Even kijken. Dat vind ik wel leuk. Lisbeth die zegt: hoezo eten we weer sperziebonen? Nou, ja, die is dus klaar met de sperziebonen. Maar die heeft een heel lekker liedje. En dat past heel mooi op de maandag. Working 9 to 5, Dolly Parton. Dus kom maar door met je appje. 06-573-28203. Wat je tegen je partner zegt met de letter H. En een lekker liedje erbij. Hoor je het misschien zo meteen.

dingen die je tegen je partner zegt met de letter H. Die zegt, hol even wat drinken. Alexis Jordan wil ze graag horen met Happiness. Nou, lekker liedje, dankjewel. Eens even kijken wat er zo allemaal binnenkomt. Ja, zijn veel hey schatjes antwoorden met de letter H. Nee, dat snap ik ook wel. Ik heb nog twee liedjes die ik mooi even kan draaien voordat we straks naar het nieuws gaan met Nick. Even kijken, Margaret, die zegt, mijn man zegt altijd hi, scheet. Graag iets van de Mavericks. Oké, dan ga ik dan erbij pakken. En ook Alex die wil nog iets, de veel leukere liedje van David Bisbal, Silencio. Die ken je, maar dan waarschijnlijk in de Nederlandse versie. Even kijken, nou beginnen we even met de Mavericks. En ik heb gekozen voor deze. Here Comes My Baby.

jij de Nederlandse versie kent. En die is natuurlijk van Jeroen van der Boom. Jij bent zo. David Bisbal hoorde je met Silencio, dankzij Alex. Je had de tekst, hey, wanneer gaan we eten? Ja, goed, dat zijn de dingen met de letter A die je tegen je partner kunt zeggen allemaal. We gaan alweer naar het nieuws.

0: Zometeen met Niek. Niek, waar ga je het zo over hebben?
1: Onder andere dat er in Veldhoven gisteren een man met een auto tegen een appartement is gereden en een bizar verhaal uit Brazilië.
2: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
3: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
2: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
3: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
4: De brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
5: Ah, wat een schatje. Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
6: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee, een ervaren safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
0: Ja, het verkeer houdt ons bezig en ook Erwin Hart van de ABB.
7: Ja, zeker weten, zeker. Meneer. Ja. Ja. Oh, moet je maar eens opletten op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Sta je in de file. Dus een knoop het hint om in Afrikkerk 3-4 kilometer. Er is weer een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is nu dicht. En de vertraging is een kwartier. Dat is al het derde incident vanochtend daar. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Waardenburg en knoop het Everdingen. Rijdt het sowieso langzaam door de werkzaamheden. Op de A27 een kwartier vertraging. A27 zelf van Breda naar Gorkum. Waar de weg dicht is. 5 kilometer file. En op de A50 Arnhem-Os omrijders. Tussen Knoopend Ewijk en Ravenstein 10 minuten vertraging.
0: Je zou bijna denken dat daar iets met het wegdek, dat er iets is. Want het is inderdaad al de derde vandaag.
7: Ja, onderhand zou dat wel eens kunnen als er zoveel ongelukken gebeuren.
0: Ja, precies. Ja.
7: Ik weet het ook niet.
0: Het is oorzaak-gevolg, een beetje kip-ei-situatie.
7: Ja, denk het wel. Ja,
0: komen wij niet uit, Erwin.
7: En jullie muziek speelt ook mee, denk ik.
0: Ja, nee, dat klopt. We zitten wel goed in tempo deze ochtend.
7: Oké.
0: Dankjewel.
8: Omroep Brabant.
0: Ja, het is een lekkere ochtend al. De zonnetje schijnt volop en de temperaturen die lopen op naar zo'n 29 tot 31 graden. Vanavond is het nog lang warm. Ook vannacht koelt het niet verder af dan een graadje of 20. Dus even een klein plaknachtje. De rest van de week ziet er allemaal weer wat beter uit. Wat nachten betreft, want overdag blijft het een beetje hetzelfde. Het nieuws, Niek de Vries.
1: In Veldhoven is gisteren een man met zijn auto tegen de gevel van een appartement gereden. Dat gebeurde aan de Regenboogven. Bewoners waren niet thuis toen het gebeurde. De bestuurder zou met een flinke snelheid de straat in zijn gereden. Door onbekende reden raakte de auto van de weg. Mensen die het zagen gebeuren hebben de man uit de auto gehaald. De wagen vloog daarna in brand. Rolstoeltennisser Niels Vink uit Helmond heeft voor de vierde keer op rij Wimbledon gewonnen. Hij versloeg in de finale de Nederlander Sam Schreuder. Vink won ook al het dubbelspel met zijn Israëlische medespeler. De organisaties die het water in ons land beheren waarschuwen voor een dreigend watertekort. Het is al een lange tijd erg droog, de rivieren staan laag en ook gebruiken mensen door de hitte meer water.
9: Juist in periodes van hittegolven zie je dat oplopen, hè, dat mensen steeds meer water gaan gebruiken. En wat er dan kan gebeuren, zeker als je allemaal tegelijkertijd de kraan opendraait, dan kan al dat water niet in één keer door dat leidingnetwerk heen. En dan kan het dus gebeuren dat ook de druk lager wordt en dan komt er toch wat minder water uit de kraan dan je gewend bent. En dan lijkt het een tekort van water, maar dat is absoluut niet het geval.
1: Nee, voor het water uit de kraan is er dus geen gevaar. Dan moeten bij een tekort wel keuzes worden gemaakt. Vooral bedrijven in de scheepvaart en de landbouw die gaan dat dan als eerste merken. Dan nog naar Brazilië. Daar een vrouw van 62 na 55 jaar bevrijd uit een slavernijachtige situatie, zo schrijft het AD. De vrouw werkte al sinds haar 7e voor dezelfde familie en kreeg in al die jaren geen cent betaald. Ze stond iedere dag om 4:30 op om ontbijt te maken en daarna voor de kinderen te gaan zorgen. Ze heeft nooit leren lezen en schrijven en ze leefde ook al die jaren in isolatie. De vrouw die is nu gevonden nadat er een tip was binnengekomen bij de politie. De familie ontkent dat ze de vrouw hebben uitgebuit. Volgens een advocaat willen ze het wel op een soort van manier goedmaken, want ze willen de vrouw een huis geven en 10.000 euro schadevergoeding betalen, dan denk ik meteen, ja.
10: Als dat is niet heel als je veel je voor eigen 50 ogen niks, jaar werkt.
1: Nee, en als je in je eigen ogen niks verkeerds hebt gedaan, dan vind ik dat toch gewoon ja, de beloning.
10: Ja, ja, ja.
1: Het Braziliaanse Openbaar Ministerie is begonnen met een groot onderzoek.
10: Oh, dus
1: dat lijkt me verstandig. Strafzaken.
0: Ja, ik voel er ook wel een film aankomen.
1: Ja, dus, ja, inderdaad. Ja.
0: Als de opbrengst naar die vrouw gaat, dan zou dat een goed verhaal zijn. Jeetje, ja, dat het nog voorkomt zo, hè?
1: Ja, ja,
0: het is en je voorstel, vanaf je 7e.
1: Ja. Ja, je hoort eens in de zoveel tijd van die verhalen. En dan laten ook dat er mensen dan heel geïsoleerd. Ja. Dat was een tijdje terug nog volgens mij. Dat er dan 8 kinderen of zo waren opgesloten.
10: Ja, zeker. In Amerika was
1: 10-12 jaar lang of zo. Ja. Dus ik denk, hoe kan het?
0: Ja.
1: Het kan dus.
0: Het kan dus. Ja. Nou, goed. Dankjewel, Niek.
8: John van Bronhoven.
0: meer nieuws op Web en App van Omroep Brabant. Wij gaan dus even lekker wat muziek.

Berendsen. Misschien is het tijd. Zometeen is het tijd om even terug te blikken op de show van vandaag. Wat hadden we allemaal? Mocht je het gemist hebben, dan krijg je nog even de highlights mee. Na Enrique Iglesias. En dan krijgen we morgen. Dit is Taking Back My Love.

0: Enrique Iglesias. Samen met Ciara. Als je denkt van ja, maar ik hoor er nog iemand anders bij. Dat klopt, heb je daar goed gehoord. Wat je vandaag gehoord hebt in een kei goeiemorgen is onder andere dat we Stefan aan de lijn hadden. Hij is van, natuurlijk van Even Serieus. En die mogen hun zomerrit Baila de Gasolina niet spelen op de Zwarte Cross. En daar zijn ze zelf ook niet blij mee.
1: Even los, om het goed om te zeggen, is dat wij echt al jaren op de Zwarte Cross staan met heel veel plezier. Een van onze mooiste plekken, festivals, is daar. Hè. Dat is gewoon de Zwarte Cross. Dus wat dat betreft zijn we heel goed met hun. En alleen ja, op dit gebied vinden wij toch dat Baila de Gasolina gewoon gespeeld moet kunnen worden.
0: Ja, en dat vindt niet alleen Stefan, dat vinden natuurlijk ook de fans. En ik ben benieuwd hoe dat verder gaat aflopen. Het is schijnbaar geen grap, daar hebben we het ook naar gevraagd. We hadden Jan Bingel aan de lijn. Hij heeft een mooie week op komst, want zijn nieuwe single komt uit. En die is nogal romantisch en daar is eigenlijk niks voor Jan.
2: Nou, romanticus, ik heb gezegd, meidje, ik ben misschien lomp in mijn taalgebruik, maar met mijn doen en laten ben ik eigenlijk wel romantisch, weet je niet, want ik doe wel van alles voor haar. Maar ja, het wil er allemaal, als ik het zeg, ja, dat er allemaal niet zo goed uitkomt zoals ik het bedoel. En ja, daar ben ik een beetje lomp mee. Maar ja, weet je wat het is, ze kent me nou, dus ze kan het hebben.
0: Ja, en vrijdag dan komt die single uit. Dus die ga je ook ongetwijfeld hier horen.
3: Ja.
0: En we spraken Crystal Queer. Dat is een van de beroemde drag queens die zich al voor het bereiden is op Roze Maandag. En die iets bijzonders in petto heeft voor een van onze luisteraars.
3: Ja, wij krijgen als dragartiesten heel vaak de vraag van, kunnen wij ook niet een keertje opgemaakt worden als dragartiest en een keertje mee? Dus toen dachten we samen met de Brabants Buske van, laten we er eens een leuke actie van maken.
0: Nou, en dat doen we dus, want als jij naar de studio appt 06573-28203... dan kan jij volgende week maandag, de 20e van juli, de hele dag, daar moet je dus wel de hele dag voor beschikbaar zijn, mee als drag queen. En dat gaan we helemaal voor je regelen. Dus laat die droom uitkomen als je hem hebt. En app het naar de studio. App dan even drag queen, zodat we ook je appje kunnen terugvinden. Je kunt daar vandaag nog even over nadenken en morgen app het als je kans wil maken om als drag queen acte de présence te geven bij Roze Maandag.

0: Sarah Lawson, Lush Life. Daarvoor nog een prachtige plaat van Queen, Killer Queen. En we gaan zo naar Hubert. En die heeft weer een aantal liedjes voor het volgende.
1: De ultieme Bonte 50.

0: de postbode mijn huis weer heeft gevonden, dan stort ze mijn hart vol met al het liefst uit Londen.
1: Het is bluff deze week. Wat fantastisch, hè? Wat wordt dat een moeilijke week. Succes.
2: Zeker.
1: Ja, nou, ik ga in dit geval... Voor mij is deze heel makkelijk. Het is nummer 2. En dat heeft te maken met nummer 1, dat daar Gijk in mee zingt.
2: En dat vind je tegen,
1: nee, nee, er komt... Dat is heel raar, maar je hebt wel eens... Als je ooit een liedje als origineel hebt gehoord... en je hoort daarna een andere versie... heb je wel eens dat je denkt... Het klopt niet. En ik heb dat met dat liedje. Ik hoorde dat namelijk al op de radio. Zonder haar. En daarna kwam ineens zij daarbij. En dat klinkt dan... Dat kan ik niet hebben in mijn hoofd.
2: Ja.
1: Ja, dat is een bekend gegeven dat ik sommige dingen niet kan hebben in mijn hoofd.
2: De enige oplossing zou kunnen zijn en niet op te stemmen. De tweede oplossing is naar een psycholoog gaan.
1: Ik zag die niet aankomen, dat je dat ging zeggen.
2: Even doornemen wat er aan de hand is.
1: Maar ik zie jou daar ook regelmatig heen gaan. Dus kan je het nummer dan even geven?
2: Nee, je kunt gewoon carpoolen.
1: Ja, we komen samen. Krijg je dan kort in?
2: Als gratis introduceer mee. Dit is het dus bluff de hele week. Kan ik er niet van maken. En het is inderdaad je smaak laten horen.
1: Ja, nou, het is in ieder geval, het wordt een hele mooie week wat dat betreft. Dankjewel. Zijn er nog andere dingen die je nog kwijt wil voor Tine?
2: Nou, ik heb wel weer een bijzonder in de koffertje van Mons. Van de band Metallica. Mag ik dat zeggen alvast?
1: Ja, mag je zeggen. Absoluut. Zeker. Veel plezier zometeen bij Hubert Mol. En Brabelsbond maakt er een hele mooie maandag van. Dit zijn de OJ's Backstabbers.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elke maand weer.
4: En hoe meer data en snelheid,
5: hoe groter die korting.
4: Dat is One. Van Vodafone.
5: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Het 24 uur Solex Racefestival. 4 dagen feest met onder andere Roenese, Henk Wijngaard, WC Experience, de Outsiders en nog veel meer. Het laatste weekend van augustus in Heeswijk-Dinter. Check snel 24uursolexrace.nl.
9: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
10: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
11: SVK Benelux.
10: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
0: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Renate Kok met het NOS Journaal. Opnieuw is een geroofd schilderij uit de collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker teruggevonden. Het gaat om een werk van de 17e-eeuwse schilder Hendrik van den Burg. Een man uit Amsterdam nam het tweeluik zo'n 30 jaar geleden mee van het grof vuil. Bij hem thuis belandde het jarenlang in de kelder. Na een verhaal in de Telegraaf onlangs over een ander werk door de nazi's, geroofd werk uit de collectie Goudsticker, kwam hij erachter dat ook hij vermoedelijk een paneel van de verzamelaar in bezit had. Hij nam contact op met de krant en geeft het werk nu terug aan de erven. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in een café in Bangkok in Thailand. Daarbij zijn zeker 27 mensen omgekomen en 63 anderen raakten gewond. Veel slachtoffers werden gevonden in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. Op beelden is te zien hoe er grote vlammen uit het café slaan. Het vuur in Bangkok begon vlak voor middernacht. Na ruim een half uur was het vuur onder controle. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om het land verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de staat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen en melden 1 dode en 4 gewonden. Iran zegt Amerikaanse doelen in Bahrein onder vuur te nemen. Op de A6 bij Almere is een automobilist betrapt die 2 keer harder reed dan toegestaan. De bestuurder reed 212 km per uur, terwijl je er maximaal 100 mag rijden. De automobilist moest het rijbewijs direct inleveren. Er wordt nog gekeken naar andere straffen, zoals een boete of een cursus bij het CBR. Het weer in het zuiden is al zonnig. In de noordelijke helft van het land kan het de komende uren nog wat bewolkt of mistig zijn. Maar die meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, dan wordt het 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
14: Ik ben Art van ANWB. Goedemorgen. Waar loopt het nog een beetje moeilijk in Brabant?
15: Nou, dat is natuurlijk de A2 Den Bosch richting Utrecht. Hè, tussen Afrit Veghel en Afrit Kerkdriel. Je bent er wel eens geweest, neem ik aan?
14: Ik wil daar wel eens langskomen.
15: Ze kennen je daar ook al.
14: Ja, ze zwaaien naar me.
15: Ja, natuurlijk zou ik ook doen.
14: En bij de Starbucks weten ze hoe ik heet.
15: Oh, wat zeg je?
14: Bij de Starbucks weten ze hoe ik heet.
15: Oh ja, wat je wil hebben ook.
14: Ja, precies. Als ik aankom rijden, heb je hem al.
15: Helemaal. 6 kilometer file, 10 minuten vertraging. Er was een ongeluk, maar de weg is weer vrij.
14: Dat is hem dan voor nu? Dat is alles?
15: De A2 Maastricht-Eindhoven bij Batendorp staat nu ook 8 kilometer file. Vanaf Leen der Heide, 10 minuten vertraging.
14: Oké, dankjewel. Hou ze op de hoogte, Wint. Tot later.
16: Doei.
17: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
18: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
19: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
20: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
21: Hans, alleen de prijs is anders.
22: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
23: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
24: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
23: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
25: Jeugdcircus Il Grigio is weer terug. Bezoek de show Biblio Magico. Van 18 juli tot en met 2 augustus in Haren. Ieder jaar gaan gemiddeld 10.000 bezoekers je voor. Mis dit spektakel niet en bestel je ticket op ilgrigio.nl.
26: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
27: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend Sikken specialist. Lachen!

0: Jeff Lynne met pensioen, maar heeft zijn tanden erin gezet. Of zijn het haken in het zand? Hold on tight. Electric Light Orchestra. Zo heet ze voluit. En daarvoor nog kunnen luisteren naar een fraai liedje. Een vrouwelijk liedje, dat was Pharrell Williams. Goedemorgen.
1: Are you ready?
2: Brabants Bond.
3: Met Bermel. Op Brabant.
0: Ik las vandaag: beschermende bever dreigt probleembever te worden. Ja, wat is nou gebeurd? Eind jaren 80 werden bevers uitgezet in de Biesbos. En het knaagdier heeft het hier zo goed naar zijn zin dat het inmiddels een bedreiging vormt voor dijken en voor wegen. Alles stort in, zo'n beetje. Dat knaagt aan het imago van de bever en bij de natuurliefhebber.
2: Koffie in je hand, Brabant in je oor.
3: Bermel.

0: Het gevoel van de zomer.
1: Oh yeah, dude, it's summer.
0: Hoor je bij Omroep Brabant. In the summertime,
2: when the weather is hot. Dit is Het Gevoel van Hier.
0: Omroep Brabant.

Ja, die Michael Jackson zat in Oostenrijk. Zat daar in een hotel en dacht van, het gaat niet goed met de wereld. Het gaat niet goed ecologisch gezien, gaat het niet goed. Gaat niet goed met milieu. Zou de aarde dat voelen? Zou de aarde pijn hebben? En dat was zijn gedachte. Het is een mooie insteek natuurlijk. En zo bedacht hij liedje die Earth Song. Om ons ook een beetje, het is natuurlijk een gek manneke die Michael Jackson, laten we wel wezen. Maar aan de andere kant was er ook een zekere mate van genialiteit. Dus dat was wel mooi in evenwicht. En bij sommigen ontbreekt er wel eens wat.

0: Ze lekker een beetje wegzomeren met zo'n plaatje van Galaxy Lynn. Het is het jaar 70 zo'n beetje. Ze hadden even een klein beetje succes. En het was een zomerplaatje. Daarom heette het ook Long Hot Summer. Het was in de jaren 70, dus nou redelijk populair. Nick de Vries, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Wat kun je als melden?
1: Nou, onder andere gaat het over een magneetvisser die een explosief vond. Dat gebeurde in Den Bosch. En is het nou een grap of niet dat even serieus geen Bayer de Gasolina mag laten horen op de Zwarte Cross?
0: Ze hebben wel veel publiciteit in dit moment.
2: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
3: SVK Benelux.
2: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
4: Mijn interieur ademt Leolux. Subtiele verfijning die je direct voelt. Ik koos Kluipmans. Ja, koos Kluipmans in Oosterwijk. Als je bij deze Leolux Select Store komt, dan weet je dat je goed zit. De Leolux Select Store van Brabant.
5: Ah, wat een schatje. Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
6: Kom ook de pasgeboren.

0: neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
1: Zeg, doe er iets nieuws voor op de muur? Nou, kom er eens rondneuzen bij Koningsverf en Behang in Helmond. Ze hebben de meeste keus van Zuid-Nederland. Koningsverf en Behang heeft 100 jaar ervaring. Die kun je dus wel vertrouwen. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op koningsverfenbehang.nl.
2: Eens even kijken hoe het ervoor staat met het verkeer in Brabant. Ja, we hebben wel wat kleine dingen die we tegenkomen. Even naar, wat komen we dan zo al tegen?
3: Nou, daar komen we tegen niet jou, want jij bent al op je werkplek. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven. 4 kilometer file tussen afrit Budel en Leende. 5 minuten vertraging. En op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Empel en Waardenburg. 5 kilometer file, 5 minuten vertraging.
2: Oké, dankjewel.
4: Omroep Brabant.
2: En dan het weer voor vandaag. Nou, ja, het is prachtig. Hè. Het is overwegend helder weer. Vanuit het noorden probeert er een beetje lage bewolking onze provincie binnen te komen. Maar nou ja, misschien dat je een paar wolkjes kunt tegenkomen. En verder, mooi zonnig, ligt de temperatuur op een graad of 30 ongeveer. Het nieuws, gebracht door Nick de Vries.
5: Een magneetvisser heeft gisteravond in Den Bosch mogelijk een explosief gevonden uit de Tweede Wereldoorlog. De visser haalde het mogelijke explosief uit een vijver in het Prins Hendrikpark. Daarna belde hij voor de zekerheid de politie. De omgeving werd afgezet, de explosieve opruimingsdienst werd opgeroepen. Specialisten hebben het voorwerp uiteindelijk meegenomen. De nieuwe competitieindeling zorgt voor teleurstelling bij veel amateurvoetbalclubs. De KNVB heeft in de tweede en derde klasse weekendvoetbal ingevoerd. Dat betekent dat teams op zaterdag en zondag wedstrijden moeten spelen. VV Kuik is nu bijvoorbeeld als enige zaterdagclub ingedeeld met 13 teams die op zondag spelen. Dat levert meteen problemen op, omdat de selectie en staf zijn ingericht om op zaterdag te spelen. Je leest er meer over op onze site en in de app. Bij een grote brand in een café in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 27 mensen om het leven gekomen. 63 mensen raakten gewond. Er zijn beelden in omloop waarop te zien is hoe de brand zich razendsnel ontwikkelt.
6: Dramatische beelden waarbij je echt steekvlammen uit de deur ziet blazen, terwijl er mensen daardoor heen vechten om op straat te komen. Veel mensen ook die daar terechtgekomen zijn met brandwonden.
5: De verwachting is dat het dodental niet verder zal oplopen. En misschien heb je er de afgelopen dagen wel iets over gehoord. Even serieus, bekend van deze hit? Ja, die kwamen met het bericht dat ze komende zaterdag op de Zwarte Cross die hit niet mogen spelen. Ze dachten zelf ook aan een grap toen ze een tijd terug van de organisatie een bericht kregen met die strekking. Maar het schijnt dus serieus te zijn. Je hoort Stefan van Even Serieus.
7: Nou, ze geven aan dat mensen het echt, dus hun personeel, het echt beu is om die plaat nog te horen een heel festival lang. En hebben ons gewoon gevraagd, hey jongens, maak er een hele vette, dikke, vette show van. Maar sla gewoon die plaat over.
5: Ja, nou ja, we hebben morgen even met Stefan gebeld. Ja, en John van, ja, hebben jullie dan niet overwogen om niet op te treden? Nou, dat hebben ze dus niet gedaan, omdat ze dan ook vinden dat ze zichzelf daarmee hebben. Want ze staan namelijk in de megatent op dat festival. En dat is echt een grote tent, daar kunnen 12.000 mensen in. Dus ze hopen vooral eigenlijk dat deze week, ja, ze alsnog horen van de organisatie dat ze hun grootste hit gewoon mogen spelen. Ja. Stefan benadrukt ook wel van, ja, we hebben gewoon echt een goede band met die organisatie. We komen ook al van voordat we die hit By the Gasoline hadden. Maar ze zeggen ook van, ja, in deze beslissing kunnen wij ons niet vinden. Dus ja.
2: En het is wel een beetje vreemd. Ja, er komt een groep, een band met de grootste hit die ze hebben. En dan wordt er gezegd, speel maar niet de grootste hit die je hebt. Nee. Doe maar gewoon die andere liedjes allemaal.
5: Ja, we zeiden vanmorgen ook.
2: Dat is zoals A, al raar. B, nodig je een band uit. Gezien ook hun populariteit en het feit dat ze zorgen voor een leuke drankomzet. Dus daar zou ik ook niet moeilijk over doen. En C is toch een beetje vreemd dat je als evenement gaat zeggen tegen een band van, nou, wij gaan even de lijst met je doornemen welke liedjes je wel en niet mag doen.
5: Ja, allemaal eens. Ik denk ook dat daarom er zoveel mensen ook over vallen. Ja. En ook denken misschien nog steeds dat het dus een grap is. Maar ja,
2: denk ik, als je in de organisatie zit, dat je ook even de spiegel moet kijken en denken van, wie ben ik eigenlijk? En hoe sta ik het leven? Wat doe ik hiermee?
5: Ja, nee, ja, ik ben het met alles met je eens. Dus ik denk ook dat we er nog wel iets over gaan horen.
2: Ja, nee, bijzonder. Ik vind het heel bijzonder. Ja. Intens ook. Dankjewel. Dankjewel. Ja, zo meteen even kijken wat de koffertje van Mol zit. Zit trouwens een lekkere lange plaat in. Gelukkig nog geen last van metaalmoeheid. Dus we kunnen hem ook in de volle lengte draaien. Wie het is, hoor je straks. Oh, dit is ook zo'n oud liedje. Het is een beetje gebied, dat zei de Robbie van Leeuwen. Dat gaf hij later toe. Hij gebruikte het voor zijn eigen band. En later werd het nog een keer gebruikt door Bananarama. Die Venus. Maar we weten dat het Shocking Blue was die het uiteindelijk groot maakte. Maar niet het origineel had.

0: even een kleine portie gezelligheid. Mark Ambars heet hij. Good to be. En inderdaad, ik kan het alleen maar onderschrijven. Ik ben er ook hartstikke blij mee.
1: Het koffertje van Mol.
0: Het is een mooi opmaatje voor een bijzondere plaat. Een bijzondere plaat van Metallica. Zoals dat straks gezegd, hè, het is niet gaan roesten. En bovendien zou je dan kunnen zeggen, stel dat er wat roestvlekken zitten bij Metallica. Oude liefde roest niet, hè. Zo werkt dat. Nothing Else Matters. Het is geschreven door James Hetfield van de band. En het is grappig, die schreef het eigenlijk over een vriendinnetje. Daar keek hij op terug en toen dacht hij, nou, ik schrijf een mooi liefdeslied. Ja, en dat viel een beetje lastig bij de andere bandleden, want die waren gewend om een beetje rauw down muziek te maken. Er gaat niet met een mooie, prachtige liefdesballet aankomen. Hij had het geschreven in de tourbus en schreef het in een hotel en zo. Weet je, ze waren op tournee en dan zat hij een beetje zinnetjes aan elkaar te breien. En zo ontstond eigenlijk Nothing Else Matters. Uiteindelijk dachten de bandleden, oké, het is een goed liedje, maar we doen het als een soort obade aan de fans dan maar brengen. Dan is het toch niet echt een gesapig liefdesliedje. En de fans hebben het geaccepteerd. Het werd een joekel.

Het is My Guy van Mary Wells. Waar is dan My Girl? Nou, die ligt er weer bij de Temptations heel goed. Beide liedjes werden geschreven door niemand minder dan een van de mannen van Motown. En bij Barry Gordy dus. En daar was het allemaal bedacht. En toen dachten ze, nou, dan doen we het zo. Dan pak ik het zo aan. En het pakte wonderwel goed uit. Allebei werd het een hele grote hit. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Als je nog geen vakantie hebt geboekt, ga naar Schotland. Ga daar kijken en ga naar de kastelen op zoek. Want die zijn er heel veel. Castle on the Hill, Ed Sheeran. Dat even terzijde gelaten. Het is vandaag maandag. Dat zou je wel opgevallen zijn. Dat er vandaag weer een gewone maandag is. En misschien dat je aan het werk bent of heb je een beetje vakantie. Maar het is weer een week die volledig is. We hebben geen top 700, we hebben geen activiteiten. We hebben gewoon de programma's zoals ze altijd zijn. Maar wel met de ingrediënten die we af en toe ook wel eens hebben. Zoals bijvoorbeeld de ultieme Bonte 50. Daar zijn we druk mee doende. En dat wil zeggen dat we vandaag weer de ultieme Bonte 50 hebben opgepakt met Bluff. En dat je iedere dag twee liedjes hoort. Vandaag ook weer twee liedjes. En dat ik je stem nodig heb om tot een prachtige lijst te komen. Ga je zo meteen luisteren en ga je zo meteen stemmen? Dat is de vraag.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
8: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op Tergasom.nl.
7: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Neem Tergasom op in je testament. Kijk op Tergasom.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
12: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
13: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
14: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
15: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken. En tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
16: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SWK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
17: SWK Benelux.
16: SWK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
1: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
18: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
19: Renate Kok met het NOS Journaal. In het centrum van Meppel is een grote brand uitgebroken. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. De melding kwam vanuit een slagerij. Het is nog niet duidelijk of de brand ook daar is ontstaan. Over slachtoffers is nog niets bekend. Bij die brand in Meppel komt ook veel rook vrij. In de omgeving is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Opnieuw is een geroofd schilderij uit de collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker teruggevonden. Het gaat om een werk van de 17e-eeuwse schilder Hendrik van den Burg. Een man uit Amsterdam nam het tweeluik zo'n 30 jaar geleden mee. Het stond toen bij het grof vuil. Bij hem thuis belandde jarenlang in de kelder. Na een verhaal in de Telegraaf over een ander door de nazi's geroofd werk uit de collectie Goudsticker kwam hierachter dat ook hij vermoedelijk een paneel van de Joodse verzamelaar in bezit had. De man geeft het werk terug aan de erven van Goudsticker. Het duurt mogelijk nog dagen voordat de grote bosbrand bij Parijs is geblust. Gistermiddag brak die brand uit ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan en die brand die breidt zich nog altijd uit. Met onder meer blusvliegtuigen en blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is overleden. Hij begon in de jaren 70 met acteren en werd internationaal bekend als de spion Riley in de gelijknamige Britse tv-serie. Zijn grote doorbraak volgde in 1993 als dokter Alan Grant in de dinofilm Jurassic Park. Ook speelde Neill een hoofdrol in The Piano. Waaraan hij is overleden is niet bekendgemaakt. Neill had eerder bloedkanker, maar daar was hij van genezen. Sam Neill was 78 jaar. Het weer in het zuiden zonnig. In de noordelijke helft kan het nog wat bewolkt of mistig zijn, maar dat lost nu snel op. Vanmiddag overal zon, 23 graden op de Wadden, 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: En dankjewel. Even de hart. Nou, de komende tijd blijf je nog wel even bij ons, hè? Want die files die blijven maar doorgaan. En die... Maar het is de laatste week toch van die A27 die is afgesloten, toch?
20: Ja, dat is de laatste week inderdaad. Dus dat gaat goed. De A73 Maasbracht-Nijmegen die is dicht. En daarom op de A2 Maastricht-Eindhoven druk. Dus weer het noord- en afrit Valkenswaard. 10 kilometer file dus ook weer door werkzaamheden. 20 minuten vertraging. A58 Breda-Tilburg. Tussen de Reeshof en Tilburg Centrum West. 5 kilometer file en 5 minuten vertraging.
0: Oké, dankjewel. Ik moet er even wat rechts zetten. Dankjewel. Even wat rechts zetten. Ik kreeg een appje die zei van iemand. Je had het net over die plaat van Barry Gordy. Mary Wells, My Guy. Wie schreef dat dan? Dat was Smokey Robinson. Dus dat je dat dan, ja, informatie, iemand vroeg daarom, dus dan geef ik het ook maar even. Dan weet je meteen van de hoek en de rand, toch? Daar gaat het om.
21: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
22: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
23: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
24: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
25: Hans, alleen de prijs is anders.
22: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
26: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
27: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
28: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
27: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
29: Zomerkermis Helmond. Vanaf vrijdag 10 juli barst het feest los met 6 dagen vol topattracties, spanning en plezier. Voor jong en oud. Mis de gezellige kindermiddagen niet. Zomerkermis Helmond. Beleef het zelf op helmondkermis.nl.
30: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
31: Vindt u e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmert. Je bent zo weer op pad. En geloof mij maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
30: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
32: Dit is Omroep Brabant. Met nu Brabants Bond en Bermol.

0: In het achterhoofd hoor je de golven, het ruisen van de zee. Dat zie je misschien ook voor je. En als je heel goed je fantasie opbouwt, kun je bijna de zee ruiken bij deze plaat.
1: Brabants Bond op Omroep Brabant.
0: All Summer Long, afkomstig van Chris Rea. En daarvoor Budapest, George Ezra. Ook weer zo'n leuk vakantietipje. Doe ermee wat je wilt. Goedemorgen, van harte welkom. Uur 2 van Brabants Bond. Dat wil zeggen dat we naar de Ultima Bond de 50 gaan. Twee liedjes voor je uitgezocht en iedere dag twee liedjes. Dat doen we tot en met donderdag van de band Bluff. Vandaag Zouten Landen en liefst uit Londen. En dan is de vraag, welke vind je goed, welke vind je mooi? Niet strategisch gaan denken, niet politiek gaan denken. Welke vind je gewoon mooi, vind je het meest aansprekend? En misschien is het handig als ik je de fragmenten zo meteen even van de liedjes laat horen, zodat je een duidelijk beeld voor ogen hebt en dat je kunt kiezen en stemmen.
1: Werken, lachen en gezelligheid. Dit is Brabants Bond
2: met Hubert Mol. Omroep
0: Brabant. Even wat herinneringen ophalen, misschien wel met een van de twee liedjes. Over die herinneringen gesproken. Een liedje uit de jaren 70, Johnny Kaagman en haar band destijds Earth and Fire.

0: Ach ja, Johnny Kaagman, wat lang geleden. Johnny Kaagman die werd gevraagd voor de band uit Den Haag, Earth and Fire. En toen dachten de broertjes die de band zo'n beetje bestieren, dat is leuk, goede zangeres, maar Johnny was niet zo sterk op het podium. En toen hebben ze op een gegeven moment gezegd van ja, we moeten andere zangeres hebben. Weet je wat, we gaan naar Patricia Pai. En Patricia Pai die werd zo boos, die nam het op voor Johnny Kaagman en die zei, jullie hebben zo'n goede zangeres in huis, hou er mee op en jullie moeten haar gewoon houden. Ik ga helemaal niet zingen voor jullie. Je begrijpt dat Johnny Kaagman is gebleven, maar dat er wel een kleine beschadiging heeft plaatsgevonden tussen de band en tussen Johnny zelf. Maar ze is wel altijd gebleven en ze heeft altijd haar liedjes gedaan en met verve gezongen en je hoort de kwaliteit van de platen. Dat speelde wel een beetje mee altijd. En de geschiedenis. Tot zover. Over geschiedenis gesproken. Twee liedjes uitgezocht van Bluff. Zuid-Londen en Lies uit Londen.
1: De ultieme Bonte 50.

0: bodem mijn huis weer heeft gevonden. Dan stort ze mijn hart vol. Met al het liefst uit Londen.
1: Bonte 50.
2: Iedere dag twee liedjes. Deze week staat Bluff centraal. En is de vraag, welke van de twee vind je nou lekker klikken? Vind je mooi? Vind je geweldig? Doet je wat? Raak je? Maak je blij? Bedenk het maar, hè. Maar ga niet strategisch denken van ik stem op die, want die andere zal het wel worden. Gewoon laten weten welke je leuk vindt. Is dat de eerste, Zuid-Hollanden? Is dat de tweede, Liesbeth Londen? Laat het mij weten via de app van Omroep Brabant. En misschien dat je op vakantie bent, hier op de camping zit, en dat je dat niet weet wat het WhatsApp-nummer is. 06-573-28203. 06-573-28203. En ik wil van je weten, één of twee. Want dan kunnen we de winnaar straks aan draaien. En die gaat naar de finale.

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè?
1: Brabant.
2: Omroep Brabant.
1: Omroep Brabant. Het gevoel van de zomer.

0: Ach, wat een zaligheid met de zomer in de bol. Deze van Criss Cross Amsterdam en het heet How You Samba. Het leuke wil dat het overigens de neefjes zijn van Hennie Huisman. Ze moeten oma Hennie zeggen. Oma Hennie Huisman. Ik heb dat nooit geweten, want het zijn dus echt familieleden van elkaar. En af en toe willen ze ook wel eens even laten horen aan Hennie, oma Hennie. Dat ze zeggen, we hebben een nieuw plaatje gemaakt. Oma Hennie, wat vind je ervan? En oma Hennie geeft dan zijn mening daarover. Dus zo kan het soms verkeren. Nick de Vries, wat zit er zo meteen in het bulletin?
1: Dat een vrouw uit Eindhoven met de auto een winkel is binnengereden bij een tankstation. En in Finland hebben al duizenden mensen gesolliciteerd naar een bijzondere baan.
2: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
3: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte

0: aandacht. Kijk op vanunen-mondzorg.nl.
1: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: De Verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
3: 1 minuut 8, waar staan ze? Er zijn er wat bijgekomen, heb ik het idee,
4: ja,
3: toch?
4: Ja, Wijnald Zwaan aan deze kant.
3: Oh, Wijnald.
4: Voor het moment.
3: Een soort transitie heeft er plaatsgevonden bij jullie.
4: Dat zou een hele merkwaardige transitie zijn.
3: Wijnald, wees welkom. Waar staan de files?
4: Nou, in ieder geval op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide. Daar is de vertraging ongeveer een half uur. Het rijdt er langzaam over 15 kilometer. Op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Waardenburg 6 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. A27 Breda-Gorkum bij Gorkum 4 met daar 10 minuten oponthoud. En het is druk op de A58 van Tilburg naar Breda. Daar rijdt het langzaam tussen Tilburg en Ulvenhout 11 kilometer nu. En je bent er een kwartier langer onderweg.
3: Oké, dankjewel. Later is weer. Dag.
5: Later. Op Brabant.
3: En dan is weer voor vandaag. Je hebt het al eerder gehoord. Nou, het wordt een mooie dag. En als je ervan houdt, als je vakantie hebt, dan is het hartstikke lekker. Maar als je misschien druk aan het werk bent, even naar buiten kunt af en toe. Even misschien een frisse neus halen. En lekker naar buiten lopen. Klein wandelingetje maken. 30 graden vandaag. Goed smeren. En er staat weinig wind. En het is af en toe met een klein wolkje is het even een beetje koeler. Maar dat is niet vaak dat het gaat gebeuren vandaag. Veel zon. En dan het nieuws gebracht door Niek de Vries.
6: Een vrouw van 23 uit Eindhoven is vannacht de winkel van een Esso tankstation binnengereden langs de A50 bij het Gelderse Heteren. Een van de drie inzittenden moest naar het ziekenhuis. Volgens Omroep Gelderland was een klant binnen koffie aan het halen toen die wagen naar binnen reed. Die vrouw die bleef ongedeerd. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen dat de vrouw te veel had gedronken of drugs heeft gebruikt. De relschoppers die voor 100.000 euro schade hebben aangericht bij coronarellen en onder meer Eindhoven hoeven de staat niet terug te betalen. Dat schrijft minister Van Wil van Justitie aan de Tweede Kamer. De kosten voor het verhalen van de schade zijn volgens hem zo hoog dat besloten is om de pogingen te staken. Gemeenten gaan wel door met het verhalen van de schade. Zo heeft Eindhoven vorige maand nog een schikking getroffen met 2 relschoppers. Steeds meer ondernemers in het midden- en kleinbedrijf stellen investeringen uit. Denk dan aan het aanschaffen van een nieuwe bestelbus of een opleiding voor personeel. Komt door de stijgende kosten, maar er speelt meer, zegt deze onderzoeker.
7: Er zijn natuurlijk grote problemen in Nederland als het gaat om ondernemerschap. Als je praat over stikstof of elektriciteit, netcongestie. Regeldruk wordt vaak genoemd als belemmering. Tijdens het spel de spelregels veranderen.
6: Ondernemers willen meer zekerheid, zodat ze weten dat hun investeringen ook wat opleveren. Dan naar Finland. Daar zijn ze op zoek naar een nieuwe 007, of eigenlijk een boel 007's, geheimagenten. Finse geheime dienst heeft een grote campagne opgezet om mensen te werven. Zelfs ouderen worden aangespoord om te solliciteren, want het bestand van geheimagenten moet een afspiegeling zijn van de samenleving, zo zeggen ze daar. Paar eisen. Het is belangrijk dat je op kunt gaan in een menigte en ook makkelijk contact kunt maken met mensen. Er zijn inmiddels al zo'n 3000 mensen die hebben gesolliciteerd. Dat moest per envelop, want ze mochten geen digitale sporen achterlaten. En een van de eisen was ook om een video toe te voegen waarin ze een sociale blunder beschrijven en ook analyseren, want zelfreflectie is ook belangrijk voor een geheim agent, zo zeggen ze daar. Okay, ja. Dat is toch bijzonder, je hoort dat eigenlijk nooit, hè?
3: Ja.
6: Solliciteren voor de functie van geheim agent.
3: Nee, meestal word je gevraagd, hè?
6: Daarom, maar
3: daarvoor. Ik heb dat van horen zeggen van anderen. Maar dan word je gevraagd en dan word je uitgenodigd in Den Haag. En dan ga je lekker even kletsen. En dan word je even kijken hoe het zit. Ik heb allemaal gehoord, hè? Ik weet niet zeker wat het waar is, hè? En dan wordt er gekeken in je
6: gezin. Dat sta ik hier met een geheim agent.
3: Dat zou zomaar eens even kunnen, ja. Je weet dat nooit. En dat blijkt als ik... Dat zou toch wel grappig zijn dat als ik straks weg ben bij Omroep Brabant, hè,
6: dat dan ineens zoiets naar buiten komt.
3: Dat ze jarenlang gedacht dat hij gewoon disjockey was. En dat het wel gek is dat hij kon helikopter vliegen. Ja. Dus ja, dat het wel vreemd was. Dat ook gek dat hij vaak met het paard in de bossen zat. Gek dat hij ook een luchtdrukbuks thuis heeft. En dat soort dingen allemaal. Dat je
6: vechtsporten.
3: Vechtsporten, ook dat blijkt. En dat hij gewoon als een t-shirtje hier gewoon stond. Niemand had in de gaten. Hij stelde wel veel vragen. Dat soort dingen.
8: Oh, we zouden gek zijn, hè? Ja.
3: M-O-L. Ja. Zeg, Niek, dankjewel, hè. Tot later.

0: bodem een huis weer heeft gevonden, dan stort ze mijn hart vol met al het liefst uit Londen. En welke is het voor jou vandaag? Welke vind je mooi? Welke wil je horen?
1: De ultieme Bonte 50.
0: Want daar gaat het om. Het gaat om de ultieme Bonte 50. Het is een lijst die we willen samenstellen met allemaal heel bijzondere artiesten. Iconische liedjes ook, iconische platen, iconische artiesten. Nou, Bluff hoort daar zeker bij. Is toch een hele grote Nederlandse band uit Zeeland. Dat weet je inmiddels allemaal wel, hè. Het is palingpop, of het is... Nee, het is mosselpop. Paling is Volendam, het is mosselpop. Maar de vraag is, welke van deze twee vind je nou het meest aansprekend? Vind je leuk? Vind je fraai? Vind je mooi? Wil je graag in de ultieme Bonte 50 hebben? 06-573-28203. 06-573-28203. En welke mag ik dan straks voor je gaan draaien? Kleine tussenstand. Het gaat slecht met Zoutelanden. Als we nu zouden moeten draaien, de winnaar, dan is het liefst uit Londen. Ik zeg het maar even, kijk maar even wat je erbij wil.
2: Omroep Brabant presenteert...
1: een nieuwe plaat die je moet horen.
2: En dit
1: is deze week de Omroep Brabant tipplaat.
0: Het is de gloednieuwe U2. Sweet Street of Dreams.

0: Het is de gloednieuwe, ik zeg de allernieuwste van U2, Street of Dreams. En niet geheel onterecht dat deze plaat is uitgeroepen tot het beste liedje. Dat vinden we op dit moment, hè?
1: De ultieme Bonte 50.
0: Op het hoofdpodium gezet van Omroep Brabant. En je hebt gehoord waarom. En dan eens even kijken naar de ultieme Bonte 50. Welk is het geworden? Ik heb zojuist gezegd dat Zoutelanden deed het niet zo heel goed bij jullie op dit moment. En dat hebben veel mensen zich aangetrokken. Dus even wel kijken. Lies uit Londen komt hier binnen. Daar zet ik ook een streepje bij. Dat zijn de laatste stemmen. Zoutelanden zet ik ook een streepje bij. Dan even deze Lies uit Londen. En nog eentje die zegt ook Lies uit Londen. Dan gaan we hiermee de boel sluiten. En weten we wie uiteindelijk de winnaar is geworden voor vandaag. Het is de halve finale. En uiteindelijk weten we straks hoe het ervoor staat als we de finale hebben. Want dan hebben we de mooiste liedjes voor je op een rijtje gezet. En dan komt er één echte hele bijzondere uit. Welke dat is? Dat is dan aan jullie. Maar voor nu, vandaag, is het deze geworden.

maar dacht, als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. God, wat is ze lief.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorgt ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
4: Op Omroep Brabant.

0: Katy Perry, Last Friday Night. Moet een feestje zijn geweest, zo te horen aan de plaat. Het is een gezellig liedje, het is een vrolijk liedje. En dat past ook wel een beetje bij Omroep Brabant. Want het past ook wel bij de temperatuur van vandaag. Graad of 30 alhoewel. Ik denk, je moet jezelf niet al te druk maken. Niet als een malle lopen rennen, lopen springen. En misschien ook tegen de baas zeggen, we doen het even een tandje minder. En de baas zal dat begrijpen. En misschien dat de baas wel zegt van, ik begrijp het. We delen wat ijsjes uit. Of we doen wat anders. We doen wat leuks. Omdat het belangrijk is dat je er bent. Dat je toch bent gekomen met die hitte. En dat het sowieso warm is. En dat we misschien ook helder willen denken. En dat is goed dat je een ijskop pakt. Het is maar een ideetje, hè? Goed dat je er bent. Het is Brabants Bond tot middag 1 uur te beluisteren. Fijn dat je luistert. Met zometeen ook nog wat zomerse muziek. Want we proberen toch een beetje het hoofd koel te houden. En met een fris, fruitig programma moet dat haast wel lukken.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
3: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
3: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Varen en vieren gaan hand in hand bij Silvermail. Met familie, vrienden of collega's mooie momenten beleven. Van borrel tot brunch of diner. Onze schepen zijn dé plek voor elk feest. Zakelijk of privé. Wat je ook viert, Silvermail maakt het bijzonder. Vaar jij mee?
10: Zeg, doe er iets nieuws voor op de muur? Nou, kom er eens rondneuzen bij Koningsverf en Behang in Helmond. Ze hebben de meeste keus van Zuid-Nederland. Koningsverf en Behang heeft 100 jaar ervaring. Die kun je dus wel vertrouwen. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op koningsverfenbehang.nl.
11: Ontdek de Tweede Maasvlakte, Europa's grootste havengebied, aan boord van de Zilvermeeuw. Boek deze rondvaart snel op zilvermeeuw.nl.
1: Is de radiozender waar Brabant leeft.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Renate Kok met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Fontainebleau in de buurt van Parijs is mogelijk aangestoken. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken gezegd, die vanochtend het gebied bezocht. Volgens de minister zijn er zo'n 10 brandhaarden binnen een straal van 1 kilometer. Het vuur brak gistermiddag uit en honderden brandweerlieden zijn bezig om te blussen. Inmiddels is al zo'n 800 hectare verwoest. Het pluswerk gaat vermoedelijk nog dagen of mogelijk zelfs weken duren. Uit voorzorg zijn ongeveer 900 mensen geëvacueerd. In het centrum van Meppel is ook een grote brand uitgebroken. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. Er zijn nog geen slachtoffers gemeld. Een kinderdagverblijf in de omgeving is uit voorzorg ontruimd. Bij die brand in Meppel komt ook veel rook vrij. Naar mensen in de omgeving is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Spanje is van alle Europese landen het goedkoopste land om te tanken. Jarenlang was Luxemburg dat, maar dat land is nu ingehaald door Spanje. Benzine kost daar gemiddeld €1,64 per liter en diesel €1,62. Buiten de snelwegen om kunnen de prijzen nog lager uitvallen. Automobilisten in Nederland en Zwitserland zijn het meeste kwijt. In Nederland kost een liter benzine nu gemiddeld €2,43. En het WK is voorbij voor scheidsrechter Danny Makkely en zijn assistenten. De FIFA kiest voor andere scheidsrechters in de halve finales en in de finale. Makkely floot dit WK 3 wedstrijden. Er is nog 1 Nederlander actief op het toernooi. Dat is de videoscheidsrechter Dennis Higler. Het is nog niet duidelijk welke van de 4 resterende wedstrijden hij toegewezen krijgt. Het weer volop zon en droog. Op de Wadden wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het 31 graden worden. Morgen weinig verandering, dan ook weer veel zon en nog wat warmer met 26 tot misschien wel 33 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Rijn, waar staat het allemaal problematisch vast?
14: Nou, er staat onder andere een file op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen afrit Budel en knooppunt Batadorp. Je doet er daar 25 minuten langer over. Ook op de A27 is het druk richting Gorkum vanwege de werkzaamheden bij knooppunt Gorkum 5 tot 10 minuten extra. En de A58 richting Breda tussen Tilburg-Reeshof en Ulvenhout doe je er 15 minuten langer over.
0: Okay, dank voor al deze waarschuwingen. Blijven ze voor ons vooral in de gaten houden. Hè?
14: Tot straks weer.
0: Dag. Hoi.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
3: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
4: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
5: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
6: Hey, trotse Brabander. Ga naar ikbenenbrabander.nl.
7: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
8: Duur brandstof? Geef je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra inruilvoordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
9: Jeugdcircus Il Grigio is weer terug. Bezoek de show Biblio Magico van 18 juli tot en met 2 augustus in Haren. Ieder jaar gaan gemiddeld 10.000 bezoekers je voor. Mis dit spektakel niet en bestel je ticket op ilgrigio.nl.
10: Dit is Omroep Brabant. Met nu
11: Brabants Bond en Bermol.

0: When the going gets tough, the tough gets going. Het was Billy Ocean, de man die ooit is... Hij heeft wel verteld, volgens mij. Maar het is leuk om te vertellen. Die ooit eens een concert gaf en hij was flink aan de drank. En de band werd ingestart. Zijn band werd al ingestart, zodat hij kon gaan zingen. En toen zei ze tegen iemand op het podium... Wat een gekke muziek. Wie is dit? Van wie is die muziek? Die is van jou, want je moet optreden. Oh, ja.
1: Brabants Bond met Hubert Mol.
0: En dat was die Billy Ocean. En wel een goede plaat op zijn naam weten te zetten. En daarom ook een plekje verdiend bij Omroep Brabant. En daarom mag je dan ook gewoon even te horen zijn. En wil hem graag met jullie delen. Smakelijk eten, goedemiddag. Dit is tot 1 uur nog altijd Brabants Bond. En op het recept, op menulijstje, daar staan toch wel wat fraaie dingen volgens het recept van Omroep Brabant. Dus je kunt nagaan dat het vrij smaakvol is.
1: Koffie in je hand, Brabant in je oor. Hubert Mol, dit is Brabants Bond.
0: En we zitten in de zomer met hoge temperaturen. Dus dachten we, dan moeten we ook wat muziek erbij nemen. Die is aangepast op datgene wat zich buiten afspeelt. Met een hoge temperatuur en met een lekkere zon aan de hemel. En dat je jezelf goed moet insmeren. Factor 50. Dat je er een beetje aan moet letten. Ook al denk je van, het is niet nodig dat je dat ook doet. Voor je tere huidje. En daar hoort ook deze muziek bij.

een fijne vakantie, maar ze zijn toch gebleven. En dat resulteerde in dit liedje, Dreadlock Holiday. Uiteindelijk heeft het veel geld opgebracht, dus misschien dat ze al die verloren sieraden toch weer hebben kunnen terugverdienen met het uitbrengen van dit ene plaatje. Wat ze een bak ellende heeft bezorgd uiteindelijk daar op die vakantie op Jamaica. Zometeen luisteren naar het nieuws, kijken wat er allemaal is te melden. En tot die tijd even nog deze van Justin Timberlake, Cry Me a River.

0: Over Britney Spears, Justin Timberlake. Over een meisje dat vreemd gaat. En dat hij daarna laat merken dat hij een andere meisje heeft gevonden. En dat ze dat best wel even mag zien. En dat ze echt de ogen wil uitsteken. Daar komt het op neer. Cry Me a River was van Justin Timberlake. Jasper Stads, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Het is exact 12:30. Ja, ik schrik er zelf soms van. Want er komt af en toe commentaar op dat af en toe wat later is.
1: Ja.
0: Maar het is.

0: mooi. Het is 12:30 nu. Dus het is tijd voor het Brabantse nieuwsoverzicht.
1: Ja, je wil weten wat ik zo ga doen natuurlijk.
0: De dingen van de maandag op een rijtje gezet door jou.
1: Ja, nou, ik ga het hebben over die ontsnapte aap uit de Beekse Bergen. En het kan een roze maandag worden om nooit te vergeten.
2: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
3: Voetbal door het raam? Vervang je enkel glas door kunststofkozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
4: Ah, wat een schatje.
5: Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
6: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
7: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
0: Erwin de Hart, even de keel schrapen, want ga maar los.
8: Ik zat net te denken, als je nou alles gaat doen wat ze in de reclames aanbevelen, dan heb je ook een dagtaak aan, denk je?
0: Ja, dat is niet vol te houden, dat kan
8: ik
0: niet.
8: Schoenen op de Korvelse weg, ga zo maar door, fiets kopen.
0: En je portemonnee is ook meteen leeg.
8: Ja. Je hebt geen tijd meer om radio te luisteren in ieder geval. Je moet allemaal alleen maar werken. Of in de file staan op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Weert, Noord en Knoopert Leenderheide. 14 kilometer langzaam rijden. Komt door die afsluiting van de A73 door werkzaamheden op de A2 Maastricht Eindhoven tussen Valkenswaard en Batendorp. Nog eens 20 minuten erbij, 8 kilometer, alsof het helemaal niks is. Gelukkig schijnt de zon ook op de A2 richting Utrecht tussen Rosmalen, West en Afrika-Kerkdriel. 9 minuten nu. En 25 minuten is de extra reistijd gemeten op de A50 Eindhoven richting Arnhem. In de file van 5 kilometer tussen Os, Oost en Ravenstein. De linkerrijstrook is door een ongeluk dicht.
0: Oké, als je er zelf terugkijkt, hoe vond je het gaan?
8: Dat was eigenlijk super.
0: Ja, dat is goed. Als je gelooft in jezelf, gelooft iedereen in je. Nou, ik vind het eens eventje.
9: Dag
0: Erwin. Kijk even naar het weer voor vandaag. Ja, hij vroeg het toch om. Het is overwegend helder. Er probeert een wolkje deze kant uit te komen, maar die houden we tegen. We hadden wel meer weg uit de provincie. Het is een mooie dag vandaag. Gaat er 30, daarmee moet je doen. Het tijd voor het nieuws, Jasper Stad.
1: Ja, nu ik weet dat we cijfers uit gaan delen, ga ik extra mijn best doen. Ik begin met Juat W., want die moet bijna 14 jaar de cel in voor betrokkenheid bij meerdere moorden, waaronder een moord in 2014 op een man uit Steenbergen. W. staat bekend als jeugdvriend en vertrouweling van Ridouan Taghi. Het Openbaar Ministerie eiste levenslang, maar de rechter ging daar niet in mee, omdat Juat W. voor een aantal zaken is vrijgesproken. De aap die een kleine maand geleden ontsnapte uit safaripark Beekse Bergen is nog steeds niet gevonden. Volgens een woordvoerder krijgt het park regelmatig meldingen van mensen die de aap hebben gezien, maar hem vangen, dat lukt maar niet. De aap loopt vooral rond in de bosachtige omgeving van Esbeek. Het is trouwens geen gevaarlijk dier.
0: Maar je moet ook die handje gaan geven, toch?
1: Nee, dat zou ik ook niet per se doen.
0: Die een banaantje aanbieden.
1: Nou, dat zou hij misschien wel lekker vinden. Misschien kan je hem daarmee lokken. Maar ik zou vooral de Beekse Bergen even een belletje geven.
0: Ja,
1: als je hem. Dan Oekraïense president Zelensky. Die heeft zijn premier weggestuurd. En ze zat er nog maar een jaar. Nu hoort NOS-correspondent Christian Pauwe.
10: Zelensky zegt dat een nieuwe politieke strategie nodig is voor Oekraïne. En daarom wil hij de hele regering kunnen herschikken. Maar toch, ja, minder dan een jaar na haar aanstelling. Dat is wel opvallend. Niemand hield er rekening mee dat dit nu al zou gebeuren.
1: Sinds de Russische invasie heeft Zelensky al 4 keer het kabinet gewijzigd. De kermis in Tilburg die begint vrijdag. En je kunt Omroep Brabant elke dag tegenkomen op het kermisterrein. Ongeveer rond het Stadsforum. Maar op roze maandag dan trekken we echt alles uit de kast. Dan hebben we een eigen podium waar Brabantse dragartiesten langskomen. Zoals Crystal Queer. En die had vanochtend in Kei Goeiemorgen nog een leuke verrassing.
11: Wij krijgen als dragartiesten heel vaak de vraag van, kunnen wij ook niet een keertje opgemaakt worden als dragartiest en een keertje mee? Dus toen dachten we samen met de Brabants Busken van, laten we er eens een leuke actie van maken. En dat mensen een makeover voor een dag kunnen winnen.
1: Ja, en dan ga je dus samen met Crystal Queer en andere dragartiesten op pad die dag. Nou, wil je altijd al een dragartiest zijn? Dan kan je nu opgeven door even een appje te sturen naar Omroep Brabant Studio via het welbekende appnummer. Woensdag, dan maken we de winnaar bekend.
0: Nou, we hebben Koen ooit eens gezien als drag queen. Nou, dat was echt een knapper, hoor.
1: Ja, toen wel.
0: Die gingen behoorlijk op vooruit. Ja. Dat is goed. Waarom beelden, was dat ook? Waarom deed je dat toen? Wat had er
9: ook een reden.
0: Was een uitdaging of zo?
9: Dat was ook, ik weet niet, was iets met de ochtendshow, maar ik zie die beelden nog wel eens terug. Toen was ik sowieso opgeblazen van de pret niet zonder, wil je niet weten. Dus er was wat extra make-up nodig.
0: Het paste wel.
9: Maar verschrikkelijk.
0: Ja?
9: Ik zag er niet uit. Ik werd er niet mooier op. Het gekke was wel.
0: Maar je zag er wel heel goed uit als drag queen, vond ik toch?
9: Ja, oh nee, dat vond ik niet. Maar het gekke is wel, je gaat je vrouwelijk gedragen.
0: Is dat zo?
9: Je gaat toch anders. Je gaat andere dingen doen met
0: maar
9: je.
0: Maar je kruipt dus in de rol van.
9: Ja, dat klopt. Ja, dat is echt waar.
0: Dat werkt dan toch?
1: Je hebt natuurlijk van jezelf niet zo heel veel haar, Hubert. Maar dat maakt het met een pruik.
0: Gaan we het persoonlijk maken? Heel makkelijk.
9: Heb je hem niet gezien als Armand? Op socials, dat je dat filmpje moest doen.
1: Ja.
9: Dat was eigenlijk...
0: Dat vond ik wel goed. Ik vond het wel heel leuk.
1: Ik denk dat jou het ook goed zou staan.
0: Ook als René Schuurman zag ik er nog uit. Is ook goed. Ook goed kapsel.
9: Ja.
0: En ik heb meestal met carnaval wel een pruikje op. En dat wordt meestal wel ontvangen met blijheid door de vrouwelijke collega's hier.
9: Maar je hoort het, Jasper, hij gaat het doen.
1: Ja. Dus, wil je net samen met Hubert en Crystal Queer ook als drag, dan stuur nu even een appje.
0: Ik geloof dat het hier ergens misgaat. Maar we komen wel terug. Dankjewel, jongens. Zo meteen eens even luisteren naar het weer, want hoe gaat het nou verder? De komende dagen blijft het er gewoon mooi, maar hoe mooi blijft het dan? Dat hoor je van Weerplaza zo dadelijk. Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo?

0: Hallo, goed dat je er bent. Zeg ik ook even tegen Berend. Berend heeft zicht op het weer. Berend, goedemiddag.
1: Een hele goede middag weer.
0: Is van Weerplaza. Nou, vandaag 31 graden, geloof ik, in Brabant. Is dat ook de maximum die we gaan bereiken?
1: Ja, veel warmer dan dat gaat het vandaag niet worden, nee. Nee,
0: maar het is warm genoeg, hè?
1: Precies, dat is voor mij ook meer dan zat, inderdaad. Ja, op dit moment al zomerstemperatuur in heel de provincie van ruim boven de 25 graden. Maar we gaan dus wel die 30 aantikken hier en daar. En het blijft gewoon ook de hele middag zon overgroten bij een meest matige wind uit noordelijke richtingen. Dus okay. Het is echt weer volop zomers. En ook vanavond is het gewoon nog lang warm. Met de zomerse temperaturen ruim boven de 25 graden tot zonsondergang. Vannacht gaat het aan afkoelen naar zo'n 18 graden. In stedelijke gebieden nog iets warmer. Dus vannacht is al best wel weer een wat warmere nacht dan de afgelopen nachten. Maar niet echt zo'n heuse plaknacht als een aantal weken terug, gelukkig. Morgen staat dan wederom gewoon weer een tropisch warme dag op programma met flink wat zon. Bij lokaal misschien wel 32 graden.
0: Ja. En dat gaat zo volgens mij nog wel even door tot en met donderdag? Of heb ik het dan mis?
1: Nee, dat heb je helemaal goed inderdaad. Ja.
0: Dank je.
1: Ja, tot en met donderdag kunnen we rekenen op een beetje van alles hetzelfde. Het is veel zon. En die tropische temperaturen die houden inderdaad dus tot donderdag aan. Met zo'n dagelijkse maxima van 30 tot 32 graden. Vanaf vrijdag dan zien we dat er wel iets gaat veranderen. Want dan krijgen we te maken met enkele buien. Het is nog wel onzeker hoe stevig die buien uit gaan pakken. Maar er is echt wel wat kans op stevige exemplaren met kans op onweer. En vanaf het weekend krijgen we dan te maken met een noordwestelijke windrichting. En daardoor wordt het een stuk minder warm.
0: Ja.
1: Dagelijks zo'n graad of 25. Nou goed, dus dat is alsnog gewoon best wel aangenaam natuurlijk.
0: Maar goed, een paar dingen, Berend. We zijn nu nog aan het bijkomen van het weekend. Dus het weekend is er heel ver weg. En mijn bonusmoeder, dat is Doortje, die zegt altijd... Is het al zover? Nee, het is nog niet zover. Dus we gaan rustig naar morgen.
1: Zo is het, ja. Dag bij dag, hè. We leven dag bij dag.
0: Zo is dat, Berend. Dus morgen is zeg maar een beetje dezelfde dag als vandaag. We zijn al voorbereid. Dankjewel.
1: Doei.
0: Dag, hè. Houdoe, hoi.

0: weer thuis.
1: Iedereen wil toch ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant. Kijk, gezellig.

0: uiteindelijk vinden we allemaal de weg. Alleen soms is het even uitpuzzelen waar het pad ons heen brengt. Waar het pad toe leidt. Zo zit het leven in elkaar. John Vangelis. John Anderson was het van de band Yes. En Vangelis van Aphrodite Child, de band van Demis Roussos. En die John Anderson die zat bij Yes en die wilde graag hebben dat Vangelis kon spelen in de band. Maar Vangelis die zei van nou, daar zie ik dus zitten, maar ik wil wel af en toe gewoon een liedje maken met jou. Want we hebben wel een soort match, een soort klik. En zo geschieden, af en toe een liedje maken. En dat resulteerde in John en Vangelis. Zoals deze, I Hear You Now. Koen Wijn, goedemiddag.
1: Hi.
0: Je bent er druk bezig met van alles hier.
1: Ja, ik moet eigenlijk plassen. Ik zat de hele tijd op de klok te kijken. Ik denk, wanneer komt hij naar me toe? Want ik moet plassen, maar ik denk, blijf toch even staan. Ja. Het is niet goed, hè? Het schijnt niet goed te zijn.
0: Nee, moet je niet lang ophouden. Nee, dus, je moet gewoon gaan plassen. Dus ga plassen. Zo, even gauw snel zeggen, wat ga je doen dan?
1: Ik ga zo ook nog even hebben over plassen. Ik kwam opeens een onderwerpje in me op. Daar kom ik zo even op terug, nog.
0: Nou, oké, goed. Dank, veel plezier zometeen. Koen Wijn, zo dadelijk tussen 1 en 4 te beluisteren. En dat wil zeggen dat dit programma er morgen weer is vanaf 10 uur. Dat ik er nog eentje mag draaien. Kaiser Chiefs, hier is Ruby.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
4: ANWB en gaan.
5: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
6: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt. Onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannunen-mondzorg.nl.
7: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
8: SVK Benelux.
7: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
9: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
10: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Renate Kok met het NOS Journaal. In het centrum van Meppel probeert de brandweer met man en macht een grote brand te bestrijden. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. De vlammen slaan uit het dak en een deel van het pand is ingestort, meldt RTV Drenthe. Een straat erachter wordt nu ook ontruimd en eerder werden ook al een kinderdagverblijf en een bibliotheek in de omgeving uit voorzorg ontruimd. Over slachtoffers is nog niets bekend. Er komt ook veel rook vrij. Er is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Een Marokkaanse journalist is gisteren aangehouden bij aankomst op de luchthaven van Tanger. Justitie in Marokko heeft nog geen reden aangegeven voor die aanhouding van Ali Lemrabet. Maar volgens een vrouw wordt hij beschuldigd van het verspreiden van valse informatie. De journalist, die al enkele jaren in Barcelona woont, staat bekend als een felle criticus van de Marokkaanse staat. Hij is al eens veroordeeld tot een celstraf en kreeg jarenlang ook een beroepsverbod. In het centrum van Rotterdam zit een man vast in een vuilniswagen. Hij heeft vermoedelijk in een container geslapen en belandde tijdens het legen ervan in die vuilniswagen. Hij kwam met zijn been klem te zitten tussen de klep die het afval in de wagen aanduwt en zit nu al uren vast. Hulpdiensten proberen die man te bevrijden. En Spanje is van alle Europese landen het goedkoopste land om te tanken. Jarenlang was dat Luxemburg, maar dat land is dus nu ingehaald door Spanje. Benzine kost daar gemiddeld €1,64 per liter en diesel €1,62. Buiten de snelwegen kunnen de prijzen nog lager uitvallen in Spanje. Automobilisten in Nederland en Zwitserland zijn het meeste kwijt. In Nederland kost een liter benzine nu gemiddeld €2,43. Het weer volop zon, droog ook. Op de Wallen wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het 31 graden worden. Morgen weinig verandering. Ook weer veel zon dan. En nog wat warmer met 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dank daarvoor, Erwin bij de ANWB. Hoe staat ervoor op de weg?
14: Ja, er is veel vertraging op de A50 Eindhoven richting Arnhem door een ongeluk bij Ravenstein. 6 kilometer file. De weg is wel weer vrij. Op de A59 Den Bosch-Oss staat tussen Oss en Knoopend Paalgraven daardoor 4 kilometer file.
13: Alright, zijn we daarvan weer op de hoogte. Sterkte aan iedereen die in de file staat, want het wordt langzamerhand warmer en warmer. Dus zorg dat je in ieder geval wat te drinken bij hebt als je de auto ingaat. Allemaal van dat soort adviezen. Ze zijn nooit weg, zou ik zeggen. En mijn advies, nou, blijf lekker luisteren naar Wijn in de Middag. Zometeen veel meer over... Oké. Komt-ie. Sleutelincontinentie.
15: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor. Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
16: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
17: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
18: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
17: Nog niet helemaal dus.
18: Tja, die administratie. Toevallig tips?
17: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
18: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
17: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
16: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
19: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar nee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
20: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
21: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
22: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij Scoot Me in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. Scoot Me, daar kom je mee thuis.
23: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
22: Bezoek onze showroom in Waalwijk. Scoot Me, daar kom je mee thuis. Scootme.nl.
24: Dit is Omroep Brabant. Met nu
25: Wijn in de Middag. Koen Wijn.
26: Hey.

0: De wijn van iets naar ene vertrekt nu van spoor 1.
1: Van harte welkom, dat zei Beyoncé ook tegen alle single ladies, maar ook alle getrouwde of al reeds bezette ladies wil ik ook van harte welkom heten. Net als de mannen die lekker voor de radio zitten. Ja, voor de radio ga je natuurlijk nooit zitten, een beetje raar, maar goed, vooruit. Om lekker te luisteren naar Wijn in de Middag. Hopelijk kom je de dag een beetje door. Is het allemaal op het werk niet te zwaar en noem maar op. Kan je er een beetje koel op zitten. Zit je in een airco net als ik. En is het gewoon allemaal lekker chill. Nou, ik lood je in ieder geval de middag door richting Afslag Zuid. Vandaag met Stef en Marjolein. Om gewoon even te chillen. Nou, dat deed ik zojuist met Beyoncé uit 2008. Overigens vorige week, toen verrasten ze nogal haar fans. Opeens, on the 4th of July. De Amerikaanse onafhankelijkheidsdag met nieuwe muziek. Dus die zul je binnenkort ongetwijfeld ook voorbij horen komen. Hey, dan die sleutelincontinentie. Ik maakte je net al een klein beetje warm, tussen aanhalingstekens, voor dat begrip. Wat is dat nou? Nou, dat is heel herkenbaar. Ik had het namelijk net nog. Ik moest heel nodig plassen toen Hubert mij op de radio wilde halen voor een voor een tiesje, zoals we dat dan noemen. Even laten horen dat je er al bent en dat je zo meteen iets leuks gaat doen. Maar ik moest enorm plassen, maar ik dacht, ik wacht even, weet je, ik houd op. Maar wat gebeurt er dan? Loop je vervolgens naar de toilet en dan sta je als een overspannen ezel, sta je te dansen voor dat urinoir, omdat je moet je gulp nog open krijgen, je riem open en allemaal. Iedereen herkent dit, toch? Of dat je thuis komt en dat je naar het toilet loopt meteen en dat je denkt, oh, ik moet nodig. Nou, dat heeft dus een naam. En die naam, die is echt briljant. Dat is de sleutel in continentie. En dat is gewoon een gerespecteerde term, ook onder urologen. En dat is eigenlijk het simpele, dat als je in de buurt bent van een toilet, dat je aandrang krijgt. Het is een soort Pavlov-effect. Maar je krijgt dus aandrang. En er is niks geks aan. Dus als je vrouw zegt, van sta je allemaal gek te dansen daar in de hal, dat komt dus omdat je sleutelincontinentie hebt. Dat moet je dat dan van zeggen. Lieve schat, ik heb sleutelincontinentie. En wat kun je er tegen doen? Nou, niet zo gek veel. Ja, je kan natuurlijk wel een beetje je blaas trainen, maar uiteindelijk is het gewoon ook iets wat we in onze kop hebben. Je bekkenbodemspieren kun je trainen. En door die te ontspannen kun je beter uiteindelijk plassen en het ophouden. En je moet op je gewicht letten, want als je wat zwaarder bent of veel buikvet hebt, dan kan dat invloed hebben op je blaas. En je moet heel erg oppassen met koffie en alcohol. Nou, laat die maar zitten. Welkom bij Wijn in de Middag.

Abba. En we maken het gewoon nog een klein beetje warmer. Dat doe ik niet met deze Zweden, maar dat doe ik met David Guetta en Sia. Want die put you in flames, ja zeker weten. Zometeen gaan we richting het nieuws, maar eerst dus deze.

0: weer voor de warmte. David Guetta en Sia zometeen. De Rolling Stones op Omroep Brabant. En daarna. Het is echt zo fijn, hè? Aerosmith. Maar dat zometeen pas. Want eerst Jasper met het nieuws. Wat zit daarin, Jasper?
1: Brabantse agenten die werken tijdelijk in België. En in Peru hebben ze iets bijzonders overgehouden aan het WK voetbal.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag. Lekkere van
3: Albert Heijn. Zeg, doe er iets nieuws voor op de muur? Nou, kom er eens rondneuzen bij Koningsverf en Behang in Helmond. Ze hebben de meeste keus van Zuid-Nederland. Koningsverf en Behang heeft 100 jaar ervaring. Die kun je dus wel vertrouwen. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op koningsverfenbehang.nl.
4: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl. Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
0: Erwin bij de ANWB. Het is best druk op de weg.
5: Ja, er zitten veel dagjes mensen op de weg. En dag mensen. Maar jullie staan in de file op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en Knoop de Empel. 8 kilometer. A2 Maastricht-Eindhoven tussen Leenderheide en Batendorp 6 kilometer. Tussen afrit Kerkdriel en Waardenburg 5 kilometer file. A2 Eindhoven-Maastricht tussen Leenderheide en Leen 5 kilometer file. Koop ook wel een beetje door die werkzaamheden op de A73 Nijmegen richting Maasbracht richting Nijmegen. Dus op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os-Oosten en Knoop het Bankhoef 10 kilometer langzaam rijden. A73 Maasbracht-Nijmegen bij Malden. Vanaf Haps 4 kilometer file. En de A279 Roermond-Den Bosch bij Keldonk 2 kilometer file.
0: Blijf leuk, hè, Haps?
5: Jazeker.
0: Hartstikke goed. Hey, dankjewel. Tot later.
5: Hey.
6: Omroep Brabant.
0: Zonnig, enkele sluierwolken, maar wel warm. 30 tot lokaal 32 graden maar liefst vandaag. Het nieuws, Jasper.
1: Goedemiddag, twee agenten uit Brabant die werken deze week tijdelijk in het Belgische Knokke Heist. Ze helpen daarmee tegen de overlast van Nederlandse jongeren in de kustplaats. Veel Nederlandse eindexamenleerlingen die trekken die kant op omdat je in België al vanaf je 16e mag drinken. Het is de zesde zomer dat de Nederlandse politie de Belgische

0: collega's helpt. Het is echt geen grap. In ieder geval niet van Even Serieus. De groep staat dit weekend op de Zwarte Cross, maar mag van de organisatie van het festival hun hit Baila de Gasolina niet spelen. En volgens Stefan is de Zwarte Cross hier echt serieus over.
1: Ze geven aan dat mensen het echt, dus hun personeel, het echt beu is om die plaat nog te horen een heel festival lang. En hebben ons gewoon gevraagd, hey jongens, maak er een hele vette, dikke, vette show van. Maar sla gewoon die plaat over.
0: Hij hoopt dat het festival komende dagen alsnog bekend maakt dat het een grap is. Het lijkt weer wat rustiger bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dit weekend was het grimmig en werd er gevochten op het veld voor het aanmeldcentrum. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk vonden het zo onveilig dat hulpverleners vertrokken. De gemeente, het COA en het ministerie werken nu aan een oplossing, zegt NOS-verslaggever Edwin van den Berg.
2: Er is het afgelopen weekend, begrijpen wij, wel tussen de organisaties, de instanties, overleg geweest, maar hopelijk komt er vandaag een oplossing. Want als gezegd, het Rode Kruis en ook Vluchtelingenwerk komen pas terug als het weer veilig is. En dat is het op dit moment nog niet dus.
0: Er is nu nog één hulporganisatie actief in Ter Apel die daar bijvoorbeeld tenten neerzet en water uitdeelt. Dat de Noorse spits Erling Haaland een fenomeen is, daar zijn veel mensen het inmiddels wel over eens. Maar in Peru zijn een boel kerstverse ouders echt helemaal weg van hem. In dat land kregen de afgelopen weken honderden baby's de voornaam Haaland of Erling Haaland. Nou ja, waarom is juist Peru nou zo'n fan? Dat komt omdat het in het Zuid-Amerikaanse land traditie is om je kind te vernoemen naar een bekende voetballer. Zo heten er zo'n 34.000 kinderen in Neymar. Lopen er ook duizenden kinderen rond die Messi, Cristiano Ronaldo of Mbappé heten.
3: En Johan dan?
0: Dat is een goede vraag. Ja. Verder heb ik eigenlijk niet uitgezocht.
3: Maar onze Johan Cruijff, die Johan.
0: Misschien was het toen nog geen traditie. Ja, nee. Dit WK is dus vooral Haaland de populairste naam.
3: Nou, grappig zeg. Dus, maar heten mensen dan Haaland? Of heten de mensen dan, wat heet hij?
0: Erling Haaland.
3: Erling.
0: Ja, sommige heten van voornaam echt Erling Haaland. Dus ja? Hebben ze het soort van aan elkaar gemaakt. Maar ja? Heel veel heten gewoon Haaland. Okay. Dus de achternaam wordt de voornaam.
3: Ja, maar misschien dat er dus ook wel een jaar of 40, 50 geleden heel veel Goans zijn geworden.
0: Ja, en misschien als wij ons best hadden gedaan, hadden er heel veel Depay of Memphis gegeven.
3: Ja, precies. Nee, daar zou ik zeker niet aan beginnen. Dankjewel Jasper, tot over een uur.

geïnspireerd op het verhaal van zijn dochter, waarbij hij opeens beseft, ik ben wel heel veel met de band bezig. Steven Tyler. En dacht, ja, misschien dat ik haar een beetje verwaarloos. Daarom heeft hij Jaded gemaakt. Van de Aerosmith uiteraard. Wat wil je horen op de radio? Is het iets zomers? Is het juist iets om verkoeling van te krijgen? Is het iets wat niks met het weer te maken heeft? Het is wat mij betreft om het even voor. Maar stuur het wel even in. Naar dat nummer 06573-28203. Zet hem in je telefoon als radiostudio. Je hebt altijd een lijntje met ons. Laat weten wat je wil horen.

Het is een hele lijst weer. 06573282. Ik heb het idee dat er maar weinig mensen zich echt laten leiden door de warmte. Het is niet liggen op de bank en niks doen, zeg maar. En ik denk dat ik er wel eentje heb gevonden. Een leuke trouwens, ook altijd een

beetje. Die Sienna Spiral en Die on this Hill. Zou ooit geprobeerd hebben, dat las ik ergens, Bohemian Rhapsody op een piano te spelen. Dat lukte allemaal niet. Dit kwam er wel uit en dit was uiteindelijk het liedje wat haar, nou ja, fame bracht sowieso. En waarin ze ook wel een beetje een lange neus kon trekken. Na alle mensen die haar vroeger hebben gepest. Want dat zei ze ook, I've been bullied. Dus ze is enorm gepest en dat heeft eigenlijk een beetje de voedingsbodem gegeven om er uiteindelijk een carrière van te maken. En dat is zo. En dat zie je wel vaker, hè, dat nare ervaringen uit het verleden, overlijden, kapotte relaties, al dat soort zaken, dingen die je liever niet meemaakt, maar die in een mensenleven nou eenmaal gebeuren, dat een zeer vruchtbare voedingsbodem is om liedjes van te maken. Nou, en die liedjes die hoor je allemaal hier op Omroep Brabant, nu tijdens Wijn in de Middag. En het laatste liedje voor 2 uur, dat is een liedje wat volgens mij wat dat betreft weer een hele andere betekenis heeft. Dat heeft veel meer te maken met de politiek. Jazeker, Eddie Grant, Gimme Hope, Joanna, hoor je nu op Omroep Brabant. En zometeen dus het nieuws van 2 uur, maar eerst nog deze hier bij Wijn in de Middag.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer voor minder. Simpel.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer. Met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
8: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SWK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
9: SWK Benelux.
8: SWK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
10: Hey bouwtopper! Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
11: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot €6.000... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
13: Renate de Kok met het NOS Journaal. De man die vastzit voor de moord op een vrouw bij het station van Nieuw-Vennep heeft die dag ook andere vrouwen lastiggevallen. 4 van hen hebben dat gemeld bij de politie. Het slachtoffer is een vrouw van 59. Ze werd eind maart doodgestoken op de parkeerplaats van het station. Het moordwapen, met daarop ook DNA van de man die nu vastzit, werd een dag later gevonden door een journalist. De verdachte heeft een Italiaans paspoort en geen vaste woon- of verblijfplaats. Hij staat inmiddels op de wachtlijst voor het Pieterbaancentrum. De man die vanmorgen in Rotterdam klem kwam te zitten in een vuilniswagen is bevrijd. Hij werd na 2 uur door de hulpdiensten uit die wagen gehaald. De man lag waarschijnlijk te slapen in een container toen die werd opgetild en geleegd. Hij kwam daarna met zijn been klem te zitten onder de klep die het afval aanduwt in de wagen. De man is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. In het centrum van Meppel woedt nog altijd brand. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij. De vlammen sloegen uit het dak en een deel van het pand is ingestort. Naastgelegen panden lijken gespaard, meldt RTV Drenthe. In de omgeving zijn onder meer verschillende woningen en ook een bibliotheek en een kinderdagverblijf uit voorzorg ontruimd. Omdat er eerder ook veel rook vrij kwam, werden omwonenden gewaarschuwd om ramen en deuren dicht te houden. Shorttrekker Sven Roes is weer terug in Nederland. Volgens de schaatsbond is hij gisteren in goede gezondheid herenigd met zijn familie. Roes verdween vorige maand spoorloos. Enkele dagen later werd zijn auto gevonden bij Schiphol en bleek dat hij naar het buitenland was vertrokken. Volgens de schaatsbond is het verder een privézaak en heeft de familie gevraagd om rust. Het weer volop zon en droog. Op de Wadden wordt het een graad of 22, in het zuidoosten 31. Morgen weinig verandering, dan ook weer veel zon en nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
14: Dank je, Renate. kijken bij Erwin, want die heeft een aardig blik op de weg eigenlijk.
15: Het is alweer wat minder druk dan daarnet, gelukkig. Want iedereen was tegelijkertijd onderweg, weet je nog. Dat was echt ongelooflijk. Je hebt nog nooit zoveel luisteraars gehad, denk ik. Op de A27, bij daar richting Gorinchem, tussen Nieuwedijk en Knoopend Gorinchem, 6 kilometer file. Dat komt door die werkzaamheden. Op de A50 Eindhoven-Arnhem rijden ze om, tussen Os-Oost en Knoopend Bankhoef, 10 kilometer, vertraging 20 minuten. A58 Tilburg-Breda, tussen Tilburg Center West en Babel, 7 kilometer file. A73 Maasbracht-Nijmegen bij Malden, 5 kilometer file. En door politieonderzoek is de N830 Gorinchem-Meteren in beide richtingen dicht, tussen de A2 en Meteren.
14: Wat ging opeens snel praten, Erwin?
15: Deed ik dat?
14: Ja, joh. Je ging
15: ik kan
14: opeens,
15: het nog een keer doen.
14: Nee, dat hoeft helemaal niet. Maar je, ging, nou, je mag het van mij doen, maar dan op je allersnelst.
15: Ik zat achter tevoren.
14: Kan je dat?
15: Dicht politieonderzoek beteren en H2 de met aansluiting de... Nee, ik kan het niet.
14: Al die vele luisteraars die ik net volgens jou had, die zijn nu weg. Dankjewel, Erwin.
15: Oh, jammer.

0: stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fiets een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
4: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
5: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat. Ik ga vaak met mijn buurtjes in opa en oma naar het park.
6: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken. En tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
7: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
8: Dit is Omroep Brabant. Met nu
9: Wijn in de Middag. Koen Wijn.

0: 9. Wijn in de middag. Geniet met volle teugen. Omroep
1: Brabant. Het is 2:12. Je luistert naar Wijn in de Middag hier op Omroep Brabant. En sowieso fijn dat je lekker de radio aan hebt. Ik hoop dat je het een beetje cool kan houden vandaag tussen de 30 en de 32 graden. Ja, typisch weer waarop je de keuze moet maken binnen of buiten. En die keuze die is ook best lastig. Want buiten is het gewoon snikheet. Dan is het in de schaduw misschien nog wel te doen. En binnen is dan een airco, maar dan krijg je weer niks binnen van. Dan krijg je niks mee, moet ik zeggen, van buiten. Ja, het is wat dat betreft best een ingewikkelde dag, maar ik hoop dat je hem niet zo ingewikkeld gaat maken. Ik hoop dat je in ieder geval door de werkdag heen komt, dat je baas misschien iets regelt als ijsjes, in ieder geval een goede airco en dat soort zaken. En dat ik je dan kan verblijden met fijne muziek. Zometeen al een heerlijke van eigenlijk Righiera, waarvan ik niet eens weet of dat dan het origineel is. En ik blijf een beetje op de Italiaanse tour. Zometeen ook in het terugspoelen naar de jaren 90. Maar dat zometeen.

0: Vamos a la playa. Van Miranda, die was dan weer Frans. Maar oorspronkelijk Rigiera, hartstikke Italiaans. En daar blijf ik trouwens eventjes.
1: Even terugspoelen naar
0: 1995. Ik ga het hebben over Robert Miles. Hij overleed in 2017, maar hij had in de 90s een groot succes met Children natuurlijk. Een producer die hoorde het in een nachtclub, die maakte daar een heel groot succes van uiteindelijk. Maar waarom heette dat liedje Children? Want er wordt verder niet in gezongen, het is alleen maar piano. Nou, dat had twee belangrijke redenen. Een foto van kinderen in de oorlog van Joegoslavië die Miles zo aangreep dat hij deze titel uiteindelijk aan zijn liedje wilde hangen. Dat was één. En twee, de donkere kant van de rave-cultuur. Veel mensen die stapten namelijk toentertijd onder invloed in de auto, met veel doden tot gevolg. En hij wilde een nieuw genre verzinnen waarbij dit niet meer aan de orde was. Dream House, zo noemde hij dat. Rustige muziek met een baslijn en een piano. En zo zouden de Children moeten weten dat dat iets was waar ze niet aan moesten beginnen. En daarom kwam dit liedje, speciaal voor jou, uit de 90s. Children, a Robert Miles.

0: het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Kijk gezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag
1: tussen 4 en 7. Omroep Brabant.

0: Hallo, zeg ik ook zometeen tegen Jasper. Maar eerst richting de platen, zometeen. Dua Lipa en Houdini. En Shakira is over de heupjes. Maar dat zometeen pas. Wat eerste nieuws, wat zit daarin, Jasper?
1: Een motordief die is op heterdaad betrapt in Breda. En er gaat weer een bijzonder slechte tip rond op internet.
2: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam? Een Tempoermatras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoergevoel bij Koos Kluipmans.
3: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
4: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak, een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AHA Dry Roasted Pinda's voor 89 cent en AHA Stoprood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten, altijd laag.
0: Annemieke bij de ANWB. Het is redelijk druk op de weg. Nou is het het toppunt misschien al wel een klein beetje geweest. Want het bestaat voornamelijk uit dagjesmensen. En om nu nog ergens naartoe te gaan, dat is misschien niet zo handig, toch?
6: Ja, ik hoop dat je het nu eigenlijk gewoon lekker rustig aandoet. Ergens in de schaduw met
0: ja,
6: een
0: precies.
6: Lekker
0: maar wat
6: drankje.
0: Staat er nog wel?
6: Nou, er staat onder andere vertraging op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen-West en Waardenburg een kwartier vertraging. De A27, Breda richting Gorkum. Door wegwerkzaamheden voor knooppunt Gorkum een kwartier op onthoud. Dan de A50, Eindhoven richting Arnhem. Voor knooppunt Bankhoef 9 kilometer file met een kwartier op onthoud. En tot slot de A73, Maasbracht richting Nijmegen. Bij Nijmegen-Dukenburg 10 minuten extra reistijd.
0: Dankjewel.
7: Omroep Brabant.
0: Vandaag een dagje met lekker weer. Ja, tenminste, wat vind je lekker? 30 tot 32 graden.

0: zon en misschien een klein beetje sluierbewolking. Ach ja, iedereen mag het zijn dat ervan denken. En nieuws, Jasper.
1: Goedemiddag. Een man van 20 uit Breda is in de nacht van zaterdag op zondag op heterdaad betrapt toen hij een motor probeerde te stelen in een parkeergarage. Iemand had het door, bleef de man volgen en schakelde ondertussen de politie in. Agenten zijn daarna de bewuste parkeergarage ingegaan. Ze zagen hoe de man probeerde om de motor te stelen. Hij liep weg omdat het niet lukte, maar is alsnog opgepakt. Brabant heeft nu al de derde regionale hittegolf van het jaar te pakken. En dat is bijzonder vroeg, vertelt weerman Berend van Straten bij Weerplaza.
2: Dat komt wel eens vaker voor, maar zeker niet elk jaar. En, ook al, en het is record vroeg dat we nu al in de eerste helft van juli met 3 regionale hittegolven te maken hebben.
1: De kans is dus groot dat we het record van 5 hittegolven in een jaar tijd gaan verbreken. De hittegolf waar we nu in zitten duurt nog zeker tot vrijdag. Daarna wordt het iets koeler. En die hitte die merken ze ook op schepen. Binnenvaartschippers moeten een stuk langer wachten bij sluizen, omdat het water door de droogte in rivieren erg laag staat. Om water te besparen gaan er daarom tijdelijk minder schepen tegelijkertijd in de sluis. Volgens de branchevereniging is het nu ook extra druk op het water. Bedrijven leggen extra voorraden aan, omdat ze bang zijn dat het water de komende weken nog verder zakt en dat varen dan helemaal niet meer lukt. En er gaat weer een bizarre trend rond op social media, waar jongeren massaal in meegaan. Vergeet normaal glijmiddel, gebruik olijfolie. Dat zou een goedkoop en natuurlijk alternatief zijn. Al dus een hele reeks aan video's en blogberichten.
3: With olive oil, let me tell you.
4: That bitch potent.
5: Dude, it's like the dabs of lotion.
3: 100%, you have to dip like a finger in there and you got enough.
6: She used olive oil, okay? And the times that she used olive oil, she got pregnant.
1: Maar het is echt niet slim, waarschuwen gynaecologen. Olijfolie lost niet op in water en blijft daardoor veel langer in je lichaam zitten. En daardoor is de olie een broedplaats voor schimmel en bacteriën. Ook is de olie en latex een slechte combinatie, waardoor condooms zonder dat je het doorhebt kapot kunnen scheuren. Experts die zijn inmiddels helemaal klaar met influencers die steeds weer met natuurlijke producten komen. Want natuurlijk is echt niet hetzelfde als veilig, zeggen ze.
0: Nou, ik heb nog wel een paar vragen, Jasper.
7: Hoe zit het dan met shampoo? Kan die shampoo dan wel gebruiken of zijn er hele andere dingen? Misschien is het...

0: Shakira. Die ook nog steeds aan de top van de nationale hitlijst staat. Met Die Die. Het zal snel voorbij zijn als het WK ook voorbij is, denk ik.
1: De meezinger van de middag. Maar neurie of fluiten mag natuurlijk ook.
2: Vlieg met me mee naar de regenboog!
0: Paul de Leeuw. En vlieg met me mee naar de regenboog. Typisch zo'n liedje om lekker op mee te zingen. En lekker op mee te neurie of lekker om op te fluiten. Doe dat vooral hier tijdens Wijn in de Middag.
2: Shalom.

Het is Pat Benatar en Love is a Battlefield. En dat kan het inderdaad soms zijn voor sommige mensen. En dat is nooit fijn. Maar ja, liefde is een werkwoord. En daar moet je dus aan werken. En dan richting een man die echt al dik boven de miljard streams uitgaat. Mr. Props. En Mr. Props die is geboren in Duitsland, maar gewoon een Nederlander, groeide op in Zoetermeer. Was volgens mij ook nog heel eventjes in Tilburg, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar in ieder geval echt wel een hele grote jongen. Nothing Really Matters was zo'n liedje. Maar hij maakte ook een liedje dat heette Waves. En dat is in allerlei remixen gegaan. En daarmee heeft hij echt heel flink gecast. Dennis Principal Stir, want zo heette die eigenlijk. Die maakte deze klanken. En die ga je herkennen. Daar ga je ook van genieten. Hoop ik althans. De komende 2 minuten en 45 seconden hier op Omroep Brabant.

0: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
8: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Het 24 uur Solex Racefestival. 4 dagen feest met onder andere Roenese, Henk Wijngaard, WC Experience, The Outsiders en nog veel meer. Het laatste weekend van augustus in Heeswijk-Dinter. Check snel 24uursolexrace.nl.
11: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
12: Ah, wat een schatje.
13: Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
14: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
15: Jeugdcircus Il Grigio is weer terug. Bezoek de show Biblio Magico. Van 18 juli tot en met 2 augustus in Haren. Ieder jaar gaan gemiddeld 10.000 bezoekers je voor. Mis dit spektakel niet en bestel je ticket op ilgrigio.nl.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
16: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
17: Donate Kok met het NOS Journaal. Artsen zien steeds meer gezondheidsklachten door vapen. Er zijn dit jaar al 24 meldingen binnengekomen bij het nieuwe landelijke meldpunt. En dat zijn er volgens RTL bijna evenveel als er in totaal de 2 jaar daarvoor binnenkwamen bij een ander meldpunt. Het gaat met name om luchtwegproblemen, maar ook om hartkloppingen en slaap- en concentratieproblemen. Sommige patiënten zijn pas 12 of 13 jaar oud, zegt een arts van het centrum. En ze vreest dat het mogelijk nog maar het topje van de ijsberg is, omdat nog niet alle artsen melding doen van klachten door vapen. Het onderzoek naar de dood van de Britse ex-politica Anne Widdecombe is overgenomen door een speciale antiterreureenheid. De vrouw werd donderdag dood aangetroffen in haar huis. Ze had ernstige verwondingen. De politie zei eerder dat de moord waarschijnlijk niet politiek gemotiveerd was. Of dat nu is veranderd, is niet bekendgemaakt. Gisteren is een man aangehouden op honderden kilometers van de woning. Widdecombe zat 23 jaar voor de conservatieve partij in het Britse lagerhuis. En ze was een tijd staatssecretaris voor het gevangeniswezen. Door de natuurbrand bij Parijs is de snelweg A6, de route Soleil, tussen Parijs en Dijon in beide richtingen dicht. Justitie in Frankrijk houdt er rekening mee dat de brand bij Fontainebleau gistermiddag mogelijk is aangestoken. Binnen een straal van 1 kilometer zijn 10 brandhaarden gevonden, en dat duidt er volgens de autoriteiten op dat er mogelijk opzet in het spel is. Eredivisie scheidsrechter Rob Dieperink is overleden, meldt de KNVB. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Dieperink maakte 14 jaar geleden zijn debuut in het betaalde voetbal. In april werd hij in Londen gearresteerd op verdenking van aanranding van een minderjarige jongen, kort na een Conference League wedstrijd daar. De zaak werd al snel gesepareerd vanwege gebrek aan bewijs. Toch besloot de FIFA dat hij niet op het WK mocht fluiten. Rob Dieperink was 38 jaar. Het weer zonnig, warm, 23 graden op de Wadden en 31 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zomers en warm. En nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
18: Wel mooi, hè? ja, hoe warm was het ook alweer? Nou, best wel warm, hè, Annemiek, hè?
19: Ja, gewoon heet.
18: Ja, inderdaad, gewoon heet.
19: Het
18: bevliegtje. Maar is er nou ook iets waar... Want je weet altijd, als het gaat regenen, dan gaat het verkeer loopt vast, zeg maar. Dat is altijd gedoe. Ja. Is het nou iets, als het echt heel warm is, dat verkeer ook automatisch vastloopt, dat mensen op een andere manier gaan rijden? Of is daar echt geen zinnig woord over te zeggen?
19: Nee, daar is eigenlijk geen zinnig woord over te zeggen. We hebben wel met echt die extreme hitte van afgelopen tijd wel gezien dat er bijvoorbeeld meer mensen met klapbanden langs de weg staan. Mm-hmm. Maar verder niet, geen gekkigheid eigenlijk. Nee. Mensen gaan goed voorbereid op pad. En dat is natuurlijk wel de boodschap. Flesje water mee, parapluutje mee, goed humeur mee. En dan moet het goed komen.
18: Juist, hoe is het nu?
19: Nou, er staat nu vertraging op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Voor Waardenburg doe je er een kwartier langer over. Op de A17, Roosendaal richting Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 10 minuten oponthoud. Op de A27, Breda richting Gorkum, zijn ze nog steeds met de weg bezig. En daardoor heb je voor knooppunt Gorkum 10 minuten vertraging. En tot slot de A50, Eindhoven richting Arnhem. Voor knooppunt Bankhoef 9 kilometer file. En daar moet je op een kwartier extra reistijd rekenen.
18: Dan dank ik je hartelijk en spreken wij elkaar over een half uurtje weer.
19: Tot straks.
18: Yes, tot straks. En mocht je nou een klein beetje in slaap gesukkeld zijn, helemaal niet erg, ga je zo meteen wakker maken. Doe ik samen met Avicii en Alloy Black.
20: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
21: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
22: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
23: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
24: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
25: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
26: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
27: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
28: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch.
29: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij Scoot Me in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. Scoot Me, daar kom je mee thuis.
30: Lachen, gieren,

0: Waalwijk. Scoot Me. Daar kom je mee thuis. Scootme.nl.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: Wijn in de Middag. Koen Wijn.
3: Wijn in de Middag.

0: Rijn in de middag.
1: Rijn in de middag.
2: Op Omroep Brabant.
0: Ja, en ik zit hier natuurlijk altijd als een vrolijke buurman met gezellige plaatjes en leuke praatjes, hoop ik althans. Maar vandaag heb ik toch wel een paar keer flink moeten slikken. Door het verhaal van een ander, maar ook het besef dat dit soort dingen ieders leven in kunnen komen. Een scheidsrechter, Dieperink, misschien heb je het meegekregen, die op veel te jonge leeftijd overlijdt. Ooit beschuldigd van de aanranding van een minderjarige. Beschuldigd, hè. Breed uitgemeten en veroordeeld zonder dat er ooit een rechter aan te pas is gekomen. Sterker nog, de zaken werden geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. En hoe Rob Dieperink is overleden, weet ik niet. Zijn leven was even op zijn allerdonkerst. Dat kan ik mij zo voorstellen. Net zo donker als het leven van shorttrekker Sven Roes. Hij verdween een paar weken geleden plots van de aardbodem, zo leek. Al snel werd wel duidelijk dat hij gevlucht was. Weg uit Nederland. Blinde paniek. Om niet aan het of aan zijn eigen ideaalbeeld te voldoen als topsporter. En mijn oma die zei ooit heel terecht: het is duister lezen in andermans boeken, jongen. Je weet niet wat er bij een ander gebeurt. Wat er waar is en wat niet waar is. Wat iemand beweegt of iemand juist niet. En daarom ben ik hier nu toch een beetje de dorpspastoor aan het uithangen. Want waar je ook gaat en wie je ook in de ogen kijkt, je kent nooit het hele verhaal. En wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Dat besef ik mij ook. Maar praat, vraag en informeer. Maak iemand niet genadeloos af op het internet of ben niet te streng voor jezelf. En misschien is het dan ook wel goed om af te sluiten met nog een mooie wijsheid. Don't judge a book by its cover.

0: Denise Williams and Let's Hear It for the Boy.
1: Klassieker van Nederlandse bodem.
0: Ja, het begin van deze eeuw maakte Brainpower een liedje dat heette Dansplaat. Hij werd al geroemd om zijn rapskills. Maar mensen begonnen hem te vragen wanneer hij wat ging maken wat ook een beetje dansbaar was. En toen hij beatmaker Maniac ontmoette, kwam de plaat Dansplaat heel snel. En nog wel een grappig verhaal bij dit liedje. Brainpower, die eigenlijk Gert-Jan Mulder heet, die zat in een Van der Valk hotel te eten en had stroganoffsaus op tafel staan. En hij nam zich voor om een couplet te schrijven met als rijmwoord stroganoffsaus. Nou, daar is het eerste couplet uit ontstaan. Luister.

0: En Miss Ilse de Lange. Maar dat straks allemaal pas. Wat is Jasper met het nieuws? Wat zit daarin? Jasper?
1: Ja, ik heb goed nieuws voor iedereen die naar de Vierdaagse wil. Oh. En ja, voetbalwedstrijden kijken. Is dat nou gevaarlijk of juist gezond?
0: Leg eraan hoe je vrouw erop reageert.
2: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
3: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
4: Jeugdcircus Il Grigio is weer terug. Bezoek de show Biblio Magico. Van 18 juli tot en met 2 augustus in Haren. Ieder jaar gaan gemiddeld 10.000 bezoekers je voor. Mis dit spektakel niet en bestel je ticket op ilgrigio.nl.
5: Ook zo'n last van warmte in huis en fel zonlicht dat in je ogen schijnt? Met zonwering van Glaudemans hou je warmte en zon beter buiten. Vakkundig geplaatst en eenvoudig te bedienen. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
0: Annemieke, bij jou staan er in het scherm in ieder geval files en die zouden dan op onze wegen moeten staan. Hoe zit dat?
6: Dat klopt. Je hebt onder andere vertraging op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Voor Waardenburg 14 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. Het is ook druk op de A17, Roosendaal richting Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder een kwartier op onthoud. Dan gaan we naar de A27, Breda richting Gorkum. Door de wegwerkzaamheden 10 minuten vertraging bij knooppunt Gorkum. Op de A50, Eindhoven richting Arnhem. Voor knooppunt Bankhoef ook een kwartier vertraging. En de andere kant op de A50, maar dan richting Oss. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein duurt er een kwartier langer over.
0: Gezellig druk, zullen we maar zeggen.
6: Nou, inderdaad.
0: Ja, dankjewel, Annemieke. Op Brabant. Vandaag een dag met tropische temperaturen boven de 30 graden. 30 tot 32 graden. Amper bewolking en heel veel zon dus. Jasper, het nieuws.
1: Ja, goedemiddag. Ik heb meteen goed nieuws voor alle vierdaagse lopers of diegenen die niet wandelen, maar er een feestestafette van maken. NS en Arriva die zetten tijdens de Nijmeegse Vierdaagse extra nachttreinen in van en naar Brabant. De Vierdaagse die begint volgende week dinsdag. De feesten daaromheen gaan

0: komend weekend al los. Brabantse waterbedrijven hebben moeite om onze vraag aan schoon drinkwater bij te houden. Voor een tekort hoeven we niet bang te zijn, maar volgens Brabant Water was het dit weekend wel code geel. Ons drinkwater komt diep uit de grond en er is nog genoeg, maar de vraag is op piekmomenten zo groot dat het moeilijk is om alle leidingen gevuld te houden. Sproei overdag dus niet je tuin en douche wat korter is het verzoek. Een grote groep makelaars maakt zich zorgen over de nieuwe bedragen van Funda. Ze vinden de prijzen van de huizensite veel te hoog. Zo betaal je veel geld voor het laten maken van foto's, filmpjes en plattegronden, zegt NOS-economie-redacteur Ruben Egg.
1: En daarnaast komt er dan ook nog een prijs voor een advertentie. En ook die worden steeds hoger. Het gaat dan ook om plekken die je op de site krijgt. Ja, en die makelaars die brief schreven, die zeggen, ja, wij vrezen straks dat er een kop in de krant staat. Makelaars profiteren over de rug van klanten van die hoge Funda-prijzen. Dat zien ze dan niet echt zitten.
0: De makelaars willen dat makelaarsvereniging NVM, die achter de site Funda zit, ingrijpt. Kan een voetbalwedstrijd kijken als fan zo intens zijn dat je er een hartaanval van krijgt?
2: Oh.
0: Dat vroegen onderzoekers zich opnieuw af toen ze naar het WK keken. Het is al wel eens eerder onderzocht, na het WK in 2006 in Duitsland. Toen bleek dat het op wedstrijddagen ineens een stuk drukker was op de eerste hulpafdelingen.
2: Zo.
0: Met mensen die hartproblemen hadden. Dus het is nog eens onderzocht en wat blijkt? Een spannende wedstrijd is niet de oorzaak van hartfalen. Maar ben je gevoelig voor hartproblemen, dan kan zo'n spannende wedstrijd er wel aan meehelpen. Als fans tijdens een wedstrijd extreme passie voelen, dan stijgt je bloeddruk, je hartslag en de stresshormonen cortisol en adrenaline. Voor de gemiddelde gezonde kijker zijn deze pieken niet zo gevaarlijk. Maar heb je al last van hartaandoeningen of meerdere gezondheidsrisicofactoren, dan kan zo'n piek gevaarlijk zijn.
3: Maar ergens is het ook wel interessant, want stel dat je echt enorm voetbalfan bent en je bent hartpatiënt. Dus je denkt, weet je wat, ik ga niet kijken. Maak je dan niet nog meer druk om het feit dat je niet kan kijken en dat je geen... Ja, dat hebben ze niet onderzocht natuurlijk.
0: Nee, dat is ook weer heel moeilijk te onderzoeken.
3: Ja, nee, maar dat kan ik me wel voorstellen. Ja,
0: maar als jij nou echt van Spanje of van Frankrijk, dan zou ik zeggen, doe even bij de halve finale rustig aan.
3: Ja, nee, dat kan ik me ook wel voorstellen. Maar ja, goed, het is altijd wel moeilijk. Wel interessant, dat sowieso. Ja. Hey Jasper, dankjewel en tot later. En dat ben ik. En Club Tropicana staat voor de deur. Hey, hoor je al?

Teaspoon en de Mercedes-Benz. Zometeen de vraag. Wat kiest Ronnie? Nee. Wat kiest... Nee, ook serieus niet. Wat kiest... Nee, ook niet. Wie is dat dan vandaag? Yeah.

0: Vind je het leuk, hè?
1: Ik vind het een leuk liedje.
0: Ja, hartstikke goed, hartstikke goed. Hey, luister even mee naar de keuze van vandaag. De Dash Band.
1: Ja, uit de jaren 80, hè?
0: Ja. Lekker. Of...
2: is een kwestie van
1: geduld.
2: Rustig wachten op.
0: Ik zie die smile op zijn bakkes. Ik ben heel benieuwd, maar ik denk dat ik het al weet.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Ja. Goed, maakt verder niet uit. We houden het gewoon spannend tot naar Christel, als jij daar klaar voor bent. En dan horen we ook meteen wat er allemaal staat te gebeuren in de afslagzaal.
1: Maar natuurlijk.
0: Akkoord.

0: Stef, zometeen afslag Zuid met Zekers. Jou. Wat gaat er gebeuren?
1: Nou, wat gaat er gebeuren? Sowieso een hoop gezelligheid. Je kunt natuurlijk weer kans maken op die anti-stress Brabant-bolide. We gaan het hebben over een alcoholisch drankje.
0: Heerlijk.
1: Wat een Nederlands tintje heeft. En dat heeft iets een positieve ontwikkeling, om zo maar te zeggen. Mm-hmm. En we gaan het hebben, en dat vind ik zelf altijd wel leuk natuurlijk, over de wereld van de film.
0: Kijk, oh ja, dat is helemaal jouw ding. En wat wil je eigenlijk horen? Want jij gaat voor Rowan Hazen?
1: Nee!
0: Echt niet?
1: Nee!
0: Hoe komt dat nou?
1: Ik weet niet. Ik vind Rowan Hazen leuk.
0: Ja?
1: Maar ik ga dan toch liever voor de Death Band. Omdat het een beetje, ik zeg het altijd, een beetje Earth, Wind & Fire, maar dan het tempo wat lager. Een beetje dat soul-achtige vind ik lekkerder.
0: Nou, bij deze dan. Voor jou, en ik wens je heel veel plezier met de Afslag Zuid.
1: Joehoe.

0: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app. Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
4: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
6: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
5: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
6: Rand? Nee.
5: Fair enough.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Mijn papa verkoopt stoelen.
8: In Mil, Reuzel en Riethoven.
9: Lachen, gieren,

0: Mijn interieur ademt Leolux. Subtiele verfijning die je direct voelt. Ik koos Kluipmans. Ja, koos Kluipmans in Oosterwijk. Als je bij deze Leolux Select Store komt, dan weet je dat je goed zit. De Leolux Select Store van Brabant.
1: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
0: Nu bij Koos Kluipmans. 20% voordeel op Leolux banken in Sensoleer.
2: Is de radiozender waar Brabant leeft.
3: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
4: Renate Kok met het NOS Journaal. Waterschappen nemen steeds meer maatregelen om de droogte tegen te gaan. Zo heeft het hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden de aanvoer van zoet water naar het westen van het land verhoogd om verzilting langs de kust te voorkomen. Het hoogheemraadschap Delfland maait het gras om dijken beter te kunnen inspecteren op scheuren. Door de aanhoudende droogte staat het water in rivieren lager dan gebruikelijk. De Vereniging van Waterbedrijven in Nederland benadrukt dat er van drinkwatertekort geen sprake is. Alleen in Noordoost-Twente is de situatie al enkele weken nijpend. Na de brand in een bar in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn nog altijd zeker 25 mensen er slecht aan toe. Ze liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. 28 mensen overleefden het niet, melden Thaise media. Die brand begon gisteravond kort voor middernacht. Na ongeveer een half uur was het vuur onder controle. Desondanks waren er veel slachtoffers. De meeste stierven door rookvergiftiging. Hoe die brand zich zo snel kon verspreiden, wordt nog onderzocht. De man die vastzit voor de moord op een vrouw bij het station van Nieuw-Vennep heeft die dag ook andere vrouwen lastiggevallen. Vier van hen hebben dat gemeld bij de politie. Het slachtoffer, een vrouw van 59, werd eind maart doodgestoken op de parkeerplaats van het station. Het moordwapen, met daarop ook DNA van de man die vastzit, werd een dag later aangetroffen door een journalist. De verdachte heeft een Italiaans paspoort en geen vaste woon- of verblijfplaats. Artsen zien steeds meer gezondheidsklachten door vapen. Er zijn dit jaar al 24 meldingen binnengekomen bij het nieuwe landelijke meldpunt. En dat zijn er volgens RTL bijna evenveel als er in totaal de twee jaar daarvoor binnenkwamen bij een eerder meldpunt. Sommige patiënten zijn pas 12 of 13 jaar oud, zegt een arts van het centrum. Het weer zonnig, warm, 23 graden op de Wadden, 31 in Maastricht. Morgen opnieuw een zomerse dag en dan wordt het nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: Renate, neem even een slokje water van me. Hè? Ja, dankjewel. Renate van de NOS, gaan we richting de ANWB. En daar zit Annemiek. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. Ja, een slokje water ook onderweg meenemen, want het is hartstikke druk en warm. Dus ga goed voorbereid op pad. Je hebt veel vertraging op de A2, Eindhoven richting Utrecht. Voor knooppunt Empel doe je er nu 20 minuten langer over. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht, tussen Afrit Veghel en Waardenburg dan ook nog eens 20 minuten op onthoud. Dan de A17, Roosendaal richting Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder een kwartier extra reistijd. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Voor knooppunt Bankhoef een kwartier op onthoud. En op de A50 de andere kant op richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein ook een kwartier extra reistijd.
5: Nou, dankjewel. Tot straks weer. En wij gaan beginnen met een nieuwe Afslag Zuid. Zonder Ronnie, maar met Stef. En wat lekker is, we gaan zo meteen richting de Zero's. En wat nog lekkerder is, richting de Charmeur. Enrique Iglesias.
7: Dit zit echt fantastisch, Tineke.
8: Maar ook wel joken, het is een Veldhof.
7: Verwen jij je maar.
8: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
7: Maar mee?
8: Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan.
7: Ja, ik voel hem.
9: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
10: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
11: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein twee keer twee weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
10: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
12: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
13: Tuurlijk wel!
12: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
14: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
12: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
15: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
16: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
15: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
16: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Kom woonshoppen in Os.
17: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra inruilvoordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
3: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: Afslag Zuid. Stef van Duinhoven.
18: Are you ready?

0: is zeker wel in love, hey. Koekoek. Sinds 2000 al samen met zijn partner en sindsdien geen andere gekke dingen gedaan. Nou, behalve zijn vader.
1: Welkom bij
0: Paslaks
1: Uit.
2: Het gezelligste einde van de dag met Stefan Duinhoven.
0: Want papa Julio die heeft volgens mij ooit verteld dat hij rond de 3000 petpartners heeft gehad.
3: Jemig.
0: Als hij het zelf een beetje zo op zijn handen natelt, zo weet je wel.
3: Gewoon asociaal veel.
0: Asociaal, wat moet je ermee? Helemaal niks. Gewoon lekker bij je eigen partner blijven is ook de leukste, toch?
3: Tuurlijk, daar gaat het toch om.
0: Daar ga je voor.
3: Ja hoor, heel goed, Stef.
0: Een goede middag.
3: Goedemiddag.
0: 4:10, een nieuwe Afslag Zuid. Ook een nieuwe week. Helaas, Ronnie is er niet. Maar goed nieuws voor Ronnie wel, is dat hij gewoon even lekker aan het genieten is van een vakantie.
3: Ja, lekker.
0: En jij bent er ook, Marjolein.
3: Ja, tuurlijk. Ja, als hij er niet is, dan ben ik er maar. Hè.
0: Dan moet jij er zijn, als loopt alles in de soep. En ik moet zeggen, ik ben zelf nog aan het afkicken van die vakantie. Want ik ben nu ongeveer een weekje terug. En ik heb altijd zoiets van, ik ga altijd het liefste zo vroeg mogelijk op vakantie, voor de rest.
3: Ja?
0: Want dan kan ik lekker genieten en relaxen, terwijl de rest nog allemaal moet werken, weet je wel. Maar ja, dan vervolgens ben ik terug. En dan is dan eigenlijk het grootste nadeel misschien nog wel. Dan ben ik terug en aan het werk en allemaal normale dingen
3: aan
0: het doen.
3: En dan is iedereen op vakantie.
0: En dan is iedereen weg.
3: Ja, ik weet niet of je goed over na hebt gedacht.
0: Dat denk ik niet. Maar ik weet ook niet waar Ronnie zit, ook ergens in Gran Canaria, toch?
3: Ja, Gran Canaria zit hij. Ja, klopt.
0: Ik ook. Ik was ook in Gran Canaria.
3: Ja, was daar ook, hè? Ja,
0: ik had
3: hem
0: zomaar tegen kunnen komen, joh.
3: Nou, grappig. Gaan we zo nog even verder over kletsen. Over locaties van vakantie.
0: Oeh, vind ik een goeie. Een nieuwe Afslag Zuid dus vandaag. De dag ook waarop inderdaad ook de vakantie begonnen is. Afgelopen vrijdag, maar vandaag, de 13e van juli... is natuurlijk de eerste officiële vakantieweek voor alle mooie Brabanders. Inderdaad, waar gaan jullie naartoe en allemaal dat soort dingen? Daar komen we allemaal nog op terug. Dus ik zou zeggen, sowieso de radio aanhouden. Ook de dag waarop, in de filmwereld er weer goed nieuws is. Want de bioscopen doen het goed. En vooral de film Michael, de film over het leven van Michael Jackson... die heeft inmiddels de grens bereikt van $1 miljard.
3: Ja, dat is bizar.
0: Idee.
3: Ja.
0: Er zijn heel veel mensen naar die film geweest. En het is daardoor de beste biopic ooit. Dus we gaan er ook nog eens even over hebben straks met iemand die er veel meer over weet. Van wat is nou het succes van de film in dit geval?
3: Ja, ben heel benieuwd.
0: En wat jullie altijd hebben, Marjolein, jij en Ronnie.
3: Een soort AI-song, hè? Ja, dat is altijd lachen. Dat is vooral als je het nog nooit hebt meegekregen. Of voor jou is het even de eerste keer, denk ik, jouw AI-song.
0: Eerste keer, ja.
3: Ja, is leuk. Nou, we hebben eigenlijk gewoon aan de computer gevraagd. Maak even een leuk liedje. De tekst is altijd hetzelfde, maar de output kan elke dag anders zijn.
0: Oké, dus eigenlijk een andere vibe.
3: Ja, en dan is het eigenlijk aan ons. Is dit leuk of is het troep? En als het troep is, gaat hij de prullenbak in. Is het wel grappig? Dan hoor je hem later vandaag in de show nog één keer terug.
0: Oh, zullen we eens even luisteren dan?
3: Ben je heel benieuwd?
0: Ja.

0: merk aan mezelf, ik word een beetje verwend. Want AI is soms heel goed. Zeg maar, nu is het eigenlijk misschien best leuk. Maar omdat ik het toch zo'n enorme AI-stem vind,
1: dat
0: zeg
1: dus.
0: Ik... Nee, duimpje omlaag.
1: En ik hou wel van dat haha, een beetje dat we er hoger gaan. Maar dit was het net niet, hè?
0: Nee, hij kan beter. Ja.
1: Dus de prullenbak in?
0: Doe maar.
1: Hartstikke idee.

0: lekker liedje. En twee zingende mensen hier in de studio. Alex Warren met Jelly Roll. En Bloodline op Omroep Brabant tijdens Afslag Zuid. Ja, we zeiden het al even, hè. De vakantie is officieel begonnen. Woehoe. Dus heel veel mensen die zijn al lekker op vakantie. Afgelopen weekend zijn er een hoop mensen vertrokken.
1: Ja, het was druk op de weg, hè.
0: Was druk, hè. Ja. En vandaag vertrekken er ook weer een hoop mensen waarschijnlijk.
1: Vanochtend was het zelfs nog druk op de weg. Volgens mij was het 11:30, zat ik in de auto en toen hoorde ik van de ANWB dat er toen nog, en dat is een raar tijdstip eigenlijk, op de maandag 11:30, nog 4 files met langer dan een half uur stonden.
0: Oh, dat is wel veel. Ja. Dat is inderdaad iedereen die op vakantie gaat, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Dus we zijn eigenlijk wel een beetje benieuwd. Weet je, de vakantieperiode is begonnen. Waar ga je nou naartoe op vakantie als Brabander zijnde? Waar kunnen we al die Brabanders terugvinden in de rest van de wereld?
1: Waar zitten we? Waar gaan we samen een biertje drinken?
0: Zo is dat.
1: Of waar wil je juist daarom niet heen?
0: Ik zou ook kunnen vinden als je misschien al net op vakantie bent geweest. Ook goed, dan zijn we benieuwd waar ben je geweest.
1: Precies,
0: of waar ga je nog naartoe?
1: Ga je nog, maakt allemaal niet uit, want jij zei dus net Gran Canaria. En dat is heel toevallig, want mede-Brabander Ronnie Balk, die zit daar nu ook. Ook op Gran Canaria.
0: We hebben smaak, hè?
1: Ja, hey, zal dat smaak. Het zijn? Ja, nou, het is daar wel lekker, het is daar mooi. Het is volgens mij lekkere hotelletjes, lekker weer.
0: En wat ik altijd belangrijk vind aan vakantie is, je hebt daar palmbomen.
1: Oh,
0: ik
1: weet
0: niet waarom, maar als je ergens een palmboom ziet, dan denk je, ach, ik zit goed.
1: Ja, dat snap ik ook. Stap ik uit het vliegtuig en dan denk ik, nu is het vakantie.
0: En dan zit met jouw vakantie, ga je nog weg?
1: Nou, ik
0: ben je al geweest?
1: Ja, ik ben naar Mallorca geweest, maar dat was niet eigenlijk de grote zomervakantie. Dat was meer even een kort tripje.
0: Oh, even kort naar Mallorca. Ja.
1: Dat was 4 dagen, dus op zich, was wel even lekker. Maar
0: zeker,
1: de echte zomervakantie, die ga ik lekker hier in Nederland besteden. Dat vind ik ook wel een keer leuk, dat doe ik eigenlijk niet zo vaak. Maar ik ga denk ik op de camping in Drenthe staan.
0: Ook lekker.
1: Ja, gewoon eens een keer kijken hoe het daar is.
0: Ja, want je kunt ook gewoon een vakantie in eigen land, hè? Mensen vergeten wel eens, we hebben ook gewoon mooie plekjes waar je kunt zitten.
1: Heel erg. En ik snap het ook, als je gewoon lekker wel 2 weken hebt, maar gewoon lekker thuis blijft, is ook lekker. Dus dat mag ook. Maar we zijn gewoon heel erg benieuwd, waar hangen de Brabanders uit deze zomervakantie? Oftewel, waar ben jij te vinden? Waar ben je al geweest? Waar ga je nog naartoe? Laat het ons even weten.
0: Zeker. Dus geef even een geel via 06-573-28203, het bekende appnummer. Gewoon even doorgeven. Waar gaan we naartoe? Waar ben je geweest? Kunnen we even op een kaartje aanvinken waar we allemaal te vinden zijn, toch? Kei leuk, joh.

0: Ja, al die liedjes zijn ineens heel toepasselijk. Hè? Ook deze van Billy Idol, Hot in the City, ook vandaag nog. Maar het weer, dat hoor je zo meteen. Eerst het nieuws, dat krijg je zo meteen van Jasper. Waar ga je het over hebben?
1: De droogte die zorgt voor waterproblemen in delen van Brabant. En een wereldberoemde acteur die biedt zijn excuses aan.
0: Oh?
2: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
3: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en lichtweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch. Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
0: Precies 16:30, een mooie tijd om even richting de ANWB te gaan en zitten. Annemieke, goedemiddag.
4: Goedemiddag. Ja, het is druk onderweg. Je hebt veel vertraging nu op de A2, Eindhoven richting Utrecht. Tussen de afrit Sint-Michielsgestel en Waardenburg heb je nu 40 minuten vertraging. De A17, Roosendaal richting Dordrecht, voor knooppunt Klaverpolder 20 minuten op onthoud. Daarna de A27, Breda richting Gorkum. Ze zijn daar aan de weg aan het werk en daardoor heb je bij knooppunt Gorkum 25 minuten vertraging. Op de A50, Eindhoven richting Arnhem, voor knooppunt Bankhoef een kwartier op onthoud. En de andere kant op de A50, maar dan richting Os, voor Ravenstein een kwartier vertraging.
0: Annemieke, dankjewel.
5: Omroep Brabant.
0: Het is een warme dag vandaag en die warmte die blijft nog lang hangen door al die sluierbewolking die je een beetje in Brabant kunt vinden zo. En ook de dagen na vandaag, ja, die worden gewoon weer tussen de 30 en de 33, hè? Dan, tijd voor het nieuws, krijg je van Jasper.
1: Goedemiddag. Inwoners en bedrijven in het midden en westen van Brabant mogen vanaf morgen overdag geen water meer uit sloten, beken of rivieren halen. Tussen Berg op Zoom en Tilburg geldt al maanden zo'n onttrekkingsverbod. Nu heeft het waterschap de waarschuwing ook aan de overige gemeenten opgelegd. Er is wel een uitzondering voor de brandweer bij het blussen van natuurbranden. Tilburg heeft een rattenprobleem. Bewoners rond het Hasselplein in het noorden van de stad maken zich zorgen. Ze zien de dieren steeds vaker door tuinen en straten schieten.
6: Bij ons in de tuin valt het nog wel mee. Maar vooral hier bij de kapel, en het is een geliefd plekje blijkbaar, dan steken ze de straat over. Dus je ziet ze 's avonds best wel regelmatig hier rondscharrelen.
1: Volgens bewoners wordt de overlast de laatste jaren steeds erger en daarom hebben ze een brief naar de gemeente gestuurd. Ook heeft de partij Pro de gemeenteraad om uitleg gevraagd. 2 agenten uit Brabant die werken deze week tijdelijk in het Belgische Knokke-Heist. Ze helpen daarmee tegen de overlast van Nederlandse jongeren in de kustplaats. Veel Nederlandse eindexamenleerlingen die trekken die kant op, omdat je in België al vanaf je 16e mag drinken. Het is de 6e zomer dat Nederlandse politie de Belgische collega's helpt. In het bos van Fontainebleau, vlakbij Parijs, woedt nog steeds een grote natuurbrand. Honderden brandweermensen die proberen het vuur onder controle te krijgen. Die brand begon gisteren en is mogelijk aangestoken. Dat vertelt NOS-correspondent Eline Huisman.
7: Wat we de afgelopen dagen met alle bosbranden overal in Frankrijk wel veel horen, zijn de spotjes van het ministerie die waarschuwen voor alle mogelijke menselijke toedoeningen. Het weggooien van sigaretten die nog branden, barbecuen bij dit hete weer. Dus daar wordt ook voor gewaarschuwd, maar of dat hier ook aan de hand was, dat weten we nog niet.
1: De bekende Rue du Soleil is gedeeltelijk afgesloten. De brandweer denkt dat het nog 1 of 2 weken...

0: weken duurt voordat de brand helemaal is geblust. En dan acteur Tom Holland. Die heeft zijn excuses aangeboden aan zijn naamgenoot, historicus Tom Holland. Die laatste kan zichzelf niet meer googlen, want dan vindt hij enkel verhalen over de acteur uit de populaire Spider-Man films. De twee kwamen elkaar tegen onlangs in een podcast.
1: I am Tom Holland and I have with me the real Tom Holland.
2: Not the real Tom Holland,
1: yes,
2: just
1: the real Tom Holland.
2: Other Tom Holland.
1: Were I the kind of person who regularly googled himself, I mean, you would have destroyed my ability to do that.
2: I'm
1: But since
2: sorry,
1: I'm not...
2: Tom.
0: Ja, zou ik mezelf googelen, dan heb jij dat. Acteur Tom Holland volledig verpest, waarna hij zijn excuses aanbood. De twee kunnen er gelukkig om lachen. Maar het probleem komt vaker voor, ook in Nederland. Zo werden de onbekende Johan Derksen, Marco Borsato en Matthijs van Nieuwkerk online lastiggevallen, omdat hun BN'er-naamgenoot negatief in het nieuws was.
3: Ik vind dat zo grappig, als je dan een naamgenoot hebt en dan ineens word je aan alle kanten aangeklampt, terwijl je denkt, ik heb een rustig leven tot nu toe, jongens. Kalm. En het grappige van die Tom Holland is, die was pas ook in Nederland voor een reclame-tour. Gaat hij langs allerlei verschillende landen om
0: een
3: film te promoten.
0: Ja, er komt natuurlijk een nieuwe Spider-Man-film aan.
3: En ondanks dat hij Holland heet, was dat de allereerste keer voor hem in Holland.
4: Echt?
3: Dat vond hij ook wel leuk.
4: Was hij nooit geweest?
3: Nee, ja, had hij aangegeven van, ja, sorry, van, ook een soort van sorry, maar niet helemaal. Van, hé, eerste keer in Holland, hallo, daar ben ik. En het is natuurlijk samen met zijn eigen vriendin, hè, Zendaya. Die zitten samen in die Spider-Man-films. En wat ook weer leuk is, klein tipje van Flippy. Er komt nog een nieuwe film aan, The Odyssey. Hele mooie film van Christopher Nolan. Zitten Tom Holland en Zendaya ook weer samen in.
4: Jeetje.
3: Dus hou het in de gaten, zou ik zeggen.
4: Ben jij fan of zo?
3: Nou, ik hou wel eens van films, hè.
4: Ja. Nee, leuk hoor.
3: Jasper, dankjewel. Tot straks weer. Dan gaan wij richting Kensington en Streets.

0: elke week dan kiezen we op vrijdag de nieuwe tipplaat. En bij deze plaat dachten wij, ja, dit is een goede kandidaat. U2 met Street of Dreams. Tijdens Afslag Zuid op deze heerlijke maandag 13 juli... de eerste officiële vakantieweek. Kijk, afgelopen weekend, toen kregen we natuurlijk wel in Brabant gewoon lekker vakantie. Maar vandaag is het maandag, dus de officiële eerste week is van start gegaan. Dus een hoop mensen zijn al op vakantie gegaan. Afgelopen weekend, gaan vandaag op vakantie. Zijn misschien al terug van vakantie of gaan nog komende week. En de vraag was eigenlijk een klein beetje, waar ga je naartoe? Waar ben je geweest? Waar kunnen we al die Brabanders nou terugvinden als het gaat om de vakantiebestemmingen? En Marjolein, we hebben een hoop reacties gehad, hè?
1: Ja, superleuk om te zien waar iedereen naartoe gaat. Erik die zegt, ik ben net terug uit Ibiza. Een toptijd gehad, echt genoten en nu weer lekker aan het werk. Robert die zegt, wij gaan in oktober gaan we naar Spanje. En we hebben die reis gekregen van onze dochters.
0: Oh,
1: hoe lief is dat?
0: Heel lief.
1: Ja, ze hebben een beetje turbulente jaren achter de rug. Robert zelf die heeft in oktober een hartstilstand gekregen. Of in oktober, in coronatijd.
0: Oei,
1: en een schoonvader die ging overlijden. Dochter van hun die kreeg een zoon. Dat is dan wel weer heel erg mooi. Maar ja, dan gebeurt er een boel en dan, daardoor blijf je dan thuis. Heerlijk en zo lief dat ze dan nu van de familie een vakantie krijgen.
0: Is je gegund, hè, Robert?
1: Absoluut, ja. Robert. Geniet ervan. Frans die zegt, ik zit deze zomer op mijn balkon. Dat is ook goed vertoeven. Ja. Maar dan gaat hij half december tot eind januari gaat hij lekker naar Benidorm. Nu kordaat, straks San Miguel, zegt hij. Proost alvast. En Nicoline die zegt, vakantie, ik heb hem lekker verdeeld. Volgende week weekje Nijmegen. Dan support en cater ik mijn man. Hij gaat de 10e keer 4 keer 50 kilometer lopen.
0: Jeetje.
1: Zo, lange dagen, lekker bezig. En in september gaan ze dan een lang weekend nog naar Texel. En met familie uit Zwitserland. En in oktober gaan ze nog een weekje Zeeland. Goed voor elkaar, Nicoline.
0: Jeetje, veel vakantie.
1: Lekker, hoor. Ja. Pino heeft iets voor ons ingesproken.
2: Goedemiddag. Marjolein en Stef.
0: Hallo.
2: Ik ga naar Tropea.
1: Oh.
2: In Zuid-Italië.
1: Tropea.
2: Even ook thuis is.
0: Lekker, Pino. En ik heb zo'n gevoel, Pino, dat je ook uit Italië komt met dat mooie accent van jou.
1: Dat komt hij. Ja, we hebben Pino wel eens gesproken. Dat was heel lief. Pino heeft toen zelfs een keer voor ons een limoncello gemaakt en gebracht.
0: Oh.
1: Ja, dat was heel lief. Oh. Zit even te kijken, Tropea. Jeumig, Pino. Wat is daar mooi. Oh, strak helder. Blauwe zeeën. Mooie rossen, witte stranden. Nou, klik hem gauw weer weg, anders word ik veel te jaloers.
0: Ja, zo jaloers.
1: Patrick die zegt, 8 dagen met de sleurhut naar de Eifel in Duitsland.
0: Oeh.
1: Mooi, mooi daar. Mario die zegt, Tunesië is het goed vertoeven, dat is het zeker. Mirjam die zegt, ik moet nog even geduld hebben. Maar in september gaan we 2 weken naar Oostenrijk, naar Sillertal.
0: Oh.
1: Dat is ook mooi. Daar heb je van die mooie bergen, kan je lekker wandelen, lekker in de zon zitten.
0: Dan heb je echt rust, volgens mij ook wel een beetje hoog op die bergen. Niet al te veel mensen, ja.
1: Hoor je van die mooie koeien met van die bellen om. Dat vind ik altijd heerlijk geluid. Ja, lekker is dat. John die gaat ook in september weg. Die gaat dan naar Turkije. 5 weken Alanya.
0: Oh.
1: Zo, die komt wel lekker bruin weer terug, denk ik.
0: En volgevreten.
1: Johan, ja, volgevreten waarschijnlijk. Heerlijk. Johan die gaat naar de Dolomieten en Cinque Terre. Ja, dat is ook mooi. Hè? Dat is ook daaronder in Italië. Roy, die gaat lekker naar Rodos. Heel ver weg van alle Hollanders. Nou, ik wens je veel succes, Roy. Ik denk dat je ze daar toch wel gaat tegenkomen. Maar wie weet. En Harry, die zegt, lekker is het hele jaar op de Eurocamping in Vessem. Ja, dan heb je het ook goed voor elkaar.
0: Dan heb je het goed voor elkaar. Lekker naar Vessem. Nou, heerlijk.
1: Hoor.
0: Dankjewel voor alle reacties. En dan weten wij precies, Marjolein, waar we niet naartoe moeten.
1: Nee. Niet naar Rodos, hè? Niet naar Rodos.
0: Nee, gewoon lekker hier blijven. Wij moeten nog even door. En zometeen eens even bellen met een bedrijf ergens in Brabant. Ja, want hey, de laatste loodjes van de werkdag, die hebben wel een beloning nodig, toch?
1: Zeker.
0: In de vorm van een liedje dat zometeen eerst Eternal, I Wanna Be The Only One...

0: Tiësto met Tantalizing op Omroep Brabant tijdens Afslag Zuid. En ja, we gaan maar eens even een bedrijf bellen in het Brabantse Klundert. Voor de laatste loodjes.
1: Tijd voor een lekker muzikaal energy shot.
0: En natuurlijk altijd hopen dat ze opnemen weer, hè?
2: Goedemiddag, op de sport, gesprek met Geralda.
0: Goedemiddag, gesprek met Stef, Omroep Brabant Radio.
2: Goeiedag.
0: Hallo. Niet schrikken, je bent live op de radio, maar dat is met een goede reden.
2: Oké.
0: Want we bellen elke dag, bellen we eventjes een bedrijf, elke werkdag, om gewoon even succes te wensen met de laatste loodjes van de werkdag.
2: Nou, hartstikke lief, wat attent.
0: Dat zijn jullie. En jullie zijn een binnenbad of een buitenbad ook?
2: Je belt nu naar het binnenbad.
0: Binnenbad. Ja, is het dan daar niet veel minder druk, omdat het zo heet is, of valt het juist wel mee?
2: Op dit moment zijn we gesloten vandaag, maar onze buitenbaden, we hebben twee buitenbaden in Zevenbergen en Willemstad, en die zijn geopend.
0: Oh, die zijn geopend, maar Klundert is hartstikke dicht.
2: Die is op vandaag wel, ja, klopt. We hebben een aangepast rooster.
0: Oh, vandaag. Maar ik bel nu wel na Klundert, of zit jij weer heel ergens anders?
2: Je belt nu na Klundert, naar zwembad en Niervaart in Klundert.
0: Kijk, maar je moet wel gewoon lekker aan het werk, ook al zijn jullie dicht.
2: Ja, administratief is altijd werk natuurlijk.
0: Ja, dat is ook waar. En dus ook met die hitte is het wel even je kopje erbij houden, hè?
2: Klopt, inderdaad. Maar dat gaat wel lukken.
0: Kijk, dat is fijn. En dan heb ik nog één vraag. Want welke plaat kunnen wij draaien om jouw werkdag nog even wat makkelijker te maken die laatste uurtjes? Waar heb je zin in? Wat wil je horen?
2: Zomerse muziek.
0: Zomerse muziek?
2: Ja.
0: En waar moet ik dan aan denken? Iets Nederlandstaligs, Engels?
2: Nou, ja, Spaans.
0: Oh, Spaans! Oh, en heb je iets in gedachten of moeten wij iets uitzoeken?
2: Nee, zoek maar lekker zelf iets uit.
0: Weet je wat? Dan gaan wij Spaans uitzoeken en dan muchas gracias en werk ze nog, hè?
2: Oké, dankjewel.
0: Joe, houdoe.
2: Tot ziens. Dag.
1: De laatste loodjes van je werkdag.
3: Dit muzikale energy shot is voor jou.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
2: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
3: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
8: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
7: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
8: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
7: Even helemaal niets in een relaxfauteuil van Teun Arts.
9: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam? Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze tempoergevoel bij Koos Kluipmans.
10: Jeugdcircus Il Grigio is weer terug. Bezoek de show Bibliomagico van 18 juli tot en met 2 augustus in Haren. Ieder jaar gaan gemiddeld 10.000 bezoekers je voor. Mis dit spektakel niet en bestel je ticket op ilgrigio.nl.
9: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 35% korting op de tempoercollectie.
0: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft aangekondigd dat de VS de havens en wateren van Iran weer gaat blokkeren. Alle andere landen mogen wel door de straat van Hormuz varen, zegt Trump. Hij noemt de VS vanaf dit moment de beschermer van de zeestraat. Daar wil hij wel een vergoeding voor, 20% van de waarde van de lading op schepen. Dat moet volgens hem de kosten van de beveiliging dekken. Vorige maand werd de Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens opgeheven nadat de VS en Iran tot een voorlopig akkoord waren gekomen. Waterschappen nemen steeds meer maatregelen om de droogte tegen te gaan. Zo mag in Midden- en West-Brabant tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds geen water uit sloten, beken en rivieren worden gehaald. Verder is het advies om buiten die uren zuinig met water om te gaan. Op andere plaatsen in het land worden ook maatregelen genomen. Zo maait het Hoogheemraadschap Delfland het gras om dijken beter te kunnen inspecteren op scheuren. Shorttracker Sven Roes zegt op Instagram dat hij vorige maand vluchtte naar het buitenland omdat hij niet kon accepteren dat zijn lichaam in de steek liet. Daardoor ging het ook mentaal niet goed met hem, schrijft hij. Roes zegt dat hij erg worstelde met zijn blessures, operaties en het missen van de Olympische Spelen. In januari werd hij geopereerd aan zijn heup. De schaatser wilde zijn familie niet teleurstellen en besloot te vluchten. Sinds gisteren is hij weer thuis. Roes zegt dat hij zich schaamt voor wat er is gebeurd en hij wil professionele hulp gaan zoeken. Richard de Mos wordt opnieuw wethouder in Den Haag. Zijn partij Hart voor Den Haag gaat besturen met VVD, CDA en DENK. De Mos krijgt onder meer economie in zijn portefeuille. In 2018 was hij ook al wethouder in Den Haag, maar hij stapte na een jaar op na beschuldigingen van corruptie. Dan het weer, het is zonnig en warm. 23 graden op de Wadden, 29 graden in het midden en 31 in Maastricht. Morgen opnieuw zomers en een paar graden warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel, inmiddels 5:02. Nou, dan vind ik een perfecte tijd om even richting de ANWB te gaan. Daar zit Annemieke. Goedemiddag.
14: Goedemiddag. Ja, het is een drukke avondspits. Een combinatie van woon-werkverkeer en vakantieverkeer. En meerdere files die vallen op. Onder andere een lange file op de A2, Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en Waardenburg doe je er 3 kwartier langer over. Dan de A17, Roosendaal richting Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 1 kwartier op onthoud. Op de A27, Breda richting Gorkum. Door wegwerkzaamheden bij Gorkum 20 minuten op onthoud. En op de A58, Tilburg richting Eindhoven. Tussen Gestel en knooppunt Baterdorp 10 minuten verdraging. Een andere kant op, richting Tilburg. Tussen Best en Boergestel 7 kilometer file met ook 1 kwartier extra reistijd.
13: En heeft de ANWB nog een extra tipje? Want al die mensen gaan natuurlijk verre reizen maken nu ze op vakantie gaan. Ze staan lang in de file, lang in het warme weer. Flesje water en nog wat extra dingen? Of?
14: Ja, en een paraplu. En ga goed voorbereid op werk, op weg. En zorg ook ervoor dat je goed de brandstof in de gaten houdt. Want met dit warme weer staat de airco natuurlijk behoorlijk te loeien.
13: Oh ja.
14: En dat kost natuurlijk ook wat benzine. Of diesel.
13: Als je niet dadelijk ineens denkt, oh, ik heb nog een klein stukje voor het tankstation. En dan sta je in een file en dan zie je hem leeglopen. En dan
14: precies,
13: begint het
14: en dan
13: weer.
14: Ja. Wordt het nog een stukje warmer dan het al was.
13: Kijk, doe eens mee. Annemieke, dankjewel hè.
14: Graag gedaan.
13: Joe, tot straks. En wij gaan het hebben over, nou ja, niet dat flesje water wat je dan mee moet nemen in een file. Maar iets met wat meer alcohol en iets wat, nou ja, ook positiever uitpakt in Brabant. Nou, lekker toch. Hey.
15: Mam, waar is mijn zwemband?
16: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
17: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
18: geeft ruimte.
19: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
17: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
20: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Odido. Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com. Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
21: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
22: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
21: Ja, werkt wel.
22: Social deal, deals die je niet mag missen.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
22: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
23: Het 24 uur Solex Race Festival. 4 dagen feest met onder andere Roenese, Henk Wijngaard, WC Experience, The Outsiders en nog veel meer. Het laatste weekend van augustus in Heeswijk-Dinter. Check snel 24uursolexrace.nl.
24: Ah, wat een schatje.
25: Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
26: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee, een ervaren safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
27: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
28: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
29: Mijn papa verkoopt stoelen.
30: In Mil, Reuzel en Riethoven.
1: Zomerkermis Helmond. Vanaf vrijdag 10 juli barst het feest los met 6 dagen vol topattracties, spanning en plezier. Voor jong en oud. Mis de gezellige kindermiddagen niet. Zomerkermis Helmond. Beleef het zelf op helmondkermis.nl.
2: Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: Afslag Zuid. Stef van Duinhoven.

0: zegt mijn vriendin ook wel vaak tegen mij, hoor. Je bent ongelooflijk. En dan mag je zelf invullen of het positief of negatief is. Omroep Brabant. Een hele goede middag. Je luistert naar Omroep Brabant met Afslag Zuid. Met Stef natuurlijk en Marjolein. En die praat je even bij zelfs.
1: Ja, rallyrijder Kevin van Dijnen uit het Brabantse Zeeland heeft opnieuw een belangrijke stap gezet richting misschien wel een Nederlandse titel. Samen met navigator Lisette Bakker won hij afgelopen weekend de rally in Achtmaal. Dat is al hun vierde overwinning op rij in het Open Nederlands Rallykampioenschap. En dankzij die winst heeft het duo nu de strijd om de landstitel volledig in eigen hand. De volgende wedstrijd, die wordt verreden in Duitsland. Misschien zijn zij dus wel als Brabanders de nieuwe Nederlandse kampioenen.
0: Zou leuk zijn, ja.
1: Heel erg. En Transavia noemt de chaos bij de incheckbalies op Schiphol van afgelopen weekend een eenmalig incident. Dat gaan we natuurlijk bekijken deze zomer. Tientallen reizigers misten hun vlucht door lange wachttijden. Nou, volgens de luchtvaartmaatschappij hoeven vakantiegangers niet bang te zijn dat dit vaker gaat gebeuren. Wel waarschuwen ze dat het de komende weken drukker wordt, want ja, de zomervakantie is begonnen. Daarom adviseren ze samen met Schiphol reizigers om 2 tot 3 uur voor vertrek op de luchthaven te zijn. En ben jij zo iemand die op vakantie altijd stopt bij zo'n stalletje langs de weg voor wat lekker verse producten? Dan heb ik goed nieuws voor je, want dat kan natuurlijk ook hier in Brabant. Dat weet je wel, op heel veel plekken kan je wat lekkers halen. Je moet vaak alleen net even weten waar om het hoekje je in moet rijden voor aardbeien, eieren, melk, ik noem maar wat. Ja. Nou, precies voor dat probleem heeft de gemeente Maashorst en Bernhezen nu een stuk makkelijker gemaakt, namelijk met hun zelfbedachte streekproductenkaart. Daarop staan nu al zo'n 50 verkoopproducten van lokale plekken, van boerderijwinkels tot melktaps, tot boomgaarden en zelfs een zalmkwekerij. Nou, dat zijn dus allemaal plekken waar jij lekker zo de oprit op rijdt om even wat te halen. Ja. Die kaart, die kan je gratis krijgen en dat moet het allemaal een stuk makkelijker maken om lokaal en lekker vers je boodschappen te doen.
0: Ik vind het een goed initiatief.
1: Ik ook, ik hou ervan.
0: Je moet een beetje de lokale bedrijven en de lokale ondernemers moet je een klein beetje steunen.
1: Ja, en ook het geeft me inderdaad gewoon een lekker, dat klinkt misschien gek, maar een soort vakantiegevoel. Een beetje de marktgevoel, daar hou ik wel van.
0: En het is soms ook, eigenlijk vaak stiekem wel, ook nog wel lekkerder dan van de supermarkt.
1: Vaak.
0: Want het is vers, het is eigenhandig gedaan, ze hebben er allemaal aandacht voor.
1: Ja, en het is direct van de boer naar jou. Ja, ik vind het superleuk. Het is misschien een goed idee ook om in andere gemeentes hier in Brabant uit te rollen.
0: Ja, zo is dat. Je zou zeggen, kijk gewoon eventjes eens een keer om de hoek als je ergens wat boter of aardbeien of weet ik veel wat nodig hebt. Gewoon eventjes doen. Leuk. Ondernemers steunen. En dat kan ook, die ondernemers steunen in de vorm van wijn. Want zelfs de wijnopbrengst en dergelijke gaat steeds beter in Brabant. Ja, dat hoor je zo hoe dat zit.

0: En het blijft een goed liedje dit, hè? Akte en de Munnik en Ren, Lenny Ren. Daarvoor nog, Bruno Mars op Omroep Brabant. Op deze maandag 13 juli. En op die dag lazen wij dat de Nederlandse wijn in de lift zit. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het weer wat steeds warmer wordt. De temperaturen, alles wordt heter en heter. Dus ja, dat heeft ook natuurlijk invloed op de wijnen en de wijnboeren. Maar ja, wat voor invloed? Ja, dat is natuurlijk de vraag. Dus daar moeten we maar eens even iemand over spreken. En dat doen we met Gilbert Zweep van Wijngaard de Zandspuit uit Deleur. En volgens zijn dochter is hij een wandelende informatiebron. Dus daar vragen we maar even van hem. Gilbert, goedemiddag.
1: Goedemiddag, wat een introductie.
0: Ja toch? Jij bent een wandelende informatiebron, hoor ik, dus jij weet heel veel.
1: Nou ja, dat is ook wel overdreven misschien, maar over wijn weet ik misschien iets meer dan iemand anders.
0: En dan gaan we eens even richting de wijn, Gilbert, want ja, die warme zomers en het warme weer, is dat nou ook meteen gelijk aan lekkerdere wijnen of is dat eigenlijk te kort de bocht?
1: Nou, het is wel zo, zeg maar, een druif heel mooie wijnen te maken heeft echt zonuren nodig. En die hebben we steeds meer de laatste jaren. En daar zien we ook, zeg maar, de kwaliteit van de wijnen duidelijk terug. Dus er worden meer aroma's in het hout getrokken. Ja. En die komen uiteindelijk ook, zeg maar, meer dan uiteindelijk in de wijn terecht. En de suikergehalte zijn hoger, waarbij we, zeg maar, de goede alcoholpercentages erbij kunnen pakken. Dus het wordt wel steeds makkelijker op deze manier, ja. Dat klopt.
0: En jullie doen het al best een lange tijd, hè? Volgens mij een jaar of 28. En kijk, dat is natuurlijk heel veel veranderd, waarschijnlijk in het klimaat. En wat is nou echt anders nu?
1: Ja, daar waar we vroeger, zeg maar, toen we begonnen, zeg maar, hadden we echt wel moeite, zeg maar, met het alcoholpercentage. We hadden gewoon te weinig zonuren. Tijdens de bloei, wat heel belangrijk is, zeg maar, was het dikwijls te nat of te koud.
0: Ja.
1: En dan krijg je geen goede vruchtzetting. En dat is allemaal anders. Hè. Ook, dat is, nou, 24 was niet een best jaar, dat was een nat jaar.
0: Ja.
1: 25 vorig jaar was een supermooi jaar. En nou weer idem dito. Het staat er allemaal hartstikke mooi bij. Het wordt op die manier ook steeds handiger. Dus makkelijker om betere wijnen te maken.
0: En het is natuurlijk ook zo, want je hebt natuurlijk, als het wat natter weer is, dan ben je erop ingesteld dat het natter weer gaat zijn. Dan heb je waarschijnlijk druivensoorten die daar beter tegen kunnen. Maar ja, het weer slaat ineens om en wordt heel veel langer warm. Je kunt, lijkt me niet, ineens de druivensoort aanpassen, toch?
1: Nee, dat kan zo maar niet.
0: Nee.
1: Maar we zijn wel, zeg maar, we werken met je team bij ons op bedrijf, zeg maar, dat zijn een stuk of 22 vrijwilligers.
0: Ja.
1: Stiekem hebben die allemaal een beetje kennis vergaard. Die gaan ook op vakantie naar Wijnland. En dan zijn we wel aan het kijken van welke rassen gaan nou het beste passen richting de toekomst als dat zo doorgaat. En dat is natuurlijk heel interessant als je een groep mensen rondom moet hebben. Die ook allerlei informatie opzoeken en dat soort dingen. En dat helpt ons ook gewoon geweldig. Dus het is echt wel zo dat we... Die rassen die we hebben staan, die zouden we nou niet meer zetten. Dus we hebben wel de laatste jaren wat nieuwe aangeplant. Dat is een Sauvignon Gris. Die het gewoon heel goed doet. En waarbij we ook totaal geen wasbeschermingsmiddelen meer nodig hebben. En dat is ook wel kicken. Dus de meer weerbaarheid van die planten.
0: En is minder bestrijdingsmiddelen en zo ook?
1: Ja, gewasbeschermingsmiddelen noemen wij dat. Dus dat is een mooiere naam.
0: Heel mooi, Gilbert.
1: Die doen het. Die planten doen het op zich, doordat ze hybride zijn, meer resistentie op ziektes als meeldauw, zeg maar. Meeldauw heb je met je hoge luchtvochtigheid. Vandaag is het gewoon droog weer. En zo zien we die steeds meer dagen dat we meer die droge weer gaan krijgen, waarbij die schimmel eigenlijk gewoon niet zo snel toeslaat. En dat helpt natuurlijk geweldig. Hè. En als je dan ook nog rassen zet die dan meer resistentie op hebben, dan wordt het allemaal een stukje makkelijker.
0: Dus uiteindelijk, kort door de bocht, Gilbert, wij worden gewoon net zo goed wijnlanders Frankrijk.
1: Ja, misschien nog wel beter, joh. Wie weet het. we mogen natuurlijk niemand tegen de schenen schoppen, maar het is echt, als je ziet wat de Nederlandse wijn ook in ons geval, wat we in het begin konden maken of wat we nou kunnen maken, dat is een wereldsaan verschil. Dat is echt veel en veel beter. Hè. We zien dat klimaat, zeg maar, waar we 20 jaar geleden op de Elzas hadden, dat hebben we nu hier in Nederland gewoon.
0: Ja.
1: Ik zie ook dat verschil. We begonnen altijd met Duitse rassen, maar je ziet ook, zeg maar, dat er steeds meer andere rassen ook, zeg maar, dat ook in Nederland gewoon kan doen. En dat heeft alles met te maken met de mooie zomers. Maar het allerbelangrijkste is, zeg maar, de afrijpingsprocedure. We zijn er nou nog niet, het staat er allemaal fantastisch bij. Maar wat gaat augustus doen en wat gaat september doen? En als we dan geduld kunnen hebben,
0: Ja.
1: Ja, dat kan hij heel mooi afrijpen. En dat was vorig jaar, ging dat fantastisch. En schrokken een beetje van hoe vroeg we al tot een bepaald alcoholpercentage konden komen. En dan was het op een gegeven moment was het vorig jaar zelfs met de Solaris zo. Waar wachten we eigenlijk nog op? Hè? Hij is al heel mooi, hij is al klaar.
0: Ze lopen helemaal dronken door die wijngaardje om, maar dat percentage. Of niet?
1: Ja, maar dat is ook best leuk. Hoor.
0: Dat is ook best leuk, ja. En ik even als laatste, Gilbert, want er zijn natuurlijk ook een hoop mensen die hebben thuis wat wijnranken in de tuin staan, zoals dat zo mooi heet. Hè.
1: Ja.
0: Wat kun je nou als tip van jou aan een beetje de amateurboer, om zo maar te zeggen, wat kun je nou doen met die plantage die je hebt, of met die paar struiken? Is dat gewoon meer water geven, want er is meer zon en zo? Of...
1: Nou, dit is een hele goede vraag. Het is natuurlijk altijd, mensen zijn geneigd, dat zit heel warm in schot. Ik moet hem water geven. Maar je moet hem een beetje in de gaten houden. Ik heb plantenkunde gehad, dus die plant vertelt zelf wel hoe het met hem gaat. En als ik dan bij ons door die wijngaard loop, dan zeggen die planten tegen mij, zweep, wat is het toch geweldig bij jou, de nakker. Hij zet de bladeren dan mooi open en we hebben een dialoog met die plant.
0: En Gilbert, maar neem nog eens een slokje water, want je huid ziet er slecht uit. Dat soort dingen.
1: Ja, zo ja. En maar een paar weken terug was het echt warm. Echt warm. Ja. En dan zie je wat die plant gaat zijn eigen beschermen. En dan gaat je een beetje uit. Dan denk ik moet hem water geven. Ik zeg niet de jonge planten, die moeten natuurlijk wel goed water geven. Maar die oude planten die gaan om 3 uur op de middag, op het warmste van de dag, gaan die de oppervlakte plat gaan ze kleiner maken doordat je wat gaat vouwen. Dus je gaat wat krullen en het draait een beetje met de achterkant naar de zon toe.
0: Ja.
1: De bovenkant van de bladeren, daar zitten de huidmondjes, de poriën zeg maar. En daardoor verdampt hij het meeste vocht.
0: Het is een heel college wat jij geeft, Gilbert, joh.
1: Wat zeg je?
0: Het is een heel college wat jij geeft.
1: Ja, sorry.
0: Nee, dat is alleen maar goed, want jouw dochter heeft hartstikke gelijk met een bron van informatie als het gaat om wijnen. Maar ik vind het wel fijn om jou gesproken te hebben, Gilbert. Maar ja, we moeten ook door, weet je. We zitten een beetje aan de klok, we zitten aan de tijd.
1: Ja.
0: Maar we hebben in ieder geval heel veel aan jouw tips gehad. En ik hoop ook echt dat die wijnopbrengst gewoon een beetje goed loopt. En dat we heel veel wijn kunnen halen bij jullie.
1: Dat is nooit verkeerd, dankjewel.
0: Kijk, Gilbert, dankjewel. Succes, hè.
1: Yo,
0: houdoe.
2: Afslag Zuid.
3: Helemaal goed. Hartstikke leuk.

0: Ja, wat mij betreft ook een perfect liedje hoor. Van Fairground Attraction op Omroep Brabant. Inmiddels 5:30. Dus zometeen hoogste tijd moet ik zeggen voor het nieuws. Dat krijg je van Jasper, waar ga je het over hebben.
1: Ja, het was net een grote stangbende langs de A2 bij Best. En ik heb wat tips om je vakantie naar Italië of Spanje zo goedkoop mogelijk te maken.
0: Oh.
2: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
3: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-stripkebikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fiets een stuk fijner. e-stripkebikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag.
5: Het 24 uur Solex Race Festival. 4 dagen feest met onder andere Roenese, Henk Wijngaard, WC Experience, de Outsiders en nog veel meer. Het laatste weekend van augustus in Heeswijk-Dinter. Check snel 24uursolexrace.nl.
0: Zo, de hoogste tijd om even richting de ANWB te gaan. Want dat zal wel druk zijn, Annemieke, denk ik, hè?
6: Ja, klopt. Het is een drukke avondspits. Je hebt nu veel vertraging op de A2, Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en Waardenburg heb je 3 kwartier vertraging. Dan de A27, Breda richting Gorkum. Tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum door wegwerkzaamheden 20 minuten op onthoud. En tot slot de A50, Eindhoven richting Arnhem. Tussen Oost-Oost en knooppunt Bankhoef 20 minuten vertraging.
0: Dankjewel.
7: Omroep Brabant.
0: Qua weer is het warm, warm, warm. Dus wat dat betreft moet je het daarmee doen. En de uitgebreide weer krijg je natuurlijk zo meteen van Weerplaza. En dan nu het uitgebreide nieuws krijg je van Jasper.
1: Goedemiddag. Het is een grote stankbende op de afrit van de A2 bij Best. Een vrachtwagen is daar een deel van zijn lading vol met slachtafval verloren. Volgens getuigen klotste er een soep van ingewanden over de rand van de trailer. Vanaf de afrit ligt een kilometerslang spoor waar auto's doorheen rijden. En die rijden massaal door naar een wasstraat in de buurt. Een rouwkaart versturen is nu flink duurder. PostNL bezorgt niet meer dagelijks. En een spoedbrief kost je bijna €2 extra. Een uitvaartondernemer in Graven die heeft daarvoor iets bedacht. Hij vroeg mensen in het stadje of ze vrijwillig wilden helpen bezorgen.
8: Tussen 8:00 s'avonds en 10:00 s'ochtends had ik al meer dan 25 aanmeldingen.
9: Ik heb meteen geappt. Ik ben er voor je en ik hoef er niks voor te hebben. Ik doe dat gewoon voor andere mensen.
10: Ik doe graag iets voor de medemensen hier in Graven.

0: Dit is echt een hele kleine moeite.
1: Dankzij al die vrijwilligers kunnen nabestaanden in Gaver honderden euro's besparen. Een gek moment op de A58 bij Tilburg vanochtend. Ineens waggelde er een ganzenfamilie over de snelweg. Gelukkig voor de dieren stond er een file en werd er al langzaam gereden. Eén automobilist die zette zijn wagen volledig stil en besloot de dieren naar de overkant te helpen. En zo raakte niemand gewond.
2: Je moet even naar ganzen anders, denk ik, hè?
1: Naar ganzen, zei ze. Artsen die behandelden dit jaar veel meer patiënten met gezondheidsproblemen door vapen. Het zijn zelfs meer meldingen dan in de afgelopen 2 jaar bij elkaar opgeteld. En dan gaat het volgens deze arts niet alleen over luchtwegklachten.
3: Klachten van buikpijn, misselijkheid, hartkloppingen, flauwvallen. En wat ook echt opvalt is mensen die slechter in hun vel komen te zitten. Negatieve gedachten, slaapproblemen, concentratieproblemen.
1: Volgens de artsen zijn er niet per se meer slachtoffers, maar wordt het probleem vooral vaker gemeld. En ook kunnen artsen tegenwoordig beter de link leggen tussen bepaalde klachten en vapen. Veel mensen gaan dit jaar weer met de auto op vakantie naar bijvoorbeeld Frankrijk, Italië of Spanje. De ANWB die heeft uitgezocht hoe je die reis zo goedkoop mogelijk kan maken en de tankprijzen eens op een rijtje gezet.
2: Handig.
1: Ga je naar Spanje, zorg dan dat je voor de terugrit daar nog even de tank volgooit. Want Spanje is de goedkoopste plek van Europa. Goedkoper ook dan Luxemburg. Dat was jarenlang de goedkoopste plek. Tank je in Spanje buiten de snelweg, dan ben je gemiddeld zo'n 1,46 euro per liter kwijt. In Luxemburg is dat nu zo'n 1,65 euro. Sowieso blijft weg van de snelweg tanken de grootste tip. Dat kan deze zomer tot wel 60 cent per liter goedkoper uitvallen. Tank vooral niet in Zwitserland, want net als bij ons ben je daar aan de snelweg bijna 2,50 euro per liter kwijt.
2: 2,50 per liter, man.
1: Wij zijn samen met Zwitserland de duurste.
2: Is dat echt? Niet te doen?
1: Ja.
4: Heftig.
2: En het stomme is, ik ben dus ooit naar Düsseldorf geweest. Ja? Pas geleden nog, gewoon een concertje en zo. Maar en dacht ik ook, oh, we gaan tanken in Duitsland. Maar ik had te lang niet naar mijn tank gekeken. Dus ik denk, oh, dan ga ik wel even langs de snelweg eraf. Zal alsnog wel goedkoper zijn dan bij ons. Was ik duurder uit.
4: Oh. In Duitsland?
2: In Duitsland, langs de snelweg.
1: Het maakt het niet uit, hè. Die hebben een soort vaste prijs. Dus het maakt het niet uit of je nou aan de snelweg of daarbuiten gaat.
2: En dat vind ik perfect.
1: Maar dat zegt de ANWB ook. Eigenlijk moet je, voordat je, we plannen altijd wel een beetje die rit, hè. Waar stoppen we, wat doen we? Ga echt dit jaar je rit uitgebreid plannen van tevoren. Ja, dat je van tevoren al kijkt, hey, waar kan ik er af? Waar kan ik net even die paar kilometers extra rijden om dan te tanken?
4: Nou, en eigenlijk gewoon leuk. Dus om even door Luxemburg tanken en dan door naar Spanje en dan weer tanken en dan ook zo weer terug.
2: Ja. Nou, ja. Maak gewoon een roadtrip. Een roadtrip en dan begin je ergens in Polen en dan kom je gewoon steeds met kilometers uit in een land waar het goedkoop is.
4: Hoezo begin jij nou ineens in Polen?
2: Ik dacht dat het ook goedkoop was.
1: Spanje, dat is het goedkoopste in Europa. En daarna Luxemburg. En vooral niet tanken in Zwitserland. Dat is eigenlijk de tip.
4: Je moet opletten, Stef.
1: En ook niet thuis tanken, want het is hier dus ook heel duur.
2: Ik zeg niks meer. Ik let op. Luxemburg het koopste was het, hè?
1: Ja.
2: Oh nee, Spanje. Ja.

0: ZZ Top, Give Me All Your Love. En dan nog even over, over die benzineprijzen. Ja, ach, die heeft ook wel een leuk dingetje.
1: Stef, mij maakt het niet uit. Ik denk gewoon altijd voor 25 euro. Dus de benzineprijzen blijven dan hetzelfde.
0: Heel goed. Zo flauw, daar ook wel van stiekem. Goed, we gaan even richting Weerplaza. Donny, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, het is vandaag warm en warm en warm. Dus ik denk dat het niet heel veel meer is, toch?
2: Nee, klopt inderdaad. De derde regionale hittegolf hebben we vandaag te pakken. Omdat Geelse Rij warmer werd dan 25 graden. En zelfs uiteindelijk nog 30 graden werd. Op heel veel plaatsen vandaag ook 30 graden in de provincie. Dus opnieuw een zomerse dag vandaag inderdaad.
0: Is maar saai weer van jullie eigenlijk, hè?
2: Ja, eigenlijk wel. Van mij mag er af en toe wel weer eens een onweersbui gaan overtrekken. Maar voorlopig zit dat er ook nog niet in, hoor, in de verwachting.
0: Hey, dus ook morgen en overmorgen is het nog gewoon heet, neem ik aan.
2: Morgen en overmorgen 30 graden. Misschien zelfs wel 33 graden morgen lokaal. En dat geldt dan dus ook voor de woensdag. Met volop zonneschijn erbij. Nu overigens wel nog wat sluierbewolking boven Noord-Brabant. Maar morgen is het gewoon weer zon overgoten. En dan ook donderdag nog die 30 graden. Maar vanaf vrijdag dan gaat er wel wat veranderen. Die wind gaat een beetje draaien naar het noordwesten. En dan wordt het langzaam wat minder warm. Met op vrijdag misschien nog wel die tropische 30 graden. Maar zaterdag dan moet het doen met 22 tot 26 graden. Dus ja, voor mensen die de verkoeling, ja, die dat toch wel graag willen, die moeten toch even tot het weekend wachten.
0: Nou, dan houden we vol. En dan zou ik zeggen, Donny, dank je wel weer. Hè?
2: Tot de volgende.
0: Joe!
3: Een hithapje.
0: Zo, we gaan eens even een spelletje spelen. Even kijken of dat jij een beetje muzikale kennis hebt. Want ik heb zometeen een hithapje voor je. En het hithapje is verrekkers kort. Het is nog geen seconde, denk ik, dat je blablabla een stukje muziek hoort. En dan is aan jou de vraag, ja, wie hoor je? Zet je er klaar voor? Nou, spits je oren.
3: Een hithapje.
4: Oh, ik vind dit altijd zo moeilijk.
0: Kort.
4: Oh, maar ik dacht, omdat jij er zit, zijn ze misschien nu een keertje langer. Maar nee, net zo kort Ronnie. Ja.
0: Nou goed, luister nog één keer.
4: Er zit wel iets heel herkenbaar in. Wacht, ik heb hem bijna. Mag je nog één keer?
0: Even vooruit dan. Even kijken. Ja, nog één keer.
4: Ja.
0: Nou. En probeer hem af te zingen ergens
4: precies,
0: zo in het hoekje.
4: Dat is het.
0: Afzingen, hè? Als het lukt. Als je kunt zingen in ieder geval. 06-573-28203. Daar mag je naartoe appen als je weet wie je hoorde. Titel en artiest. En dan win jij. Nou ja, die stress zal je gelukkig hopelijk niet hebben op vakantie. Maar die win je wel voor na de vakantie. Af de stress weer.

0: ABBA en Mamma Mia, en voor alle liefhebbers, ze zijn bezig met een derde deel van de Mamma Mia filmreeks. Dus ik zou zeggen, als je het nog even volhoudt, kun je ze gewoon weer een keer zien in de bioscoop. In dit geval uit de jaren 70, dus gewoon ABBA!
1: Hithapje.
0: Ja, dat spelen we. Een hithapje. Een heel klein stukje heb je net gehoord van een liedje. En de vraag is, nou ja, wie of wat hoor je daar? Dion, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hallo, hoe is het met jou? Alles goed?
2: Jazeker.
0: En zit de vakantie er al op of ga jij nog ergens een keer op vakantie?
2: Nee, we gaan weer op vakantie.
0: En waar gaan we naartoe?
2: Ja, we denken, we beginnen in Zeeland en dan een beetje richting het noorden. Drenthe. En gewoon een lekker beetje pietje.
0: Dat is gewoon een soort roadtrip door Nederland.
2: Ja, ja.
0: Dat is toch lekker? Dat is toch een mooi vooruitzicht?
2: Ja, zeker, zeker.
0: En hoe zit het met jouw muzikale kennis over het algemeen? Weet je, ken je veel muziek?
2: Mijn vrouw stond niet in klaar te maken.
0: Ja.
2: En ik zeg Madonna, Into the Groove.
0: Nou, we gaan eens even luisteren.
1: Een hit. Hapje.
0: Dus jouw vrouw denkt Madonna, Into the Groove.
2: Ja.
0: En als die nou fout heeft, dan ligt het aan jouw vrouw, hè?
2: Ja, nee.
0: Ja, daar kan niks aan doen dan. Maar het is goed. Ja, hartstikke idee. En wat staat ze te koken, jouw vrouw, Dion?
2: Pasta, schapade.
0: Oh.
2: Ja, kijk.
0: Dat is een zomers gerecht, hè, bij de weer. Dat past goed.
2: Met tonijn, met augurkjes. Heerlijk.
0: Heerlijk. Nou, goed. Lekker smakelijk eten, zou ik zeggen, zometeen. En ik hoop dat je niet al te veel stress hebt. En als je stress hebt, dan krijg je in ieder geval die antistressbabbelbolide, Dion.
2: Jeepen
0: de piep, hoeree! Die komt jouw kant op, Dion. Ik zou zeggen, fijne vakantie, hè.
2: Dankjewel.
0: Yo, out the way.

0: Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Omroep Brabant wenst jou een
2: kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: alles over Omroep Brabant, check je via de website en app.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
2: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
3: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
6: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo!
7: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
6: Sorry Bo, het is beauty.
8: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
7: Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
11: Zeg, doe er iets nieuws voor op de muur? Nou, kom er eens rondneuzen bij Koningsverf en Behang in Helmond. Ze hebben de meeste keus van Zuid-Nederland. Koningsverf en Behang heeft 100 jaar ervaring. Die kun je dus wel vertrouwen. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op koningsverfenbehang.nl.
12: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
13: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
12: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
13: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. De directe omgeving van het aanmeldcentrum in Ter Apel wordt een veiligheidsrisicogebied. De politie mag er preventief fouilleren. Ook komen er extra camera's en beveiligers. En asielzoekers die buiten moeten wachten, worden binnen opgevangen. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie wil zoiets doen tegen de toenemende onveiligheid en overlast rond het overvolle aanmeldcentrum. Die wordt veroorzaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel. De afgelopen tijd waren er vecht- en steekpartijen. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zijn daarom vertrokken. In de Verenigde Staten is opnieuw iemand omgekomen bij een schietincident waarbij de omstreden immigratiedienst ICE betrokken was. Vanmorgen was er een schietpartij in de Amerikaanse staat Maine in het noordoosten van het land. Volgens lokale media was het slachtoffer een man. De Organisatie voor de Rechten van Migranten zegt dat een van de leden vanochtend is gedood bij een confrontatie met ICE. Vorige week werd in Texas een Mexicaanse immigrant doodgeschoten bij een verkeerscontrole. En ook bij dat incident was ICE betrokken. In Rusland is een prominent politicus van de oppositie gearresteerd. Het gaat om Boris Nadjezdin. Hij is volgens zijn advocaat opgepakt omdat hij een extremistisch symbool had laten zien. Maar om wat voor symbool het gaat is niet duidelijk. Een paar dagen geleden werd Nadjezdin al bestempeld als buitenlands agent. Dat gebeurt vaker bij mensen die kritiek hebben op Poetin. Shorttracker Sven Roes zegt op Instagram dat hij vorige maand vluchtte naar het buitenland omdat hij niet kon accepteren dat zijn lichaam hem in de steek liet. Daardoor ging het ook mentaal niet goed met hem, schrijft hij. Roes zegt dat hij erg worstelde met zijn blessures, operaties en het missen van de Olympische Spelen. In januari werd hij geopereerd aan zijn heup. Dan nog het weer. Het is nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan iets warmer dan vandaag. 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Dankjewel. Inmiddels 6:02. Officieel avond. Dus ik kan ook zeggen goedenavond. Annemieke, hallo dan.
17: Goedenavond. Nou, en officieel het drukste moment van de avondspits ligt achter ons. Je hebt nog wel vertraging op de A2. Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en Waardenburg heb je 25 minuten vertraging. Op de A27 Breda richting Gorkum. Door wegwerkzaamheden voor knooppunt Gorkum 10 minuten oponthoud. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Oost en Ravenstein 10 minuten vertraging. De andere kant op de A50 richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 10 minuten oponthoud. En tot slot de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Voor knooppunt Hooipolder 10 minuten extra reistijd.
16: Dankjewel. En wij gaan door met Afslag Zuid. En het leuke is, ik begin zo meteen met een plaat. En de titel van die plaat, ja, die kan je heel makkelijk gebruiken onder de douche.
18: Ja.
19: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
20: Zijn we er al?
19: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
18: Oh ja, verzekering.
19: En weer door met de Ora autoverzekering.
21: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
19: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
3: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
22: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Teres om op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
23: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
22: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
23: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
24: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
25: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
24: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
25: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
26: Lachen, gieren, geld.

0: Met Living Thing uit de 70's natuurlijk. En daarvoor ja, ook een lekker liedje hè, van Mooney.
1: Omroep Brabant.
2: Omroep Brabant.
0: Je luistert naar Omroep Brabant met Afslag Zuid. Fijn als je erbij bent. En Marjolein, die is er ook bij en die praat je bij.
3: De gemeente Eindhoven moet 1,1 miljoen euro betalen voor een slepende vastgoedzaak wat al 10 jaar duurt. Het geld gaat naar een projectontwikkelaar die plannen had om woningen te bouwen bij het gloeilampplantsoen. De bouw ging uiteindelijk niet door omdat de gemeente het gebied in 2017 de bestemming groen gaf vanwege de historische waarde. Eindhoven wilde lange tijd geen schadevergoeding betalen, maar gaat nu alsnog overstag naar 2 onafhankelijke adviezen. Daarmee komt er een eind aan een juridische strijd die ruim 10 jaar duurde. En het Europees kampioenschap BMX Freestyle komt in 2028 opnieuw naar Brabant. Vorig jaar was Eindhoven voor het eerst gastheer van het EK. Dat werd gehouden bij Skatehal Area 51 op Strijp S. Nou, die editie beviel de Europese Wielenbond zo goed dat het toernooi nu opnieuw in de lichtstad is toegewezen. Er worden zo'n 75 BMX'ers uit 20 landen verwacht en ongeveer 10.000 bezoekers. En de gemeente Tilburg trekt de succesvolle kortingsactie voor de Irene Wüst ijsbaan door. Daardoor is ook komend schaatsseizoen een los kaartje en schaatsuur op rustige dagen voor de helft van de prijs. De actie bleek eerder dit jaar een groot succes. Er kwamen ruim 6.500 extra bezoekers naar de ijsbaan. En ook de horeca draaide daarom meer omzet. Met die actie wil de gemeente nu onderzoeken of lagere prijzen ervoor zorgen dat mensen weer lekker meer gaan sporten.
0: Dat denk ik wel.
3: Dat denk ik ook.
0: Ik heb er zelf ook. Ik vind altijd in de winter, maar ook daarbuiten, als je een keertje kunt gaan schaatsen, vind ik een van de leukste sporten. Want je bent lekker bezig. Je kunt lekker over dat ijs glijden. Je kunt nog een keer lachen als andere mensen onderuit gaan. Ja. Dus wat dat betreft is het zo goed
3: of als je zelf gaat.
0: Ja.
3: Nee, maar goed idee. Gaan. Weet je, lekker dat soort dingen goedkoper maken.
0: Vind ik wel.
3: Ja, super,
0: dat is met gezond eten. Als je dat goedkoper maakt, eten mensen gezonder.
3: Ja, dat
0: is het ook weer.
3: Ja, zo is het.
0: En misschien als je een bioscoopkaartje goedkoper maakt, gaan meer mensen naar de film. Nou, voor één film is dat niet eens meer nodig. Want we gaan het zo meteen hebben over de film Michael. Dat doen we zo meteen. Eerst richting de Bauza. En Lou.

0: Ja, lekker toch? Een grote hit met Magnetic. Maar deze mag er ook zijn, hoor. Lose Myself, gewoon nog een hitje van de mannen van de Balza op Omroep Brabant. En we gaan eens even, nou ja, toch wel richting mijn favoriete onderwerp. Je weet het wel, hè, films. Want de bioscopen, die doen het goed. En dat komt natuurlijk dat de films die daar draaien, die zorgen ervoor dat de bioscopen goed lopen. En dan vooral de film Michael, over het leven van Michael Jackson. Want die film heeft inmiddels meer dan 1 miljard dollar opgeleverd. En dat betekent de beste biopic ooit. En daarom bel ik even met de man, nou ja, die alles weet over films. Hij noemt zichzelf de filmvreter Carné. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Stef.
0: Alles goed?
1: Ja, zeker. Ja, kijk. Als je het over films hebben, dan kan je het alleen maar goed hebben.
0: Kijk, dan ben ik goed bij jou. Eventjes die meer dan 1 miljard dollar hè, voor een biopic. Wat verstaan we precies onder een biopic? Is dat een film over een artiest of is het ook musicalachtig?
1: Het kan eigenlijk van alles zijn. Het gaat vooral over dat het een film moet zijn over een bestaand iemand of een groep die daar allemaal kennen. Dus ja, een film over Martin Luther King tot aan vader Abraham. Eigenlijk alles verstaat eronder. Maar het is iemand wiens levensverhaal verfilmd wordt.
0: En er zijn een hele hoop films van gemaakt. Nou is die Michael natuurlijk echt de grootste van de grootste op dit moment. Meer dan 1 miljard dollar opgehaald. Maar wat is het nou eigenlijk dat deze film zoveel groter maakt dan die andere? Want er zijn genoeg bekende mensen die een film gehad hebben natuurlijk.
1: Nee, klopt. Ja, je hebt al films gehad over Robbie Williams, Elton John, Queen. Ja, en wat deze film zo'n succes maakt is denk ik gewoon heel simpel. De artiest zelf, Michael Jackson. Ja, het is niet voor niets de king of pop. Nog steeds voor veel mensen. Ja, zijn muziek leeft zo nog altijd door. Waar je al komt, je hoort altijd nog wel nummers van hem. Ja, en ja, hij is natuurlijk 2009 overleden. Mensen, het is toch een soort leegte wat het achterlaat. Mensen willen gewoon de muziek weer horen. Ze kunnen niet meer naar een groot concert, een stadiontour. Ja, dan maar naar de bioscoop met een lekker scherm, een beetje airco, goede geluidsinstallatie. Ja, en dan kan je ook wel weer genieten van zijn muziek.
0: Want de film, als je kijkt naar de film, kijk, er komt nog een tweede deel aan. Hè? Dus er zijn nog mensen, als je denkt, nou, Michael was keigoed. Nou, de tweede komt eraan, dus daar zullen ze ook wel heel veel goed werk van maken. Ja. Maar ja, als je kijkt naar wat mensen nou vinden van de film over het algemeen. Ja, dan zeggen ze ook wel dat het verhaal een beetje te positief is. Hè? De kritische noten worden wel een beetje gemist.
1: Ja, nou, kijk, als simpel, ik was er ook best wel kritisch over deze film. Omdat ik vind dat het een vrij Disney-achtige versie is van Michael Jackson. Ja, het laat de beginjaren zien, dus alle controversiële dingen, de rechtszaken tegen hem, die komen niet aan bod. Het stopt echt na de release van Bad, het album en de single. Dus alles eigenlijk wat hem een beetje twijfelachtig maakt voor sommigen, dat zit hier helemaal niet in. Dus het is heel rooskleurig en heel die suikerballen gehalte deze film. Maar ja, weet je, het is, als het jouw idool is, je geniet enorm van zijn muziek. Waarom zou je dan iets anders willen? Je wil gewoon die beginjaren, de Motown-labels, je wil Thriller voorbij zien komen, Beat It, Billie Jean, en die krijg je gewoon allemaal in 2,5 uur. Dus ja, moeten we dan klagen?
0: Nee, we mogen eigenlijk niet klagen. Het is ook een beetje Nederlands eigen Carné, hè? Een beetje klagen hoort erbij. En het lijkt me ook, want omdat deze film het nu zo goed doet, dat misschien andere filmmaatschappijen nou toch ook wel weer bekende mensen ergens uit vandaan gaan trekken om er ook weer een film van te maken. Of is dat langdradig of zo? Dat doet te lang voordat je uiteindelijk een plan hebt en dan...
1: Ja, je hebt te maken ook met gewoon het nabestaande. Ja. Ze willen al heel lang een film maken over David Bowie. Nou, de nabestaanden willen de rechten niet weggeven. Dus is er uiteindelijk wel film gemaakt, maar zonder zijn muziek en zonder ook de naam en toenaam. Ja, dan wordt het gewoon niks. En ook niet iedereen leent zich voor zo'n type film. Ja, kijk, Michael Jackson, die heeft gewoon de allure, de fanbase. Je hebt ook gezien na deze film, zoveel nummers van hem werden weer gestreamd op de streamingsplatformen. Ja. Ik denk misschien ook op de radio dat ze veel vaker voorbij kwamen bij Omroep Brabant. En dat is gewoon het succes. Jackson Mania weet het ook wel een soort van weer te creëren. Waar ik vooral naar uitkijk is dat er volgend jaar, zeg ik uit mijn hoofd, komen er 4 films over de Beatles. Ieder film over 1 persoon.
0: Oh.
1: Ja, dat is denk ik wel heel interessant wat die films gaan doen. Hij heeft ook natuurlijk een enorme scala aan fans, een schade aan fans. Ja, maar hoe gaat het zijn als het soort van uitgespreid wordt over 4 films? Of dat dezelfde enthousiasme bouwt?
0: Ja, ik ben ook benieuwd, ja. Want je zit ook vaak met series, die duren vaak wel langer. Er worden weer miniseries gemaakt, dus houden de series wat korter. Houden de mensen langer bij. Nou, ik ben benieuwd of dat met de films ook zo gaat zijn. En nog even om te eindigen, Carné, want er zijn natuurlijk een hoop films. Michael kun je nog zien in de bioscoop, dus mocht je hem niet gezien hebben, dikke tip, ga erheen. Maar, Carné, wat kun je nog meer aanraden voor wat er misschien wel aan zit te komen nog deze zomer?
1: Nou ja, kijk, de zomer moet denk ik wel de periode gaan worden van Christopher Nolan. De regisseur van Inception, Interstellar, The Dark Knight, Oppenheimer, ook een biopic. En zijn nieuwe film komt deze week uit. The Odyssey, dat is een groot mythologisch, episch verhaal. En dat belooft echt heel bombastisch en spannend te worden. En ik denk voor iedereen wel, zit er weer iets in. Als je van spanning houdt of mooie verhalen, nou, ga er naartoe. The Invite, ook een hele intieme, maar ook soms wel schurende, pijnlijke film over relaties die in de sleur zitten, maar dat je dan toch samenkomt om het uit te praten met je vrienden. Maar het wil maar net niet lukken. Hele lekkere, ongemakkelijke en denk ik ook een herkenbare film. En slaap alsjeblieft niet. Ja, ik weet, misschien zit je niet helemaal meer in de doelgroep op Toy Story 5. Ja, of ga met kleinkinderen of met kinderen. Of gewoon lekker zelf poeien wat andere mensen van je denken. Het is een heerlijke film over de strijd tussen de ouderwetse speelgoed en technologie. De telefoontjes, de schermpjes, de iPads. Ja, het is echt een prachtige film die ook heel actueel is in deze tijd.
0: Nou, 3 dikke tips. Kun je deze zomer nog even lekker naar de film. En trouwens, dat moet je ook buiten de zomer doen, hè? Carné, op sociale media, de filmvreter, dankjewel. En veel filmplezier nog, hè?
1: En als het warm wordt, je hebt gewoon airco, hè? Genieten.
0: Ja, zo is dat. Carné, dankjewel. Houdoe. Afslag
2: uit op Omroep Brabant.

0: Als je toch zo snel gitaar kunt spelen, dan ben je toch lekker bezig, hè? Los Lobos met La Bamba. Een beetje die Spaanse gitaar erbij, dat hoort er wel bij. Heel goed, op Omroep Brabant. En de ochtendshow, die is ook bezig met iets leuks, Marjolein.
1: Ja, superleuk. Vanochtend spraken zij met drag queen Crystal Clear. Dat vind ik al heel grappig. Ja. En die vertelde dat zij staat natuurlijk op Roze Maandag. Dat is volgens mij is dat aanstaande maandag al over 2 weken. Even kijken, over 2 weken. De 21ste is dat. En dan is natuurlijk tijdens de kermis van Tilburg. En ze vertelde dat haar meest gestelde vraag is: oh, mag ik dat ook een keer proberen?
0: Oh ja.
1: Want het lijkt me zo leuk. En hoe werkt dat dan? En hoe kleed ik me dan? Hoe gedraag ik me dan? En toen zei ze: nou, weet je wat? Dan voor deze keer ga ik dat gewoon weggeven. Dus één iemand, één gelukkig iemand, die wordt uitgekozen en die krijgt een complete makeover tot drag queen.
0: Dat is toch vet?
1: Ja, dat is heel
0: ik vind
1: vet.
0: Het vet. Want ik denk ook bij mezelf van, hoe zou ik eruit zien als drag queen?
1: Ja, ik ben ook heel benieuwd. Mag je ook helemaal een naam natuurlijk bedenken. Het is zelfs zo dat degene die wint, die mag ook, als diegene dat durft, 's middags optreden op de kermis. Dan krijg je een eigen show, je krijgt even ruimte voor. Dus superleuk. Lijkt je dat nou iets of denk je direct aan iemand wie dat leuk lijkt? Je kan nog meer info vinden bij ons op de website. Maar app dan even naar 06-573-28203.
0: Zo is dat. Zeker doen, want het is keileuk om die prijs een keer te winnen. Dan weet je een keer hoe het voelt. En dan voel je je misschien ineens nog knapper dan dat je bent. Hey.
1: Nog beter.
0: Oei, jongens.
1: Leuk hoor.
0: Zometeen gaan we richting het nieuws met Jasper. Wat heb je?
2: Nou, ben zuinig met je water. En ik heb tips van de wetenschap over de perfecte relatie.
0: Oh ja, daar klopt het, hè. Ja.
3: Denk je nou echt dat een beetje knutselen met tochtstrips helpt tegen tocht in huis? Kies voor kunststof.

0: en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
1: Bij City Mondzorg plaatsen we dankzij de nieuwste technieken kronen binnen één dag.
2: Nou, wat een perfecte timing. 6:30 kunnen we richting de ANWB. En dan zeg ik goedenavond tegen Annemieke. Hallo dan.
3: Goedenavond. Ja, nou, de avondspits lost nu snel op. Je hebt nog vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg heb je 5 minuten vertraging. Op de A27 Breda richting Gorkum. Voor knooppunt Gorkum nog 10 minuten oponthoud door de wegwerkzaamheden. En tot slot de A67 Eindhoven richting Venlo. Tussen de afrit Liesel en de afrit Panningen 10 minuten vertraging.
2: Nou, dankjewel voor vanavond, hè.
3: Graag gedaan.
2: Tot de volgende.
3: En een fijne avond.
4: Joep Brabant.
2: Qua weer is het vandaag. Ja, warm heb je vast en wel doorgehad. En ook vanavond blijft het nog lang warm door de sluierbewolking die in de lucht hangt. Dus de warmte blijft net iets langer hangen. Maar ook morgen, ja, is de warmte gewoon weer terug. Dan tijd voor het nieuws. Het is 6:30. Krijg je van Jasper.
5: Goedenavond. Brabantse waterbedrijven hebben moeite om onze vraag aan schoon drinkwater bij te houden. Voor een tekort hoeven we niet bang te zijn. Maar volgens Brabant Water was het dit weekend wel code geel. Ons drinkwater komt diep uit de grond en er is nog genoeg. Maar de vraag is op piekmomenten zo groot dat het moeilijk is om alle leidingen gevuld te houden. Sproei overdag dus niet je tuin en douche wat korter is het verzoek. Relschoppers die voor 100.000 euro schade aanrichten tijdens de coronarellen in onder meer Eindhoven hoeven de staat niet meer terug te betalen. Volgens de minister kost het verhalen van de schade veel tijd en ook geld. Betekent niet dat daders helemaal vrij uitgaan. De gemeente Eindhoven is nog wel bezig om alle schade vergoed te krijgen. Krijgt Eindhoven de grootste woontoren van Brabant? Een projectontwikkelaar heeft het oude Holiday Inn Hotel gekocht, vlakbij het station, en krijgt de kans om op die plek tot maximaal 150 meter hoog te bouwen. Of dat ook gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. De projectontwikkelaar zegt tegen het Eindhovens Dagblad dat er nog aan het plan wordt gewerkt. In de eerste schetsen staan 2 torens met bijna 1000 nieuwe appartementen. Ook is er een plek ingetekend voor een nieuw hotel. Het is nog niet duidelijk hoe de brand in een café in Bangkok in Thailand ontstond. Daarbij kwamen 27 mensen om, meer dan 60 mensen raakten gewond. Jeremy uit Eindhoven zag alles voor zijn ogen gebeuren.
6: Er waren talloze ambulances, brandweerauto's, militairen die uitgerukt waren met de grootste spoed. En ja, het was een heel heftig tafereel. Dus mensen werden die bar uitgehaald, in folies gewikkeld.
5: Veel slachtoffers zijn gevonden bij de toiletten. Daar zijn ze waarschijnlijk naartoe gevlucht. Onderzoekers die hebben uitgezocht wat je nodig hebt voor een perfecte relatie. En het heeft in ieder geval niks te maken met hoe iemand eruit ziet of dat je dezelfde hobby's hebt. Het allerbelangrijkste volgens onderzoekers is dat je je door je partner begrepen voelt.
2: Ach.
5: En dan gaat het niet om een lief gebaar of dat ene bosje bloemen. Wetenschappers zagen relaties waarin een van de partners vertelde hoe ze het idee had dat ze niet begrepen werden. En dat zorgde voor enorm veel stress en een slechte gezondheid. Andersom heeft het juist een enorm positief effect. Stellen die zeiden dat ze zich begrepen voelen, waren blijer, relaxter en ook echt fysiek gezonder. Wetenschappers denken zelfs dat dit het geheim kan zijn om samen gezond, fit en oud te worden. Deel dus hoe je je voelt en luister naar je partner zonder oordeel, is het liefdesadvies van de wetenschap.
2: Nou, dat is moeilijk hoor. Hey, luister naar je partner zonder oordeel. Want het is altijd. En wat bedoel je daarmee? Waarom zeg je dat met zo'n stemmetje? Maar waarom zit een sneer in?
5: Je moet het vooral niet willen oplossen.
2: Dat klopt.
5: Je moet gewoon, als iemand thuiskomt en zegt, ja, een vreselijke dag op werk gehad, dan moet je gewoon zeggen, nou, vertel.
3: Ja, en luister. Dat zit.
5: Waarom
3: dan
5: was het zo vreselijk?
3: Niet met oplossingen komen, inderdaad.
2: Of gaan invullen.
3: Nee, ja. Gewoon zo laten. Gewoon lekker.
5: Moeilijk, weet ik uit eerste hand wel.
2: Maar, Hoe staat het bij jullie in een relatie, Marjolein?
3: Ja, nou ja, ik heb degene, dus ik heb genoteerd. Elkaar begrijpen, okay. Punt.
2: En jij, Jasper?
5: Had ik maar gepraat in mijn vorige relatie, dan was het denk ik misschien ook een relatie.
2: Maar jullie begrijpen jullie zelf wel, toch?
5: Nou.
2: Dat is alvast stap 1.
5: Nou.
2: Oh, dat is ook... Oh, zeg niks. Oh,
5: nee, dat is zoektocht, hoor.
2: Eerst jezelf begrijpen voordat er iemand anders jou kan begrijpen.
5: Als jij ons zo meteen even wil begrijpen, als wij even ons verhaal bij jou kunnen doen, dan...
3: Precies, dan komt het helemaal goed.
2: Natuurlijk, ik los niks op.

0: oude lekkerij in excess en disappear uit de jaren 90. Muziekbestemming. Zo, de muziekbestemming. We gaan eens even kiezen waar we heen gaan en niet qua vakantie. Want hey, iedereen is op vakantie. We hebben ook al gevraagd waar gaat iedereen een beetje naartoe in Brabant. Maar ja, qua muzikale bestemming hebben we nog niet gekozen. En dat mag je zo meteen wel gaan doen. Want ja, gaan we linksaf, gaan we rechtdoor of gaan we rechtsaf? Nou ja, je hebt drie keuzes en daarmee kies jij welke kant we op gaan. Nou, dit zijn de keuzes.
1: Linksaf.

0: volgt jouw muziekbestemming?
1: Ik vind hem moeilijk. En het leuke is, het zijn ook allemaal liedjes die ik leuk vind.
2: Ja,
1: de Bee Gees, Shaggy.
2: De Bee Gees vooral, toch? Dat is
1: jouw favoriet. Zeker. En ik ben naar Shaggy geweest 2 weken geleden in Düsseldorf. Naar een concert.
2: Echt?
1: Ik vind het altijd heel leuk, die man.
2: Wat grappig.
1: Dus we hebben linksaf Bee Gees, More Than A Woman. Rechtdoor, dan gaan we voor Shaggy en Bombastiek. Of gaan we rechtsaf voor Keen en Spiraling. Nou ja, ik zou zeggen, geef even een gil. Linksaf, rechtdoor of rechtsaf via 06-573-28203. En je kunt ook stemmen op de socials, hè?
2: Klopt, hebben veel mensen ook al gedaan. Dus die gaan we er ook even bij optellen. Dat kan je doen door ons te zoeken op Facebook, op Instagram, Omroep Brabant Radio.
1: Nou, zo is dat. Ga zeggen.

0: Ja, in 2023 hè, was dit een gigantische zomerrit voor deze Zuid-Koreaanse DJ Peggy Goo. It Goes Like a Na-Na-Na. En daarvoor nog de Deense vrienden van Alphabeat, Fascination. En ja, we moeten eens even kiezen voor een muziekbestemming.
1: Muziekbestemming.
0: En soms is dat leuk, want je hoeft er niet voor te betalen. Je kunt gewoon even bij jezelf kijken. Oké, welke muziekbestemming vind ik nou het leukst? Je hoeft geen koffers in te pakken. Alleen maar één klein appje. Of een berichtje op sociale media. En ja, de keuze was tussen deze drie.
1: Linksaf.

0: wordt jouw muziekbestemming?
1: We hadden de Bee Gees, we hebben Shiggy en we hebben Keen. En de vraag is, wat gaat het worden? Nou ja, de computer of in ieder geval, we kunnen er alvast eentje al wel een beetje afstrepen, denk ik, hè?
2: Ja, eentje die is het net niet geworden en dat is rechtsaf.
1: Ah, dus Keen gaat het niet worden?
2: Keen niet, nee.
1: Dus het gaat tussen Shiggy en de Bee Gees?
2: Ja, we hebben sowieso een lekker zomersplaatje in ieder geval.
1: Oeh, dat vind ik een moeilijke. Nou, dan moeten we het maar even gaan vragen aan de computer. Wat gaat het worden?
0: Bestemming bereikt. Linksaf.
1: Ja! Lekker man!

0: Miles Smith samen met Niall Horan en Drive Safe. En die Niall, ja, die komt nog naar Nederland, hè. In oktober staat hij in de Ziggo Dome en dat noemt hij zelf de beste concerthal waar je kan staan. Dus ik zou zeggen, hè, wil je nog kaarten? Ga gewoon even kijken. En voor nu was het dit voor Afslag Zuid. Marjolein, dank u.
1: Jij bedankt, Stef.
0: En morgen zit hier Christian Westerveld. Dus ik zou zeggen, doe rustig aan en doe hem de groeten. Let's move!

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
5: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
7: Als je Vodafone Mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel €20 korting.
8: Elk

0: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch. Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
1: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
0: Comfort heeft al 50 jaar een naam. Teun Arts.
1: Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
0: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
2: Het 24 uur Solex Race Festival. 4 dagen feest met onder andere Roenese, Henk Wijngaard, WC Experience, The Outsiders en nog veel meer. Het laatste weekend van augustus in Heeswijk-Dinter. Check snel 24uursolexrace.nl.
3: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
4: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Europese Commissie moet met een verbod komen op het zelfstandig gebruik van sociale media voor kinderen jonger dan 13 jaar. Dat staat in een adviesrapport van een commissie die daar onderzoek naar deed op verzoek van de Europese Commissie. Het advies is om kinderen tot en met 12 jaar alleen op sociale media actief te laten, onder toezicht van ouders of leraar. Ook zou er een tijdslimiet aan het gebruik moeten zitten. De Europese Commissie komt na de zomer met een plan. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken roept de Russische ambassadeur op het matje vanwege cyberaanvallen. Het gaat om het hacken van particuliere camera's op militaire routes in Nederland. Door die camera's te hacken kan Rusland onder meer inzicht krijgen in militaire transportroutes en het type wapens en materieel dat aan Oekraïne wordt geleverd. De Russische ambassadeur moet morgen uitleg geven aan Berendsen. Ook in Duitsland, Frankrijk en Finland worden Russische ambassadeurs ontboden vanwege spionage en sabotage. In de omgeving van het aanmeldcentrum in Ter Apel komen extra camera's en beveiligers. De politie mag er ook preventief fouilleren, omdat de omgeving is aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. De afgelopen tijd waren er vecht- en steekpartijen vlakbij het aanmeldcentrum. Die werden veroorzaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel. Het kabinet heeft een nationaal coördinator geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld benoemd. Het is Judith Kuipers. De bedoeling is dat de overheid en instanties beter gaan samenwerken in het beleid rond bijvoorbeeld femicide. Ook moet er een nationaal actieplan komen om geweld tegen vrouwen, huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Het vorige kabinet besloot de nieuwe functie in te stellen. De regering maakte toen 10 miljoen euro extra vrij. Het weer, het is nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het iets warmer, 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: non-stop de lekkerste muziek.

0: TikTok, TikTok. God, waar blijf je nou?
1: Koentje, goedemiddag.
2: Ja, onze eigen Koen.
1: Koentje!
3: Koentje!
2: Zorg ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
4: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
4: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
2: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
5: Op Omroep Brabant.

0: Omroep Brabant.
1: Overal in Brabant.
0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van water met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso. We laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè? Brabant.

0: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het terrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel komt een dagopvang, zodat de asielzoekers niet meer op het gras hoeven te wachten. Ook wordt de omgeving een veiligheidsrisicogebied, zodat er preventief gefouilleerd kan worden. En er komen meer camera's en beveiligers. Asielminister Van den Brink wil zoiets doen aan de onveiligheid en onrust rond het centrum. Na geweldsincidenten op het terrein vertrokken Vluchtelingenwerk en het Rode Kruis vorige week bij het centrum, dat overvol is. Nu er maatregelen worden genomen, keren de organisaties terug. Een vrouw van 56 uit het Utrechtse Kamerik heeft een celstraf gekregen van 2 jaar, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, omdat ze een andere vrouw jarenlang heeft uitgebuit. Het slachtoffer werkte 11 jaar op het paardenbedrijf van de vrouw. Daar werd ze mishandeld en agressief toegesproken. Ze had extreem lange werkdagen, maar kreeg geen salaris. De vrouw leefde onder slechte omstandigheden in een caravan op het terrein. De rechter zegt dat de eigenaresse van het bedrijf misbruik maakte van de kwetsbaarheid van de vrouw. Die had geen sociaal netwerk en kon nergens anders terecht. Kinderen onder de 13 moeten alleen sociale media kunnen gebruiken onder toezicht van hun ouders of een leraar. Dat schrijven onderzoekers in een advies aan de Europese Commissie. Verder moet er voor kinderen een tijdslimiet komen voor het gebruik van social media. Na de zomer komt de Europese Commissie met een voorstel. De politie heeft een man van 48 uit Woerden opgepakt voor brandstichting. Hij zou gisteravond een explosief hebben laten afgaan bij een appartementencomplex, waarna er brand ontstond. Bewoners van 7 appartementen in Woerden kunnen nog altijd niet naar huis. Bij de brand raakte niemand gewond. Het weer, het is nog lang warm vanavond en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het iets warmer dan vandaag. 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Kijk gezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten je bij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag
1: tussen 4 en 7. Omroep Brabant.

0: thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant.

0: feest. Kei gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
4: Maar ja, ik ben hier

0: de zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne. Dat heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten coalitie van bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Het Hongaarse parlement heeft met een grote meerderheid ingestemd met een grondwetswijziging waarmee president Szójok kan worden afgezet. Premier Magyar wil met het afzetten van Szójok de invloed van oud-premier Orbán terugdringen. In Hongarije heeft de president vooral een ceremoniële rol, maar hij kan wel een veto tegen wetten uitspreken. In Duitsland heeft een Irakese man van 45 levenslang gekregen voor het uitbuiten en verkrachten van twee Yezidi-meisjes in Irak. Zijn ex van 30 moet 9,5 jaar de cel in. De twee sloten zich in 2015 in Irak aan bij de terreurorganisatie. Ze kochten de meisjes als slaven toen ze 5 en 12 jaar waren. Vervolgens werden die verkracht, mishandeld en gedwongen om huishoudelijk werk te doen. IS vermoordde in Irak duizenden Yezidis, een Koerdische minderheid. Een Vlaamse vrouw van 30 heeft na een reis in Egypte per ongeluk een 5-streep schorpioen mee naar huis genomen. Omdat het giftige dier haar had gebeten, had ze het in een doosje gestopt en bij zich gehouden. In het ziekenhuis kreeg ze antigif. Daarna vergat ze de schorpioen. Toen ze na haar vakantie thuis kwam in Leuven, bleek het dier nog in haar handtas te zitten. De schorpioen is naar een opvang gebracht. Het weer, het is nog lang warm vanavond. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan iets warmer, 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorgt ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
4: Op Omroep Brabant.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Franse politie heeft 2 verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is de A6, de Route du Soleil, sinds vanochtend dicht tussen Parijs en Dijon. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne, heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten coalitie van bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Bij een schietpartij op straat in Rotterdam is een man gewond geraakt. Hij is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte opgepakt. De regionale omroep Rijnmond meldt dat er meerdere hulzen op straat lagen. Er werd ook een ruit van een lijnbus door een kogel geraakt. Daar zaten op dat moment zo'n 10 passagiers in. Niemand in de bus raakte gewond. Wat er aan de schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord vooraf ging, is niet bekend. Een vrouw van 56 uit Kamerik is veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar... waarvan een half jaar voorwaardelijk, voor het uitbijten van een kwetsbare jonge vrouw. Zij moest ruim 11 jaar lang lange dagen werken in de paardenstallen van de vrouw, zonder dat zij salaris kreeg. Ook werd ze mishandeld en agressief toegesproken. Het weer vannacht blijft het droog en zijn er opklaringen. Het koelt dan af naar 15 tot 19 graden. Morgen opnieuw veel zon, er waait een matige noordoostenwind en het wordt dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: vliegen.
1: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is Omroep Brabant.
3: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van wagen met mijn scootmobiel.
4: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
5: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
6: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
1: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Dit is Omroep Brabant.
1: Kei gezellig.
0: Elke dag, de hele dag, de enige echte.
2: Had je idee?
3: Komt

er stil is met jou bij mij, kan ik alles. Wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben. En geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Kijk gezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag
1: tussen 4 en 7. Omroep Brabant.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne. Dat heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten Coalitie van Bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Wat de Nederlandse bijdrage wordt, is nog niet bekend. De Franse politie heeft twee verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is de A6, de Route du Soleil, sinds vanochtend dicht tussen Parijs en Dijon. In Rotterdam is een man gewond geraakt bij een schietpartij op straat. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Er is een verdachte opgepakt. Bij de schietpartij raakte een kogel ook een ruit van een bus. Daar zaten op dat moment 10 mensen in, maar niemand in de bus raakte gewond. Nederlandse archeologen hebben in de buurt van de Egyptische stad Luxor een graftombe van 3000 jaar oud ontdekt. De vondst werd bekendgemaakt door het Egyptische ministerie van Toerisme en Oudheden. De graftombe behoorde toe aan iemand met de naam Peser, een naam die veel voorkwam in die tijd. Maar wie hij precies was, is nog onduidelijk. Wel is het volgens de archeologen iemand die destijds erg rijk was of veel aanzien had. Het weer vannacht is het droog en zijn er opklaringen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen opnieuw veel zon, er waait een matige noordoostenwind. En het wordt dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: avond. Kei gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
4: Waar

Ik heb mijn koffer al lang gepakt. Bergschoenen en een zwembroek van alles wat. Kom en vertel me alles van je intergalactische vakantieplan. Gaan we duurzaam met de trein?

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne, heeft president Jette gezegd na een bijeenkomst in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in buurlanden van Oekraïne. Wat de Nederlandse bijdrage wordt, is nog niet bekendgemaakt. De Franse politie heeft twee verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is een deel van de A6, de autoroute du Soleil, dicht. Bij een schietpartij op straat in Rotterdam is een man gewond geraakt. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft één verdachte opgepakt. De regionale omroep Rijnmond meldt dat er meerdere hulzen op straat lagen. Er werd ook een ruit van een lijnbus door een kogel geraakt. Daar zaten op dat moment zo'n 10 passagiers in. Niemand in de bus raakte gewond. Meer dan 100.000 Noren hebben in de hoofdstad Oslo hun nationale voetbalelftal onthaald. De voetballers kwamen vandaag terug op eigen bodem na hun uitschakeling in de kwartfinale tegen Engeland. Toch was de trots er niet minder om in Noorwegen. Het was voor het eerst dat de Noren de kwartfinale op een WK haalden. De voetballers werden in een open bus door Oslo gereden naar het paleis, waar het team door koning Harald en zijn familie werd ontvangen. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Omroep Brabant, kei gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk. Het gevoel van hier. Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
2: Maar ja, ik ben hier gewoon voor de gezelligheid. Het gevoel
3: van hier. Omroep Brabant. Nee.

0: Dit is Omroep Brabant.
1: Kijk gezellig.
2: Kijk gezellig.
1: Kijk gezellig.
0: Elke dag, de hele dag, de

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: de zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn twee loodsen geraakt, waardoor brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Volgens haar gebruikte Trump een rechtszaak tegen de fiscus om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. De schikking die daaruit voortkwam was volgens de rechter bedoeld om belastingbescherming voor Trump en financiële voordelen voor zijn bondgenoten te presenteren als de uitkomst van een legitiem juridisch proces. De Canadese modemagnaat Peter Nygaard is schuldig bevonden aan seksueel geweld en gedwongen opsluiting. Nygaard lokte eind jaren 90 een toen 18-jarige vrouw mee naar zijn penthouse en sloot haar op in de slaapkamer, waar hij haar vervolgens misbruikte. De vrouw wilde model worden en Nygaard had beloofd haar daarbij te helpen. Hij was tientallen jaren lang een van de bekendste figuren in de Canadese modewereld. Welke straf hij krijgt, wordt later bepaald. De 84-jarige Nygaard zit al vast. Hij werd in 2023 veroordeeld tot 11 jaar cel voor het misbruiken van 4 andere vrouwen. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Op vrijdagmiddag is de radio van jou. Welk liedje wil je horen? Bel, app, mail of stuur desnoods een postduif en bestel je favoriete liedje. Maarten Kortlever draait ze op bestelling. Bel en bestel. Vrijdagmiddag tussen 1 en 4 op Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorgt ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4
4: op Omroep Brabant.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het in opdracht van de president is begonnen met het bestoken van doelen in Iran. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt op zijn beurt ook aanvallen te hebben uitgevoerd. Het spreekt van een raketaanval op een vijandig Amerikaans schip. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond. In de Amerikaanse plaats Biddeford zijn een paar honderd mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding voor het protest is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. De man werd in zijn auto geraakt. Volgens de autoriteiten probeerde hij aan een controle te ontkomen. Bewijs daarvoor ontbreekt. De betrokken agenten droegen geen bodycams. Het is voor de tweede keer in korte tijd dat een ICE-agent een migrant doodschiet in een auto. Vorige week werd in Texas een Mexicaan gedood bij een verkeerscontrole. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn 2 loodsen geraakt, waarna brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.